0: Cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. Ajay Miri was 34 jaar. Panda-jong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouwehands Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers een hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed die man na een ritje in de achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur R.J. Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. R.J. Mitty was 34 jaar. Pandajong Lang Yue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouwehands Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Rhenen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort.

0: Ouders blijven wel in de dierentuin in Rhenen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Lang Yue was het tweede jong dat in Nederland is geboren. Oude Hans Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Zij worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. Zij wordt geprezen voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijke onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het is 8 tot 12 graden. En ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt, maar mogelijk gaat het om zelfdoding. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouwe Hans Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuisd deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

the curve.

0: anything but Sue. I still hate that man.
1: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. En daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. Ook de komende dagen wordt in Mexico nog noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouwehands Dierenpark in Rhenen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
1: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Een bedankje van J. Vincent Edward van lang geleden. Maar ja, dat bedankje lag er nog. Dus dachten wij, laten we die dan maar even oppakken. En dank, goedemorgen, dat je de radio weer hebt aangezet. Niet aangelaten en in slaap gevallen, dat kan natuurlijk ook. Maar dat is het probleem niet. Dus je bent er. Dit is dinsdag. Dit is de dinsdag dat het allemaal moet gaan gebeuren. Want ik weet het nog niet, het ligt nog allemaal voor ons. Anne is intussen ook binnengekomen. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Je had even wat moeite, geloof ik, om hier te komen.
1: Nou, dat duurde wel even, ja. Er waren wat wegen afgesloten. En ja, met zo'n vroeg ochtendhoofd denk je, oh ja.
0: Maar zelfs met de fiets is het dan moeilijk om hier te komen.
1: Ja, ik moest een heel rondje voor het water maken hier.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Nou ja, goed, ja, we zijn er. Dus,
0: dat is
1: daar
0: goed.
1: Gaat het om.
0: Ja. Lekkere muziek, fijne onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. We gaan terugkomen op de storing, zo niet de hek, bij Albert Heijn. Het is nog steeds niet toegegeven dat het een hek is, hè, bij Albert Heijn. Dat is een groot probleem met de pinnen en met alle dingen die elektronisch gaan. Dus,
1: daar gaan we
0: eens even over doorpraten vanmorgen. Veel andere onderwerpen, en als je wakker bent, laat even weten. Gerrit is erbij gekomen, zag ik al even die bericht gestuurd. Martien is erbij, Miranda is al wakker, en wie nog meer. Maar wat we weten, in de RTV Utrecht-app. Hier zijn de Jacksons.

0: Triës op Radio M Utrecht. We horen ze graag en vaak en ja, met veel smaak vind ik altijd diversiteit.
1: Ja,
0: zeker weten, ja. Over gezellig gesproken, leuk als je je meldt. Hartstikke goed. Jeroen is erbij gekomen vanuit de lichtmis, zegt hij, en vanuit de tunnel. En welke tunnel denk je dan? De Elbe-tunnel. Duitsland in dit geval. Is Gerrit onderweg? Dat is mooi.
1: Ah, goedemorgen.
0: Jeroen, Gerrit, er zijn al heel veel mensen die hebben ingeklokt. Ik vind het altijd even leuk om te zien en natuurlijk om te vermelden. Dat doe ik niet continu, hoor. Want er zijn zoveel mensen binnen. Sjaak, Mogenbob en Anne, ik kom even inklokken. Gisteren vergeten, dus ik meld me even bij deze.
1: Nou, gezellig wel.
0: Henny is er ook altijd vroeg bij. Goedemorgen, Bob. Gelijk Radio M aan. Bordje Brinta, Rico. Daarmee wandelen is de hond, voor de duidelijkheid. Dat weten de vele onder ons. Heerlijk sporten, seniorenfitness vandaag. En daarna ga ik lekker de sauna in. Nou, en vanmiddag van mijn pensioen genieten. Al 11 jaar. Fijne uitzending. Groetjes vanuit IJsselstein. Dank je. Groetjes terug. Over het pensioen gesproken. We gaan erover praten vanmorgen in Utrecht dus wakker.
1: Ja, hoe is het om met pensioen te gaan? Dat willen we van je weten. Dat is de vraag. Begon je toen gelijk met nou allerbei hobby's of vrijwilligerswerk of zo? Of viel je echt in een zwart gat, om het zo te zeggen?
0: Ik kan er niet over meepraten, hoor. Nog lang niet. Nog lang niet.
1: Ja, nou, ik ook niet. Ja, ik vind het wel mooi, want in Aan Tafel Praat kon hij vandaag met de schrijfster van het boek De Derde Helft.
0: Oh.
1: Ik vind het wel een mooi woord voor, voor je pensioen.
0: Ja, dat klinkt, maar dan komt de dood, vind ik, heel dichtbij. Als je zegt over de derde helft van je leven, dan moet je nog niet aan denken, hoor. Hey,
1: nee,
0: eerst lekker met pensioen gaan en dan van die... Je moet er gewoon van uitgaan dat je heel lang pensioen gaat krijgen. Daar heb je ook keihard voor gewerkt, zeg ik dan.
1: Nou toch, ja. Weet je, je hoort de gekste verhalen. Maar je hoopt dan toch dat je, als je dat pensioen bereikt... toch kan genieten van je gewerkte jaren, toch?
0: Het is gewoon zonde als het verdwijnt. Als je een partner hebt, geregistreerd partnerschap... of je bent getrouwd, dan gaat het naar je wederhelft, noem ik het maar eventjes. Ja. En anders, als je niemand meer hebt, is het gewoon... weg.
1: Steen.
0: Gaat het wel naar een ander natuurlijk. Die pensioenpotten zitten behoorlijk vol.
1: Mm.
0: Tenzij de regering op een gegeven moment denkt... we gaan het lekker afromen, dat is niet eerder. Dat is wel eens eerder gebeurd, dus dan blijft er weer een stukje minder over.
1: Oh ja, weet je. Ik hoop gewoon als je met pensioen gaat... dat er ook nog heel veel nieuwe dingen op je pad komen die je gaat doen.
0: Ja.
1: Of gewoon nieuwe dingen ontdekken aan het leven of zo. Dat de gezondheid het toelaat ook.
0: Ja, precies. Ja. De mensen die ik ken die met pensioen zijn, dat zijn er nogal wat... die vermaken zich kostelijk. Sterker nog, die zijn drukker nu dan dat ze waren...
1: Ach.
0: Tijdens hun werkzame leven.
1: Ik heb misschien ook kleinkinderen en zo, waar je
0: ook
1: dat, dingen mee moet.
0: Ja, klussen, er moet van alles gedaan worden en zo. Dus,
1: weet je.
0: Ja hoor. Nou goed, de vraag dus.
1: Ja, hoe is het om met pensioen te gaan? Dat willen we van je weten. Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Ja, en dat kan die app ook. Kun je ook doorzeggen of je wakker bent. Kun je klokken, zo gezegd. Martien is dat ook aan het doen. Ja, heeft hij gedaan. Goedemorgen Bob en team. Een groet uit het Franse Charleville. Mézières. Dat is een mooi plekje, weet ik. 12 graden is de temperatuur. Ook even leuk om dat te weten, inderdaad, ja. Ook als je midden-Nederland bent ergens, hoor. Wat is de temperatuur en wat is je weerbeeld? Los van het feit dat het nog donker is. En lichte regen daar ook in Frankrijk. Dus daar moet je het even mee doen, hoor. Martien, dankjewel. Goede reis voor jou. Onderweg als chauffeur. Nederlandse chauffeur. Ook in het buitenland natuurlijk. Hè. De buitenlandchauffeur. En zo meteen maar eens even kijken naar de voorkanten van de kranten. Ik kan me niet aan het idee onttrekken dat er iets over Albert Heijn in staat.
1: Oh, nou ongetwijfeld.
0: Je hoort er zo meteen meer over. In Utrecht is wakker. Met u

0: Earth, Wind & Fire, EWF. Altijd fijn om die muziek te horen. En ja, een van die grote hits, ja. Ze hebben alleen maar grote hits gehad, volgens mij. Ah. Ik weet nog goed dat ik voor het eerst een LP huurde. Dat ging zo, dus een LP. Jij weet wat een LP is natuurlijk intussen. Vinyl, dat gebeurde in de bibliotheek. Dan kon je ook op een gegeven moment ook platen huren. CD's waren er nog helemaal niet. En ik haalde, ik weet niet meer welke, maar ik haalde een album van Earth, Wind & Fire. Want daar had ik wel eens van gehoord.
1: Ja,
0: dat vond ik wel leuke muziek. Ik was helemaal flabbergasted, wat een geweldige muziek met die blazers erop. Nee. Ik had er eigenlijk alleen maar één of twee singles van gehoord in mijn prille jeugd, zeg maar. Toen dacht ik, dit is echt geweldig. Zo'n album van kop tot staart, het zat gewoon gelikt in elkaar. Ik denk dat ik over 19, begin jaren 80 praat of zo. Earth, Wind & Fire bij Radio M Utrecht en Love Goes On. En wij gaan ook door.
1: Ja, zeker.
0: Zometeen een berichtje van Grieta Spannenburg. En we horen van Robert-Jan wat hij vandaag gaat ondernemen natuurlijk. Na 7:30 in Utrecht is wakker. Oh.

0: Darts. Ja. Wat een leuke muziek, komen weer herinneringen boven. Eerste singeltje van mij, een van de eerste singeltjes was inderdaad van de Darts.
1: Ja?
0: Dit nummer trouwens. Ja.
1: Ach.
0: Het singeltje 45 toeren plaat met op de achterkant een instrumentaal nummer, waar op een gegeven moment wel in gezongen werd. Nef of heet dat. Dat gaan we een keertje opzoeken. Met een hele leuke saxofoon solo erin. Ook een kort plaatje, net als dit trouwens. Come Back My Love. We praten over 1978. Uit het blote hoofd. En ik weet ook nog waar ik hem gekocht heb. Bij Vroom en Dreesman. V&D. Je weet wel.
1: Dat oh, was het serieus? Wat
0: zeker
1: leuk,
0: wel, ja.
1: Nostalgie.
0: Ja, in de kelder bij onze V&D was de platenafdeling.
1: Ja?
0: Ja, en dan kon je muziek luisteren. En ik weet nog heel goed dat ik daar met die twee koptelefoontjes stond. Dat was een losse koptelefoon. Links oortje, rechts een oortje. En ja, volgens mijn moeder heb ik keihard lopen mee brullen met dat nummer. Come back my love.
1: Oh, wat schattig.
0: Ik was 12, hè. Dus ik weet niet wat ik allemaal gezongen heb. Maar vast niet allemaal Engels, denk ik dan wel. En Engels kreeg ik pas in de eerste van de middelbare school. Dus dat was net even daarvoor, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, ach, daar ben je lekker geoefend.
0: Tegenwoordig word je al opgevoed met Engels, toch?
1: Ja, zeker. Ja, joh, als je op YouTube zit als kind of op allemaal andere iPad dingen, dan kom je Engels op.
0: Ja, dat is waar natuurlijk, ja. Ja. Het enige wat we hadden was Nederland 1 en Nederland 2, de televisiezenders, waar je dan af en toe iets Engels op zag. Of af en toe een film of zo, of een serie.
1: Zo anders.
0: Ja, had je gelukkig de ondertiteling, dus dat duurde veel langer. Goed, over lang gesproken, als ik blijf kletsen, dan is het zometeen 9 uur. Utrecht is wakker. We horen Robert-Jan Bodies even binnengewipt. We hebben hem even gefeliciteerd. Hij was afgelopen zondag jarig. Maar hij moet heel gauw naar de plek van bestemming waar hij straks verslag van doet, live verslag. Dus we gaan zo even contact leggen met de digitale wijze die wij hier hebben. De digitale apparatuur, om toch even te horen waar hij dan naartoe gaat en waar we het over gaan hebben. Even kort weerberichtje van Grieta Spannenburg. En zometeen praten we natuurlijk uitgebreid met haar over het weer van vandaag. Grotendeels bewolkt, laat ze alvast weten, met nu en dan wat lichte regen of motregen. Had ze het gisteren ook al over, hè? Dat
1: er
0: een beetje regen zou komen. Dan wordt het een tijdje droog. In de late middag passeert er nog een bui in Midden-Nederland. Kan het ook wat opklaren. En de maximumtemperatuur komt uit op een graad of 18. Nou, daar moeten we het even mee doen voor dit moment. Maar 18 graden
1: klinkt
0: nog niet zo verkeerd. Nee, dat is waar. En dan verkeersinformatie van de ANWB. En dan zeg je nu al, ja, het is dinsdagochtend. Meestal wordt het wat drukker op de wegen richting Midden-Nederland of in Midden-Nederland. In dit geval vanuit Apeldoorn in Amsterdam. Over de A1 heb ik dan tussen Stroe en Hoevelaken. Intussen al 10 minuten extra reistijd. Even kijken of de muziek er klaar staat. Clouseau, zonder Anne trouwens.
1: Ach.
0: Het nummer Louise.
1: Ook leuk.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beet.

0: Clouseau. Clouseau. Omdat we het een leuk nummer vinden van Clouseau ook. Louise, volgende keer draaien we weer jouw plaatje.
1: Ja, gelukkig, maar ik voelde me al gepasseerd.
0: Ja, ja, Louise moet ook een beetje voor krijgen.
1: Ja.
0: Logisch toch? Niet alleen Anne. Hè?
1: Ja, jammer weer. Nee.
0: 6:50 in de voiture. Robert-Jan Bon. Rijden maar. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: En wij doen het even over de zender, want jij was afgelopen zondagjaar, heb je weer een streepje erbij gekregen. Een bijzondere mijlpaal heb je bereikt. Van harte gefeliciteerd.
2: Dank jullie wel. Wat een warm onthaal.
0: Ja,
1: tuurlijk.
0: Heb je het gevierd in de huiselijke kring? En ik bedoel, met veel familie ook.
2: Ja? Vrienden, familie. Ja, dat was een gezellige aangelegenheid afgelopen zondag. Met allerlei verrassingen.
0: Ja.
2: Ook de avond ervoor nog. Dus dat is heel genoeglijk gevierd. Ja.
1: Oh, zo. Hoe ben je verrast?
2: Die leeftijd, 65 geworden. Dus is toch een...
0: Ho. Je gaat er even te snel aan voorbij. 65, hè? Dat willen we toch even vermeld hebben.
2: Geloven. Zo gaat dat gewoon.
0: Nou, je klinkt nog steeds, als, als een jonge hond, moet ik je zeggen.
2: Kijk.
0: Hoor. Ja. Toen ik jou voor het eerst hoorde, was echt midden jaren 90 of zo. Bij Radio 2. En nog steeds, ik had laatst weer even met vrienden, hadden we een hereniging, zeg maar, van de radio. En toen kwam het ook nog over jou. Inderdaad, dat mensen jou toen ook al zo spontaan vonden. En dan niet te veel naast je schoenen gaan lopen zo meteen. Maar ja, dat was gewoon leuk. En nog steeds heb je die, op je 65ste vind ik, die vrolijkheid in je stem. En zo ad rem. En gezellig
1: ook. In je werk. Ja, absoluut.
2: Nou. Dank jullie wel.
0: Dus.
2: Dat is allemaal leuk om te horen natuurlijk. Nog een extra kers op de taart.
0: Daarom, dat geef ik je even mee op weg naar je bestemming vandaag. Wat ga je voor ons doen, Robert-Jan?
2: Ja, ik ben onderweg naar Veenendaal Renen.
0: Ja?
2: Daar hebben ze de N233. Dat is een provinciale weg die druk gebruikt wordt. Hè, tussen Veenendaal en Renen met name. Maar die wordt vanaf deze week, eigenlijk sinds gisteren, onder handen genomen. Dus dan kun je niet zomaar doorrijden. Dus verkeer, dat heeft te maken met omleidingen via de A12, de A50 en de A15. Dus dat is nog eventjes een stukje om, lijkt mij. Nou, ik ga zo meteen kijken wat ze nou precies aan het doen, zijn daar.
0: Ja.
2: Gaat allemaal in 5 fases gebeuren. Nut, noodzaak, zeg ik maar eventjes. En wat het doet met de verkeerssituatie uiteraard.
0: Ja. Nou ja, we zijn daar zeer geïnteresseerd in. En ja, veel mensen maken gebruik van die weg, dus...
2: Je moet je zo voorstellen, als je op de A12 rijdt richting Arnhem, op een gegeven moment krijg je Veenendaal West en Veenendaal Oost.
0: Ja.
2: Als je daar eraf gaat, kom je op de rondweg. En als je daar verder rechtdoor rijdt, dan kun je op een gegeven moment naar links richting Renen, de Quinierenweg. Nou ja, dat is dus het gebied waar we moeten zijn.
0: Ja.
2: En er zijn heel veel werkzaamheden de laatste tijd. Ik zie hier op de A27 waar ik nu rijd ook weer allerlei gele borden staan.
0: Ja.
2: Het is, lijkt drukker te zijn deze tijd dan de andere jaren. Nou, dat gaan we ook eventjes aan de orde stellen. En uiteraard de automobilisten of andere voorbijgangers die wij tegenkomen. Ja, die proberen toch eventjes bij de microfoon te trekken.
0: Oké, dat gaan we horen vanmorgen. Als Rode Draad hebben we het dus over de werkzaamheden aan de weg. Wat er gedaan gaat worden. En ja, misschien ook wel de frustratie bij sommige mensen die in de gemeente moeten omrijden. Of buitenwegen natuurlijk.
2: Ja, of niet. Hè? Maar ja, de werkzaamheden duren tot 4 december. Dus het is toch een fors project, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, maar daarna is het ook klaar, want de Sinterklaas moet er overheen.
2: Dat
0: denk
2: is
0: ik
2: ja,
0: dan.
2: Dat ja, is inderdaad waar ook. Ja, 4 december. Dat kan niet toevallig zijn natuurlijk dat het dan klaar moet zijn.
0: Okay.
2: Dat is duidelijk.
0: Hey Robert-Jan, dank voor nu. En we horen je straks dus van tussen Veenendaal en Renen. Dat zeg ik dan goed, hè?
2: Ja, we zien wel waar we zijn.
0: Oké, tot zometeen.
2: De verbinding is goed, dus het moet allemaal lukken.
0: Ja, dat denk
2: tot
0: ik
2: wel. Later.
0: Zeker, tot zometeen. Even wat extra verkeersinformatie. Die A1 Stroehoek lager nog altijd. Een minuut of 10 extra reistijd in de richting van Amsterdam. En de A28 van Zwolle naar Amersfoort is erbij gekomen. Tussen Harderwijk, Zuid en Nijkerk meet de ANWB ook hier 10 minuten extra reistijd. Zing maar mee met de hits bij Radio M Utrecht. Hier is Marianne Rosenberg.

0: Marjane Rosenberg, ich bin wie du. Wat een heerlijke meezinger. Een dijenkletser, zo gezegd. Uit 1976. Ja, een lekkere dijenkletser, zo zeggen we dat. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We gaan eens even kijken hoe het staat met de kranten van vandaag. Nou, die staan niet, die liggen, beter gezegd. Ze lagen ook op de deurmat. We hebben ze van de deurmat geplukt. Zitten ze mooi in een bundeltje. En ja, dan kun je losgaan op wat ze brengen op de voorpagina's. Want dat doen we altijd in Utrecht is wakker. Even kijken naar de krantenkoppen, de openingen van, in dit geval dinsdag de 13e. De Volkskrant doet dat met vrouwen op Sumatra in verzet tegen de ontbossing die daar is. In de hooglanden van Atjeh leert een vrouwenpatrouille hoe ze het oerbos kunnen beschermen tegen de bulldozers van mijnbouwers en palmolieplantages. De correspondent voor de krant is Noël van Bemmel. Die reisde mee met de befaamde initiatiefnemer en zag hoe vrouwen het zelfvertrouwen krijgen om zich met succes overigens te verzetten tegen de bedrijven die de natuur al daar vernietigen. Dit dorp is van ons. Hier met die kettingzaag. Je ziet die dames staan. Die vrouwen zie je staan. Maar wat begin je tegen een hele ploeg mannen, kerels, mensen, maakt niet uit, met kettingzagen, met grote bulldozers, met allemaal materieel. Dan vind ik je wel heel erg dapper dat jij daar staat.
1: Dat is
0: maar
1: het goede woord.
0: Ja. En halen wij ook het hout daar vandaan? Ik weet dat niet precies. Hout heeft wel een keurmerk in Nederland. Maar ja, geen idee of wij er aan meewerken. Want ja, als de vraag er niet is, dan hoeft het ook niet ontbost te worden. Maar vind ik wel mooi nieuws naar de voorkant van de Volkskrant gebracht door de krant.
1: Nou goed, gaan we naar het NRC. Je hebt op de voorkant aandacht voor een boekje. Een cruciaal boekje met aankopen, luidt de kop. Mm-hmm. En de kleindochter van Jacques Goudstikker, die vertelt over haar grootvader, de schilderijen en de strijd om teruggaven. Groot verhaal daarover. En nog een ander leuk verhaaltje. Ik zeg verhaaltje, groot verhaal.
0: Dat is?
1: In de wetenschapskatern van NRC. Intelligentie, luidt de kop. Veel kaas eten hangt samen met intellect.
0: Oh, nou, en joh.
1: Ik eet elke dag kaas.
0: Ja, liefst extra belegen kaas. Wordt er nog iets genoemd over jong, oud?
1: Even bladeren.
0: Brokkelkaas vind ik ook zo lekker. Heel oud kaas.
1: Ja, bij de borrel zeker. Lekker.
0: Nou ja, ook. Ja, zeker inderdaad. Ja,
1: dat uit het vuistje. Eet je wel eens uit het vuistje met de kaasgaaf, of niet?
0: Nou, ja, ik ben. Ja, ik vind het onhandig, maar als ik hier vandaan wegrijd, dan ga ik ontbijten. En dan vind ik het heel onhandig om een kaasschaaf en een stuk kaas mee te nemen. Dus ik koop dan altijd plakken met kaas. Plakken kaas dus.
1: Oh, ik moet lachen, weet je wat er nog meer in het artikel staat?
0: Ja, nou?
1: Veel koffie drinken gaat samen met intelligentie.
0: Dus,
1: ook nog.
0: Hé, maar nou snap je waarom ik zo. He, toch? En heel veel koffie. Grita zit ook te lachen nu, denk ik.
1: Ja, denk het ook.
0: Ik drink heel veel koffie en ik eet alleen maar kaas. Nou, hoe is dit dan, joh?
2: Nou, je komt heel goed uit de verf nu, ja.
0: Wat staat er nog meer in? Iets over eieren?
1: Nou ja, ik vind het grappig om eventjes wat meer te vertellen. Want ja, menselijke eigenschappen hebben onverwachte relaties met intelligenten. Waaronder dus die kaas en die koffie. Mm-hmm. Het levert kennis op over relatie tussen genen en IQ.
0: Oh.
1: Nou, super grappig. Het gaat dus om, ja, het is een beetje ingewikkeld. Mutaties, zeldzame mutaties daarmee heeft het te maken. Ja, en als je veel koffie drinkt en kaas eet, dan
0: Ja, hou het maar daarop. Het woord intelligentie, kaas en koffie, dat is.
1: Ja,
0: dan moet je gewoon stoppen, ja. Als je over eieren was begonnen, dan had ik alleen maar gezegd, joh, ik eet bijna nooit eieren. Dat is echt waar. Ik eet heel weinig eieren. Ja, ja, ja.
1: Lekker af en toe.
0: Ja, ze zeggen dat het goed is voor de potentie, toch? Eieren.
1: Huh? Ja, is dat zo?
0: Oh. Ja. Nou ja, daar klaag ik niet over, maar ik eet heel weinig eieren. Ja, bedoel, ik openbaar dat maar even. Sorry hoor.
1: Eet lekker.
0: Ja.
1: Nou, ga maar verder.
0: Mooi artikel trouwens. Ja. Heel kort even nog naar de Telegraaf. Die heeft twee artikelen. Het gaat over de nieuwbouw die vaak naar statushouders gaat. Jaarlijks tot 50.000 huizen voor migranten. De nieuwbouw die de komende jaren zal plaatsvinden is voor het grootste deel voor statushouders, zo schrijft de Telegraaf. En dat blijkt uit onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw, het EIB. Groots pakt de krant daarmee uit, maar ook over Albert Heijn die waarschuwt voor lege schappen. Ja, daar gaan we het zo nog over hebben.
1: Ja, ja.
0: Kwam jij dat ook tegen op het AD? Op de
1: Zeker, voorpagina. Super waarschuwd voor lege schappen. Grootste digitale klap voor AH ooit.
0: Aha.
1: Dan nog een groot verhaal. Over tijd dat de vrouw de juiste medische zorg krijgt. Veel vrouwen voelen zich bij de arts niet gehoord, gezien of serieus genomen. Zegt Mirjam Kaaien van Voices for Women. En om mee af te sluiten heb ik toch een klein berichtje wat ik echt niet wil missen is.
0: Okay.
1: De Fabeltjeskrant. Oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.
0: Nu al? We moeten nog beginnen aan de dag.
1: Ja, dan moet ik nog even liggen. Nou, de Fabeltjeskrant komt terug als animatieserie.
0: Wat leuk!
1: Ja, en ik heb gisteren de Engelse trailer al even gezien op social media.
0: Ja?
1: Ja. Hello, Sir de Owl.
0: Ja, maar wel dat melodietje ook dan?
1: Ja, precies, maar allemaal in het Engels. Dus ik dacht, hè?
0: Nee, dat klaar niet. Dat is niet oké.
1: Nee, ze willen een internationale doorstart maken.
0: Ja, dat snap ik dan ook wel weer.
1: Het was a bit weird to hear. Ja. Ja, de Fabeltjes Grant.
0: Nee, dat ben je niet.
1: Ja, volgens mij wel.
0: Nee, toch?
1: Ja, maar ik ga het
0: zoek dat even op. Ja. Dan gaan we het even laten horen. Verschrikkelijk. Ja. Maar wel de Fabeltjeskrant. Oh ja, de Fabeltjeskrant.
1: Oh, god.
0: Geweldig toch, hè?
1: Hilarisch.
0: Ja. Hartstikke idee. Lekker hapjes. Tot zover even de voorkant van de kranten. Ga je dat even opzoeken?
1: Ja, ik zoek het fragment. Ja.
0: Fabeltjeskrant. Jeugdherinneringen komen van iedereen weer boven, geloof ik. Niet dan bij jou ook, denk ik.
3: Wat kun je dat goed nadoen, Bob?
0: Ja.
3: Zat jij achter die popjes?
0: Nee, maar ja, ik was net zo jong als heel veel andere mensen natuurlijk.
3: Ja,
0: heel veel mensen hebben het meegekregen. Of je nu bij wijze van spreken 8, 29 bent. Of je bent, zoals ik, 60 of zo. Dan.
3: Yes, of zo.
0: Ja. De Fabeltjeskrant, ja.
3: Dat is ook wel heel leuk.
0: Nou, leuk, ja. Ja. En het stoomlied zat erbij van Ed en Willem Bever natuurlijk. En,
3: Ja.
0: Nou, ik deed even Loeieke de Vos na. Dat vond ik ook wel een hartstikke idee. Lekkere hapjes.
3: En de ooievaar zat er ook in, volgens mij.
0: Juffrouw Meerantje ook nog, toch?
3: Ja, ook.
0: En Stoffel de Schildpad. Ik moet nog een keer kijken. Anne gaat even wat geluiden opzoeken. Ja, kijken of we dat kunnen laten horen.
1: Heb
0: je het al gevonden?
1: Ik sta klaar.
0: Oh ja, maar waar kan ik dat...
1: Kun je mij openzetten, mijn computer?
0: Nee, dat kan niet.
1: Oh, jammer.
0: Nee. Ja, dan moeten we even wat op
3: verzinnen. Houden we nog te goed.
1: Ik zal even wat knippen. Ja, dat komt eraan.
0: Oh, dat is goed. Ja, dan gaan we dat nog even laten horen. Ja. En, of dit, of in het volgende uur Utrecht is wakker. Want nu even alle ruimte natuurlijk voor het weer voor vandaag. Gisterenochtend was je ook wel bij ons in de uitzending, Gita. Ja. Toen zei je al, nou, die dinsdag, er gaat toch wel een beetje wat regen komen. Dat is ook de verwachting nog, denk ik.
3: Ja. Ja, allerlei oude frontenstelsels liggen over ons heen. Eigenlijk passeert vandaag lange tijd een warmtefront. Daarna in de late middag en vroege avond een koufront.
0: Ja.
3: En het is een heel stereotyp front in de zin van dat ze allebei tezamenkomen bij een lage drukgebied dat ten noorden van Schotland ligt.
0: Ja.
3: De meeste activiteit zit altijd dicht bij het lage drukgebied. Dus in zuidelijk Noorwegen en deels Denemarken valt flink wat regen. In de Noorse bergen hogerop ook wat sneeuw en natte sneeuw.
0: Mm-hmm.
3: En wij krijgen een beetje de echte uitlopers, omdat we toch vrij dicht bij het hoge drukgebied boven Frankrijk vertoeven. Dus er zit niet veel power op, maar er zit wel veel laaghangende bewolking op.
0: Ja.
3: Betekent vandaag eigenlijk vooral heel veel bewolking. Van tijd tot tijd valt er eens een klein beetje regen. Wat gemiezerd. Zicht kan ook af en toe een beetje teruglopen als het wat motregent. En in de late middag dan komt het koufront ook vrij zwak over. Net nog een enkele bui. En daarna pas de opklaringen. Maar ja, de zon die gaat natuurlijk vrij vroeg onder. Dus of we die opklaringen, die brede opklaringen nog gaan zien, dat is nog zeer de vraag. Dus een bewolkte dag, soms een beetje regen en niet koud.
0: Nee?
3: Gisterochtend toen ik jou sprak was het 3-4 graden. Het is nu een graad of 13.
0: Ja. Ik had al het idee, ja, ik onderbreek je niet, maar ik viel even aan. Want ik ging naar buiten toe en ik had weer, net als nu nog steeds, een trui aan. T-shirt, trui en een vest eroverheen. Maar ik schrok eigenlijk een beetje, want het voelde heel erg warm aan buiten.
3: Beetje warm en dapper ook bijna.
0: Ja,
1: veel te warm gekleed.
3: Ja, grappig, hè? Want gisterochtend, mensen op de fiets, die hebben denk ik de handschoenen en de muts op gehad. Maar vanochtend, met 10 graden erbij, is het gewoon echt een heel stuk milder.
0: Ja.
3: En het blijft vandaag ook mild, want ondanks de bewolking, ondanks dat er af en toe een klein beetje regen valt, warmt het wel op bij een zuidelijk windje naar 18, lokaal 19 graden. Dus voorwaar niet koud vandaag.
0: Nee, dat is wel fijn. Ja.
3: Ja,
0: en die regen, valt op zich
3: gewoon gepruttel. En het is alleen vandaag en morgen, donderdag en een groot deel van de vrijdag zien er dan weer droog uit en dan keert ook weer de zon terug.
0: Ja, wat een feest deze week toch eigenlijk?
3: Eigenlijk wel, hè?
0: Ja. Mooi nazomerweekje eigenlijk.
3: Ja, zeker.
0: Voor nu zeg ik, we hebben eigenlijk ongeveer alles gehoord. Volgende uur gaan we nog even doorpraten. Misschien
3: heb je
0: wat lange termijn verwachtingen en een weerspreuk. Hè, vanaf
3: heel goed. Ja, de weerspreuk die ligt hier al klaar voor me. Dus dat heb ik op orde.
0: Hartstikke idee, de weerspreuk. Rita, tot zo meteen weer bij Utrecht is met nu alle ruimte voor Sommieu, Have a Little Faith. De tijd, 7:07. Dit is Radio M Utrecht. When you spin around the circles, when you barely see the sun.

0: Ja, een beetje vertrouwen hebben hoor, Radio M Utrecht, dat lukt aardig. Heb jij, ik heb alle vertrouwen in jou, Anne, maar met betrekking tot, heb je iets gevonden van de Fabeltjeskrant of niet?
1: Ja.
0: Ja, dat moeten we even in het systeem zetten. Dan,
1: ik ga het nu in het systeem zetten.
0: Oké, dan gaan we het in het volgende uur al even horen.
1: Ja.
0: In het volgende uur houden we ons met diverse onderwerpen bezig. Nou, Robert-Jan heeft al gehoord, die gaat het hebben over de wegwerkzaamheden in de buurt van Rhenen, waar ook grootschalige werkzaamheden plaatsvinden. Heb je daar last van? Waarschijnlijk wel, als je van die weg gebruik wilt maken. Heel veel andere plekken wordt best wel veel gewerkt in Midden-Nederland.
1: Nou, dat valt me ook op.
0: Ja, Rijkswaterstaat had dat ook aangekondigd. En de ABB bevestigde dat er ook dan veel files kunnen ontstaan. Ja. En het is de eerste ochtend, dus de files die hoor je in het volgende uur. Maar dan wel de autosnelwegen en de provinciale wegen natuurlijk ook. Leggen we onder de loep hier bij Radio M Utrecht. Hebben we nog een lekker plaatje uit de 60's? Want zaterdag begint het, de week van de 60's.
1: Hey.
0: Ja, en ook in Utrecht is wakker. Alvast eventjes nu een lekker plaatje. Deze komt uit 1968. Je hoort hem vaker. Hij is ook hartstikke leuk. John Fred en his Playboys. Julie in the Sky, zing hem maar.
2: Judy in the

0: Hotel.nl. Boek nu Hotel Het Wapen van Noord-Marsum en ontdek Twente. 3 dagen, inclusief 3 gangen in Ees, al voor €169.
1: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt. Met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
0: Ook de beste vakantieparkendeals scoor je bij
2: voordeeluitjes.nl.
3: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
4: Noodsituatie. Als Nederland uitvalt, blijft Radio M Utrecht gewoon uitzenden. Zo blijf jij tijdens stroom- of internetuitval op de hoogte met relevante informatie. Dus check de juiste frequentie voor Radio M Utrecht in jouw buurt op denkvooruit.nl/radio. Denk vooruit.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden behandeld, maar in meer dan de helft van de gevallen lukt dat niet. De directeur van Veilig Thuis trekt nu zelf aan de bel.
7: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten, maar ook om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
6: De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Deskundigen in cyberveiligheid zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De oorzaak daarvan is niet bekend. Albert Heijn wil niet zeggen of het gehackt is. Doordat een deel van de systemen van de supermarkt niet beschikbaar is, denken deskundigen dat er meer aan de hand is. Vanwege de storing zijn in sommige winkels lege schappen. Bij andere supermarkten is het daardoor juist drukker. In Oude Hans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Polyfenario's, uitgereikt. En de jury had veel te kiezen, zegt juryvoorzitter Sayen Mouchon.
8: Er is meer dan ooit. Er wordt meer gemaakt dan ooit. En alle perspectieven komen aan bod. Er zijn zoveel makers die zoveel mooie en speciale dingen maken. De meerstemmigheid. Ja, het is steeds moeilijker om te duiden wat cabaret is, omdat het zoveel is.
6: Cabaretduo Jentel en de Boer, Lisa Osterman en Ruud Smulders vielen in de prijzen. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
9: 3:07, Radio M Utrecht. Daar luister je naar voor nieuws, weer, verkeer. En dat vanaf nu elke heel en halve uur bij ons in Utrecht is wakker. Begint ze, Hanna Kameraad. Hanna, goeiemorgen.
10: Goedemorgen.
9: Je was al een tijdje bezig met natuurlijk de voorbereiding van het regionale nieuws. Wat hebben we in het nieuws?
10: Nou, 11 auto's zijn in beslag genomen bij een verkeerscontrole in Utrecht. Ook heeft de politie 35 bekeuringen uitgedeeld en bijna €70.000 geïncasseerd. Het was een actie van de politie, gemeente en belastingdienst om criminaliteit en fraude tegen te gaan. Veenendaal wil een fatbike-verbod in het centrum. Politieke partijen vinden dat de fietsen voor onveilige situaties zorgen. Eerdere pogingen om een verbod op te leggen mislukten, onder andere omdat er juridisch geen verschil is tussen een fatbike en een elektrische

0: fiets. En ook Utrechters hebben last van de IT-storing bij de Albert Heijn. Bij een kinderopvang in Utrecht zijn bijvoorbeeld de weekboodschappen niet geleverd. En ook ouderen maken zich zorgen dat de boodschappenservice waarvan zij afhankelijk zijn niet doorgaat.
1: Ja.
0: Sinds zondag kampt de supermarktketen dus met een storing.
1: Ja, precies. Wij gaan er in Utrecht dus wakker ook uitgebreid over doorpraten. Realiseer ik me helemaal niet inderdaad dat de boodschappen ook niet bezorgd worden. En dat mensen daar of bedrijven daar afhankelijk van zijn. Ja,
0: ja zeker.
1: Oh, wat lastig.
2: Ontzettend
1: veel. Vervelend hoor. Ja. Hanna, voor nu dank. En 19:30 uitgebreid, hè?
0: Zeker.
1: Regio Nieuws bij Radio M Utrecht. Ik heb nog nieuws van de weg voor dit moment. 7:04, een minuutje opgeschoven. Opschuiven ze het ook op de A1. Langzaam rijden en af en toe ook een beetje stilstaan. Van Apeldoorn in Amsterdam tussen Kootwijk en Hoevelaken. Een kwartier verlies je tijd. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Nog voordat je de regio bereikt tussen Waardenburg en Beest. 5 minuten extra. En op de A12 is het druk van Arnhem naar Den Haag. Onder Utrecht langs tussen Driebergen en Knoopend Lunetten. Na zo'n ongeluk gebeurt de rechte rijstrook is afgekruist. Je doet 10 minuten langer over je reis in de richting dus van Den Haag.
3: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
5: Gebruik je vaak de N233 tussen Veenendaal en Rhenen? Let dan goed op. De N233 is tot en met 4 december afgesloten voor groot onderhoud. Bekijk de actuele afsluitingen en omleidingen op provincie-utrecht.nl.
6: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
7: Plannen om uw woning in te richten? Dan is dit het moment. Fokking Interieur heeft oktober woonmaandvoordeel. 1000 vierkante meter aan inspiratie voor vloer- of raambekleding. Oktober woonmaandvoordeel bij Fokking Interieur in Nieuwegein. Kijk op fokkinginterieur.nl.
8: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
9: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
10: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
1: Gaan we zo de fabeltjeskrant even laten horen?
2: Ja, ik heb het gevonden.
1: Oh, goed zo. In het Engels, hè?
2: Ja, het is heel gek om te horen, moet ik eerlijk zeggen.
1: Het is toch niet de fabeltjeskrant, hè?
2: Nou, bijna wel.
1: Ja.
2: Ja, echt.
1: Oké, nou ja, voor degenen die het voorgaande uur hebben gehoord, daar hebben we het over gehad. Ben je even, hoe kwam het dan eigenlijk?
2: Ja, we hadden het over. We hadden het over vroeger in een tv-programma. En de fabeltjeskrant, heb ik dat ook gezien? Ja, nee.
1: Ja, ja.
2: Oh, het stond in de krant. Dat was het.
1: In de fabeltjeskrant.
2: Hartstikke idee, daar stond hij in.
1: Ja, precies.
2: Dat is voor in het krantenoverzicht.
1: Zo is het natuurlijk. Ja, zie je wel, we het al even kwijt. Ja. Heb je dat gemist? Geen punt, we gaan er zo meteen over door. We hebben ook andere onderwerpen, waaronder Robert-Jan daar één van is. Robert-Jan, goedemorgen.
12: Ja, goedemorgen.
1: Onderweg naar Veenendaal, Rhenen. Je bent nu, maar ja, halverwege wil ik niet zeggen, je bent al een beetje in de buurt van de bestemming van vandaag, hè?
12: Nou, ik rijd nu door Veenendaal, via de A12 afslag Veenendaal West genomen om bij de N233 te komen, die vanaf deze week tot en met 4 december onder handen wordt genomen. Ik zie al, als ik kijk naar het verkeer richting de A12, dat er volgens mij drukker is dan normaal.
1: Ja?
12: Want ja, je kunt die rondweg Veenendaal-Oost kun je dus moeilijker nemen, laat maar zeggen. We gaan kijken wat er nou precies allemaal gaat gebeuren. Wat zijn ze daar aan het doen aan de weg? En ja, hoe zit het met de verkeersdrukte? En de overlast is ook een belangrijk thema natuurlijk. Want het is een forse afsluiting. Nogmaals, tot en met 4 december in 5 fasen. We gaan het van erbij allemaal bekijken.
1: En we horen je uitgebreid na 19:30. En Utrecht is wakker. Tot zometeen. Ja, we gaan het zometeen hebben over pensioen. We hebben ook een ander onderwerp trouwens, waar we eerst de tanden in gaan zetten.
2: Ja, heb je ooit wel eens iets laten repareren? Nou, grote kans dat je het wel eens aan hebt gedacht. Maar ja, toch maar hebt gelaten of in de afvalbak hebt gegooid.
1: Mm-hmm.
2: Het is de Nationale Reparatieweek.
1: Oh.
2: We gaan eens vragen aan de Natuur- en Milieufederatie in Utrecht wat er dan precies te doen is.
13: Ja.
2: En waarom?
13: Ja, je zit gelijk te denken. Tegenwoordig is het natuurlijk wel zo dat je hebt garantie op een apparaat, zeg maar op een wasmachine, wat langer misschien, televisie. Maar gaat er wat kapot, dan valt er niet meer te repareren. Hè? Dan is het duurder om te laten repareren dan dat je een nieuwe koopt.
2: Exact.
13: Als het wat ouder is geworden.
2: Dus. Ja, er zijn nu nieuwe Europese regels, de Right to Repair om precies te zijn, die het makkelijker moeten maken voor bedrijven om dingen te laten repareren. Dus ik ben benieuwd hoe dat zit. Ja. Wat wij ervan merken.
13: Zeker. Gaan we zo meteen met de Milieufederatie Utrecht over doorpraten.
2: Yes.
13: In Utrecht is wakker natuurlijk. Leuk als je wakker bent. Laat even weten waar je uit hangt. Wat de plannen zijn vandaag. Dat kan via de RTV Utrecht app. En je kunt ook kijken op Facebook. Ook daar reageren. Daar gaat het over pensioenen. Maar bij ons in de uitzending hebben we daar ook al een ruimte voor.
2: Ja, inderdaad. Hoe is dat dan om met pensioen te gaan? Laat het aan ons weten. Dat kan via de app van RTV Utrecht. Op de Facebookpagina Radio M Utrecht.
13: Michael is hartstikke wakker. Laat hij weten van het nieuwe gein. Is hartstikke druk. En hij heeft ook iets over pensioen. Nou, dat horen we dan zometeen. Met onderweg Queen, Crazy Little Thing Called Love uit 1979. En eerst uit 1986, deze van Michael McDonald, Sweet Freedom. No more.

0: Queen, een crazy little thing called love. En dan Roger Taylor en, ja, op de motor bij een dame in de videoclip. Oh. En dat geldt ook voor, ja, bijzonder. Nou, dat niet eigenlijk wel, maar ook Freddie Mercury natuurlijk achter op de motor. In die videoclip die bij de nummer hoorde. 1979, crazy little thing called love. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht.
1: Heb jij ooit wel eens iets laten repareren? Nou, grote kans dat je dat hebt gedaan of er wel eens aan hebt gedacht, maar toch maar hebt gelaten. Want veel spullen die eigenlijk makkelijk een tweede leven kunnen krijgen of gemaakt kunnen worden, die belanden dan toch bij het afval. En daarom is nu de Nationale Reparatieweek gaande. En daar praten we over verder met Paulien van Noorden van de Natuur- en Milieufederatie Utrecht. Goedemorgen, Paulien.
2: Goedemorgen.
1: Hey, gisteren had ik per ongeluk recyclen verward met repareren. Ja. Wat zijn de grote verschillen nou tussen die twee? Dan overkomt dat me niet meer.
2: Ah, en ja, als je het hebt over circulair, daar hebben we het nu over. Dan is eigenlijk repareren is beter dan recyclen. Want als je iets repareert, kan je het nog een keer gebruiken. Ja? En recyclen, dat gebeurt eigenlijk in een grote fabriek ergens ver weg. En dan wordt het in stukken uit elkaar gehaald. Dus liever eerst repareren. En als je het niet meer kan repareren, ja, dan is recyclen nog een goede optie.
1: Ja, precies. Bij recyclen worden dus de materialen van dat spul als het ware omgezet in iets anders. Begrijp ik dat goed?
2: Exact, ja. En met repareren, dan kan je gewoon nog langer met je spullen omgaan die je gewoon in huis hebt.
1: Ja, exact. Hey, de eerste Nationale Reparatieweek, die dus nu gaande is, komt op een belangrijk moment. Het Europese Right to Repair, dat moet repareren makkelijker en aantrekkelijker maken. Nou, wat houdt dat in? Wat is dat?
2: Ja, dit is een hele mond vol. Eigenlijk kan je het heel simpel uitleggen. Right to repair, in het Engels vertaald naar het Nederlands. Je hebt eigenlijk recht op reparatie. Mm-hmm. Maar dat wil zeggen, je hebt eigenlijk gewoon recht op spullen die het goed doen. Dus als consument heb je recht dat als je product kapot gaat, dat die dan door de producent weer gemaakt wordt. Mm-hmm. En die wetgeving komt uit Europa. En in Nederland zijn ze druk bezig om dat ook in Nederland in te voeren. Dus dat wil zeggen dus dat je je producten veel makkelijker kan laten repareren.
1: Ah, oké. Okay. Want ja, ik weet niet, ik heb nog nooit iets laten repareren. Is dat dan nu moeilijk in Nederland, zeg maar? Om dat te regelen met een bedrijf waar je spullen vandaan komen?
2: Nou, het verschilt echt heel erg per product. Zeg maar, de fietsenmaker om de hoek, ja, die kennen we allemaal wel. Ja. Maar is je koffiezetapparaat kapot? Ja, wat doe je daar dan mee? Neem je dan de moeite om terug te gaan naar de winkel waar je hem ooit hebt gekocht? Of denk je, prima, ik koop wel een nieuwe. Dus je wil ook eigenlijk stimuleren dat je ook nadenkt van, er is iets kapot, is dat nog te repareren?
1: Ja, en heeft het dan vaak ook met garantie te maken of zo? Dat je dat bewijs nog wel moet bewaren als je dat zou willen?
2: Ja, en die regels wordt voor de consument dus veel gunstiger. Dus dat je eigenlijk langer garantie hebt. En dat bedrijven dus ook jou moeten helpen met het repareren. En dat ze ook veel duidelijker zijn over wat zijn de kosten, hoe lang gaat het duren, hoe lang ben je product kwijt, dat soort zaken.
1: Ja, sommige mensen weten misschien niet eens goed welke spullen wel of niet gerepareerd kunnen worden. Hoe zit dat dan? Is alles te repareren? Ja, wat je net al noemde, dat koffiezetapparaat, is echt alles te repareren?
2: Nou, wat wel leuk is, vind ik om te melden, dat we gooien veel te snel dingen weg. Uh-huh. En daar is onderzoek naar gedaan. En naar die spullen, dus dat is alles wat je in huis hebt, in en om je huis, is bijna 50% met een kleine handeling toch nog te repareren. Dus alles, of alles te repareren is, dat is best een grote vraag. Maar überhaupt jezelf de vraag stellen van, hey, nu is iets kapot, zou het nog te repareren zijn? Dat is echt al stap 1.
0: Het is vaak ook zo dat als het ook om kleinere dingen gaat, hè, dat het repareren veel meer tijd kost en veel meer energie, dus ook duurder is om te laten repareren dan iets nieuws te gaan kopen. Dat is een beetje een nadeel natuurlijk.
2: Ja, en daarvoor kan je jezelf bijvoorbeeld eerst de vraag stellen van, zou ik het zelf kunnen repareren?
0: Ja.
2: Stekker eraf, zou ik dat dan snel zelf kunnen doen? Of die fiets, of je kledingstuk. Daar wordt ook heel veel van weggegooid. En het leuke is dat steeds meer mensen ook lol krijgen in het zelf repareren. Of voor de ander.
1: Ja, dus het repaircafés en zo, hè?
2: Ook dat, ja.
0: Eigenlijk zeg je gewoon van, probeer het even een keertje om iets te repareren.
2: Ja. Het is ook leuk om te doen. En ik heb het zelf ook ervaren, als je iets repareert, dan
0: krijg
2: je ook...
0: Wat dan? Wat noemen ze een voorbeeld? Ja. Wat vind jij leuk dan?
2: Nou, ik ben sinds kort ben ik kleding aan het maken. Oh, en dus ook kleding aan het repareren.
1: Ja, want dat zou ik ook willen kunnen.
2: En precies als je dat al zegt, dat zou het moeten kunnen. Volgens mij hebben veel mensen dat.
0: Pauline, jij kunt ook sokken stoppen. Annie die gaat nu echt denken, sokken stoppen.
1: Ja.
0: Dat was iets van vroeger, hè? Als je gaatje in je sok had, toch? Ja. Ik heb dat nog wel geleerd, moet ik je zeggen. Ik kan het niet meer, denk ik. Maar ik zou het wel kunnen proberen weer.
2: Nou, en als je doet, je zal zien hoe leuk het eigenlijk is. Je raakt er ontspannen van. Ja. En je hebt gewoon weer de sok die je doet. Hopelijk niet met zo'n bultje. Dat je dan daar aan je voet krijgt.
0: Daar heb je last van. Ja. Maar we zijn wel heel erg heel erg goed met elkaar. Zo zijn we een beetje groot geworden in het weggooien. Als het niet meer werkt, gooi maar weg. Kleding,
2: gooi maar
0: prima.
2: Weg en koop maar nieuw.
0: En dat kan
2: waarom,
0: anders.
2: Waarom zouden we niet vandaag kapot, morgen gerepareerd, in plaats van vandaag kapot, morgen weer opnieuw gekocht?
1: Nou, mooi
2: dus
1: gezegd.
2: Dat zou
1: zo
2: mooi treffend zijn.
1: Ja,
2: ja
1: en,
2: toch?
1: Wat gebeurt er nou tijdens die Nationale Reparatieweek in Utrecht dan specifiek? Kun je drie activiteiten uitlichten uit de regio?
2: Ja, zeker. Want zoals je al zegt, het is een Nationale Reparatieweek. Dus in heel Nederland zijn er verschillende activiteiten. En ook in de hele provincie zijn er veel verschillende activiteiten. Mm-hmm. En voor Utrecht is het wel heel leuk om een keertje langs te gaan bij de reparatiebaden. En die zit in Hoogkaterijnen. Mm-hmm. Dat is naast de Albert Heijn. Dus aan die kant van het winkelcentrum. En daar kan je op woensdag en vrijdag sowieso kan je daar langs. Met je kapotte apparaat. En die kan je daar ook afgeven.
1: Nou, wat goed.
2: Dus eigenlijk voor mensen die naar hun werk gaan 's ochtends met de trein, die in Utrecht werken, die nemen die kapotte koffieapparaat onder hun arm mee, bij wijze van spreken.
0: Of in een boodschappentas. Dat kan
1: ook.
0: Of
1: in een boodschappentas.
0: Ja, natuurlijk.
1: Nou, mijn melkopschuimer is kapot. Ik denk dat ik even langskom.
2: Ga even langs. En je kan een paar dagen later, dat spreek je dan met hen af, weer ophalen. Dus dat is een iets ander concept dan een IPR-café. Daar repareer je echt samen. En hier kan je het, zoals het term ook heet, het is een baden, je kan het afgeven. En daarna ook weer ophalen.
1: Nou, dat
2: dus dat is een hele
1: goed.
2: Leuke. Ze hebben ook een workshop kleding repareren. Volgende week woensdag.
0: Oké.
1: Kunnen we daar ook langs?
2: Dus dan leer je het zelf. Dus dan geef je niet af, maar dan leer je het zelf. En wat ik ook een hele leuke vind is McLeasy. Dat is een bedrijf in Utrecht die Mac-computers repareert. Ja. Daar kan je deze week langs. Om je Mac computer of telefoon te laten scannen. Van is die nog te repareren of niet?
0: Ja, dat is dus ook slim natuurlijk. Of je daar nog even een paar jaar mee kunt doen.
2: Exact, want zonder geld dat nieuwe kost zoveel geld.
1: Inderdaad.
2: En wat hij ook heel leuk doet, dat is dan de laatste waar ik mee afsluit.
0: De laatste dan, hè? Want
1: vrijdag. Er zijn zoveel leuke dingen.
0: Vertel, vrijdag aanstaande.
2: Vrijdag doet hij een inzamelactie. Dus iedereen, ik toevallig niet, maar sommige mensen hebben een ongebruikte computer, een MacBook, van alles in de kast liggen. Mm-hmm. Lever hem in. Hij zorgt dat hij met zijn personeel die apparaten weer nieuw leven inblaast. En kinderen die het niet kunnen betalen, die krijgen dan die apparaten. Dus dan is het niet alleen voor de duurzaamheid, voor de producten en de materialen.
0: Ja, dat klinkt heel mooi.
2: Het sociale aspect.
1: Nou, mooi. Dat zijn mooie dingen. Mooi om hier op vooruit te kijken in de Nationale Reparatieweek. Pauline van Noorden van de Natuur- en Milieufederatie in Utrecht. Dankjewel, hè?
2: Ja, gedaan.
1: En een
2: goede
1: week.
0: Dag Pauline. Dit is Utrecht is wakker.

0: tijd.
1: Het werd tijd voor Yves Berendsen uit Vinkeveen. Misschien is het tijd, het is misschien wel tijd voor de Fabeltjeskrant. Wat denk je daarvan? Wij kwamen erop omdat we dat tegenkwamen. De Fabeltjeskrant in de krant
0: in
1: vandaag.
0: De krant.
1: Welke Fabeltjeskrant heb je dan voor
0: deze
1: je?
0: Deze Fabeltjeskrant is het AD Utrecht.
1: Die brachten het verhaal over de Fabeltjeskrant dat er een Engelse versie zou
0: komen. De animatieserie komt er van de Fabeltjeskrant.
1: Oh ja, dat is waar. Ja. Laten we even luisteren. Je hebt het even opgezocht hoe het in het Engels klinkt.
2: Ja. Well, well.

0: what you waiting for?
1: Fableland, hè? Inderdaad,
2: Fableland.
1: Ja, fabeltjes. Ja, ja, ja, ja.
2: Ik hier van Fableland.
1: Ja.
2: Ja, dat wordt echt vernederlandst.
1: Ja, maar er komt dus een animatieserie dus van dit.
2: Ja,
1: animaties. Het was vroeger al met poppen natuurlijk eigenlijk.
2: Ja,
1: papieren
2: ze hopen nu echt op internationaal succes. Vandaar de Engelse trailer.
1: Wat grappig. En het leuke is dat jij dat hebt meegenomen uit je jeugd vandaan. En ik ook. Ja, zoveel mensen hebben genoten van de fabeltjes. Ik weet het niet meer, maar ik heb het wel eens over gehoord hoeveel afleveringen er zijn geweest. Wel heel veel. Maar eigenlijk valt het wel weer mee natuurlijk. Je kunt dingen herhalen, want het zijn natuurlijk leuke verhaaltjes.
2: Ja. Tijdloos, toch?
1: Fabeltjes. Laten we even een klein stukje luisteren.
3: Hallo, mijn

0: Leuk dat herinnering komt naden, boven. Hè? Ja, inderdaad, ja. Hanna is intussen binnengekomen en die heeft geen fabeltjes. Hanna, ken je trouwens ook zometeen het regio nieuws? Willen we horen wat je in het nieuws hebt. De fabeltjeskant, is dat ook iets wat jij hebt meegekregen?
1: Ja, toch wel, zeker. Ja. Het valt me zo op, ze articuleren zo goed, die kinderen.
2: Goed,
1: ja.
2: Ja, zo netjes.
1: Klinkt,
0: altijd,
1: ja, zo netjes.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. De fabeltjes kan, ja. En nu bij Radio M Utrecht, ja. Zometeen het regionieuws. Wat heb je in het nieuws? En dat is geen fabeltje.
1: Nee, 72 auto's zijn in Utrecht gecontroleerd door de politie. En je hoort zo wat dat heeft opgeleverd. Get ready for the OG.
3: All y'all bitches on the look like me.
4: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
5: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
6: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
7: Ah, nee. Ik heb een leiding geraakt.
6: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
8: Ah, hier kan het.
6: Dus gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
9: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
10: En als je huur verandert?
9: Pas het zelf aan.
11: En als je gaat samenwonen?
9: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
0: 7:31, goedemorgen. Dit is Radio M Utrecht. Zometeen het nieuws van de weg, ofwel verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Maar nu eerst het regio nieuws met Hanna.
1: Ja, we beginnen met een verkeerscontrole in Utrecht. Bij die controle in Utrecht-Zuid zijn 11 auto's in beslag genomen en 35 bekeuringen uitgedeeld. De politie meldt dat er ook €69.000 is geïncasseerd. Tijdens de controle werden 72 voertuigen gecontroleerd op strafbare zaken, zoals zorgfraude en drugscriminaliteit. Twee mensen werden aangetroffen die mogelijk onterecht een uitkering ontvangen. De actie was een samenwerking tussen de politie, gemeente Utrecht en Belastingdienst. Ook Utrechters hebben last van de IT-storing bij de Albert Heijn. Er zijn lege schappen in de supermarkt en bij een kinderopvang in Utrecht zijn de weekboodschappen niet geleverd. Ook ouderen maken zich zorgen dat de boodschappenservice waarvan zij afhankelijk zijn niet doorgaat. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een storing. Nu landelijke wetgeving rondom fatbikes vorm begint te krijgen, komen steeds meer gemeenten met regels voor de fietsen met de dikke banden. Veenendaal wil een verbod op de fietsen in het centrum, omdat de fatbikes volgens meerdere partijen voor onveilige situaties zorgen. Een eerdere poging om dit voor elkaar te krijgen mislukte. Er zijn steden waar het verbod al wel geldt, zoals Enschede en Amsterdam. In De Bilt krijgen inwoners gratis een boom of struik. Die kunnen ze de laatste zaterdag van de maand ophalen bij de Milieustraat. Het liefste wil de gemeente in ruil daarvoor een tuintegel terug. Maar ook mensen met een balkon kunnen er een krijgen. En dan het weer. Het is vandaag grotendeels bewolkt met wat regen of motregen. Het wordt 18 graden.
0: Mooie vooruitzicht, 18 graden toch? Een beetje regen laat ons niet door uit het veld slaan, denk ik.
1: Precies.
0: Goed zo. Hanna, dankjewel. Tot zometeen weer. Het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht.

0: Of vertraging tussen Kootwijk en Hoevelaak, een kwartier extra. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht rijdt het langzaam tussen knooppunt Gouwen en Reewijk, een minuut of 10 extra. Daarna gaat het goed door richting Utrecht. Van Arnhem naar Den Haag, uiteindelijk onder Utrecht, langs tussen Maarsberg en knooppunt Lunetten, is een ongeluk gebeurd. Overigens is de weg wel weer vrij, maar verlies je 10 minuten aan tijd. De A12 Utrecht-Den Haag, tussen Nieuwebrug en Gouda, ga je de regio uit en dan 5 minuten extra. Op de A27 vertraagt het van Almere naar Gorinchem, tussen Hilversum en knooppunt Lunetten, 10 minuten. En de laatste melding voor dit moment is Zwolle Amersfoort. Dus afrit Ermelo en knooppunt Hoevelaken met de ANWB 20 minuten extra.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals AH waspoeder kleur 30 wasbeurten voor, wat denk je, €1,69. En ook nog eens door de Consumentenbond uitgeroepen tot beste koop. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Baan je in een andere wereld. Meters hoge wandtapijten, ongekende luxe en verborgen verhalen. Wonder Walls, nu in Museum Gouda.
3: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
2: Wonder Walls. Geweven meesterwerken. Nu te zien in Museum Gouda.
4: Life is going on so fast. I wanted to be everlasting.
5: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
6: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
7: Doet u voorzichtig met mijn vader.
8: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.

0: Village People en YMCA uit 1978. En niet meer weg te denken. Dit dansje ook erbij op die letters.
1: Ja, jij iconisch.
0: Kunt het heel, ik kan het nog steeds niet al die jaar. YMCA. Ja, oké. Overal, bij elk feestje doet iedereen dat gewoon zo even met elkaar. Leuk is dat altijd. Leuk om te horen bij Radio M Utrecht deze Village People. Auto's, motoren, vrachtwagens die van de populaire binnendoorweg, noemen we het maar even, de N233, tussen Rhenen en Veenendaal vice versa gebruik willen maken. Ja, die moeten voorlopig even een andere route kiezen. Want die N233 wordt vanaf deze week grootschalig onder handen genomen. Ja, wat gaat er gebeuren? Robert-Jan Boy doet vanmorgen onderzoek naar nut, noodzaak, verkeershinder. Robert-Jan, waar sta je dan precies? Tussen Rhenen en Veenendaal, snap ik, maar waar dan?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Want je moet je voorstellen, als je de A12 bijvoorbeeld afgaat en je gaat de rondweg op, Veenendaal Oost heet dat, en je rijdt rechtdoor, dan kom je als het ware bij een soort T-splitsing. Rechtsaf kun je nog naar Veenendaal, en linksaf is dat die provinciale weg, die populaire provinciale weg, richting Rhenen. Voor mijn neus rijdt nu een graafmachine weg. Ik zie daar op 100 meter afstand tolloos zo'n vrachtwagen staan. Toen ik hier aankwam rijden, zag ik zo'n lopende bandwagen die bezig was met een reusachtige stroom asfalt. Daar ginds ook, in de bouwlampen, komt er een bepaalde damp van een stroom asfalt af. Nou ja, overal van die oranje containers waar je ook een kopje koffie kunt drinken, volgens mij. En zo kunnen wij wel even doorgaan. Het is duidelijk dat hier alles in volle gang is. Meneer komt hier net aanlopen.
3: Goedemorgen.
2: Op zijn gemak een wandelingetje maken, neem ik aan.
3: Ja.
2: Ik dacht, wat heb ik nou mijn fiets hangen?
3: Nou, ik had er gisteren al notie van gekregen. Dus deze weg kan ik alleen wandelen. Ja. Niet meer met de auto.
2: Normaal gesproken doet u dat wel met de auto?
3: Ja.
2: Richting Rhenen waarschijnlijk?
3: A15.
2: Ja.
3: A15.
2: En nu?
3: En nu nog geen flauw idee. De komende dagen hoef ik dat pad nog niet te bewandelen of te bewandelen met de auto te gaan. Maar ik denk dat ik via Els moet of via de A12.
2: We hebben geluk. Want Jeffrey Tijthoff van de provincie staat er ook bij.
4: Goedemorgen.
2: En die kan het allemaal precies vertellen. Ja, wat zijn ze nou eigenlijk aan het doen? Ja, ik zei net wat van asfalt, maar gebeurt er nog meer?
4: Ja, dus op het traject tussen Veenendaal en Rhenen wordt de komende 8 weken het asfalt vervangen. Dus we plegen onderhoud uit aan de weg om deze in goede conditie te houden.
2: Uitsluitend asfalt?
4: Met name asfalt, ja. Er worden ook wat kleine andere dingen gedaan, maar met name wordt asfalt vervangen, ja.
2: Even over die afsluiting. Dit is al afgesloten waar we hier staan. Maar ja. Hoe lang is die weg eigenlijk, die Cunieraweg, die provinciale weg?
4: Oeh, die is wel echt een aantal kilometer. Dus tot aan de Rijnbrug in Rhenen gaan we nu vervangen. Dus nu is het deel afgesloten tot de Geertensteeg, de rotonde. En straks gaan we het andere deel doen. Dus de weg is in fases afgesloten.
2: Ik hoorde van 5 fases.
4: Ja, klopt. 5 fases, waarbij dan steeds een ander deel van de weg afgesloten is. En het andere deel is dan ook gewoon weer beschikbaar.
2: Tot en met 4 december.
4: Klopt inderdaad.
2: Ja, meneer, trekt nu een beetje bleek weg, moet ik zeggen.
3: Ja, ik vind het een hele lange periode om zo'n belangrijke weg dicht te gooien.
2: Maar het zal wel nodig zijn.
4: Ja, het is een lange weg. Er moet een hoop asfalt vervangen worden. Daarnaast moeten we ook rekening houden met dingen als de weersomstandigheden. In de herfst is het natuurlijk een stuk regenachtiger, zoals vanochtend ook al. Dus houden we daar ook rekening mee in de planning.
2: Ja.
3: Ik heb een vraagje voor u. Want ik rijd dit geregeld, maar ik vind het gewoon, het was gewoon in prima staat, volgens mij.
2: Het asfalt zag er perfect uit, zeg. Ja, inderdaad.
4: Nou, de afgelopen winter hebben we bijvoorbeeld gezien dat er best wel veel vorstschade in het asfalt heeft gezeten. Best wel veel gaten in de weg kwamen. En daarmee zagen wij wel echt dat die aan vervanging toe was. En dat zal dan niet, op elk punt was er heel veel vorstschade. Maar goed, zo'n weg moet gewoon in 1 keer. Want anders dan komen we volgend jaar weer om de weg af te sluiten en het jaar erop weer. Dus we doen het nu in 1 keer goed, het asfalt vervangen. Ja. Zodat hij er weer een flink aantal jaren tegenaan kan.
2: Maar zijn die eisen niet te streng? Dat je op nisregen zijn asfalt gaat vervangen. Ja.
4: Nou ja, in dit geval heb je echt afgelopen winter vorstschade gezien. En hebben we best wel wat noodreparaties uitgevoerd die ook een hoop geld kosten. Dus nu wordt gewoon de hele weg vervangen.
3: Dus gaatjes dicht is geen optie?
4: Ja, dat hebben we dus gedaan. Maar hoe meer gaatjes dichten is ook niet gratis. Als dat komende winter weer gebeurt, dan zijn we verder van huis.
2: Ja,
3: dat is helder.
2: Nou, en dan nog even de omleiding. Wordt de omleiding via A12, A50,
4: ja.
2: A15?
4: Ja.
2: Ik bedoel, meneer heeft een vraag over hoe die dan van A naar B moet komen. Hoe is dat geregeld?
4: Dus van hier naar de A15, dat zou inderdaad via de A12, A50 zijn.
2: Moet je de Rijnbrug over A15?
4: Als u naar Renen moet, inderdaad. Ja. Maar als u naar de A15 moet, dan leiden we om via de A12 en A50. Dat doen we om ook met name niet over de kleine wegen hier om te leiden. Je zag het net al hoeveel schoolgaande kinderen hier langs fietsen. Ja. Dus omleiden over andere wegen in de buurt is niet echt een veilige optie. Dus daarom een grootschalige omleiding die tussen 20 en 30 minuten extra rijdt.
2: Voor het OV geldt het niet, hè, die omleidingen?
4: Nee, de lijnbus hier tussen Veenendaal en Renen blijft rijden.
2: Nou.
3: Ja, goed. Ik moet het doen met deze info. Ik denk al met al over 2 maanden zou ik er blij mee zijn. Dus
2: u
3: succes.
2: Gaat in ieder geval door met het wandelingetje. Dat kan in ieder geval doorgaan.
3: 100%. Fijne ochtend. Dag.
1: Hoi.
0: Nou, we gaan er zo meteen meer over horen. Ja, omrijden inderdaad niet via de provinciale weg. Je zou inderdaad over Bennekom kunnen rijden richting Wageningen. Maar ja, ik kan me voorstellen dat Rijkswaterstaat en de provincie adviseren om de A-wegen te nemen. Dit is Utrecht is Wakker met tijd voor Cadans. De

0: dans. Nou, steeds hoe je de wind en hoe de wind waait vandaag. Dat zullen we zo meteen van Grieta horen. In Utrecht is wakker. Het weerbericht voor Midden-Nederland. Eerst gaan we het even hebben over een onderwerp wat velen nog lang niet gaat gebeuren. Anderen zitten er middenin of zijn al een tijdje dus bezig, zeg maar, met het pensioen.
1: Ja, hoe is dat om met pensioen te gaan? Dat is ook een vraag die ik mezelf wel eens stel. Ik heb geen idee.
0: Anne, je bent 29, dan ga je je niet mee bezighouden, toch? Ja. Nou ja, de verandering van het pensioenstelsel, kan me voorstellen. Je bent wel geïnteresseerd natuurlijk. Dat je
1: het opbouwen van pensioen, ja.
0: Dat je wel weet, als je 84, tegen die tijd dat jij met pensioen gaat, moet je 84 zijn. Moet je je voorstellen, hè?
1: Oh, dat vind ik zo raar.
0: Ja, dat duurt nog even, hoor.
1: Nou, ja, ik hoop het te halen. Zou mooi zijn.
0: Ja, natuurlijk. Ja, dat is ook een punt. De vraag dus vandaag.
1: Ja, hoe is dat om met pensioen te gaan? Begon jij gelijk met allerlei hobby's of vrijwilligerswerk? Of viel je echt in een zwart gat? Dat willen we weten. Gaan we even naar wat reacties van mensen die een reactie hebben achtergelaten op de vraag. Dat kan bij ons via de app en via Facebook.
0: Ja.
1: Zegt hier Marianne, goedemorgen. Ik heb 46 jaar in de zorg gewerkt. En daarna ben ik met vervroegd pensioen gegaan. Daar heb ik nooit spijt van gehad. Heerlijk drukke jaren daarna met oppassen op de kleinkinderen. Ja, van een seizoensplek op een mooie camping genoten. En nog veel meer. En sinds een paar maanden doet ze mantelzorg aan huis. Dus dan ontlast ze mensen met allerlei dingetjes zoals koken, wandelen, spelletjes spelen, boodschappen doen. Nou, dat is
0: nuttig, heel nuttig. Ja, ja, zeker wel.
1: Pensioenmoment dat je dan nog dat zou willen doen. Superleuk. Nou, en Henny die zegt, goedemorgen, ik doe vrijwilligerswerk voor een ouderenbond. Iedere maand boekjes rondbrengen, daar hou ik me ook druk mee.
0: Ja,
1: en hebben we ook Nettie die zegt, goedemorgen, ja, ik heb ook heel lang gewerkt, 40 jaar lang. Sinds juni dit jaar ben ik net met pensioen. Heerlijk, zegt ze.
0: Heerlijk, ik wil zeggen, hoe is het, maar heerlijk dus. Het wordt heerlijk, dat spreekt je uit.
1: Niks, zwart gat, zegt ze.
0: Nee, heel goed.
1: Ik ben drukker dan ooit zelfs. Ja. Vrijwilligerswerk, lezen, dingen doen waar ik tijdens mijn werkende leven nooit tijd voor had. Het is mooi geweest. Er is meer in het leven dan werken.
0: Ja, dat hoor ik trouwens ook steeds vroeger. Heel gek, mensen die nog jonger zijn dan ik, zeg maar, die onder de 60 zijn, die zeggen, ja, maar ik wil toch op mijn 62ste wel stoppen. Of ik noem maar even op 63. Ja. Of, nou ja, of als ik 60 ben, dan wil ik wel stoppen. Ja. Ja, ik zou me echt doodvervelen, moet ik je zeggen, als ik nu helemaal niks meer zou doen. Dan zou ik ergens toch weer radio gaan maken of zo. Dus ik blijf gewoon hier. Maar ik ben ook niet aan mijn pensioen toe, duidelijk. Maar ik kan me dan niet voorstellen dat je zegt van, ik stop er gewoon mee.
1: Ja,
0: probeer nu ook de dingen te doen die je leuk vindt.
1: Ja, nou, je hebt helemaal gelijk ook. Ja, ik heb het wel eens over met mijn ouders en vrienden van hen weer ook, die daarover spreken, die ook een beetje die leeftijd bereiken. Ja, het kan zo uiteen liggen. De een die zegt van, oh, ik ben eraan toe, joh, en ik ben er wel klaar mee met dat werk. Ik ga het afbouwen. Dus dan gaan ze het subtiel afbouwen per jaar, het aantal uren. Ja, mijn moeder bijvoorbeeld, die is er nog lang niet klaar voor. Die vindt het nog zo leuk.
0: Die zit ook in de 60, denk ik, toch?
1: Ja. Nee, dus dat kan ook wel heel erg uiteen liggen. Maakt niet uit of je dan dezelfde leeftijd hebt, ja of nee.
0: Ja.
1: Interessant.
0: Nou, zeker wel. Dus daar praten we graag met je over door. Doen we vanmiddag in aan tafel natuurlijk ook. Tussen 12 en 2. En bij Aart in Utrecht komt thuis vanaf 5 uur.
1: Kom maar bij mij. Via de app. Hoe is het om met pensioen te gaan? En hoe kijk je daarnaar? Laat het weten. Of via Facebook. Dat kan ook Radio M Utrecht.
0: Nou, zij is ook nog niet met pensioen. Denk je er wel eens aan, Grieta Spannenburg?
2: Ja, ik word altijd een beetje bang van al die berichten over pensioen en jezelf. Ja. Je wordt natuurlijk gebombardeerd in de media en met reclames van denk aan je pensioen, denk aan dit, denk aan dat.
0: Ja.
2: Dus, maar ja, ik zou ook gewoon heel lang door willen blijven werken.
0: Ja, dat
2: ik vind het eigenlijk heel leuk om te werken, vrijwilligerswerk, om lekker bezig te zijn. Dus op zich heb ik niet zoiets van, oh, ik moet met pensioen. Ik weet wel, mijn broer heeft hem best wel zwaar werken op een schip. Die is wel, werken ze ook fysiek zo zwaar dat hij wel zoiets heeft van, nou, op zijn 62ste wil hij eigenlijk wel stoppen. Ja, omdat hij het anders gewoon ook in de nachtdiensten en met de vele uren werken gewoon niet meer volhoudt, zeg maar.
0: Ja, maar dat is dan wel logisch als je zwaar werk hebt op die manier.
1: Ja.
0: Dat je
2: maar
0: dan
2: dit werk kan ik natuurlijk gewoon doen tot mijn 85ste of zo.
0: Zeker, ja minstens.
2: Hoop ik. Minstens, jij toch 95. Ook? Ja,
1: ik ook weer oma.
2: Weer oma.
0: Zoals Margot,
2: dat is
0: de
2: weer oma.
0: Nou, zometeen even kijken naar mensen die ook wakker zijn. Een tijdje die ons hebben laten weten via de RTV Utrecht app. Maar eerst even naar jou luisteren, want we willen wel weten hoe we de dag kunnen gaan besteden vandaag. Of je dan met pensioen bent of niet. Of dat je dan moet werken na je werk dan in dit geval. Qua weer dus, zeg maar. Hoe staan we ervoor?
2: Qua weer is het vandaag behoorlijk bewolkt. Gisteren hadden we natuurlijk een volle bak aan zonneschijn. Volle bak weer aan zonuren. We gaan dit jaar echt in de top 10, misschien wel in de de top 5 terechtkomen van zonnigste jaren sinds het begin van de metingen in 1901. Maar vandaag is eventjes wat anders. Veel bewolking boven ons. Af en toe verdicht die bewolking ook wat. Wordt het een beetje nevelig. Valt er wat lichte motregen of wat lichte regen. Dus ja, een beetje een licht druilerige dag zou je kunnen zeggen. Met wel hoge temperaturen. Het is nu 13 graden op veel plekken. Met een matige zuidelijke wind wordt de temperatuur opgestuurd naar 18, misschien 19 graden. Dus die temperatuur is helemaal op orde. Het aandeel zonuren is gering. Misschien dat in de loop van de middag eventjes de zon erbij komt. En de echte opklaringen zitten achter het passerende koufront. Dat zal rond het begin van de avond zo'n beetje langskomen. Maar ja, om 7:10 gaat de zon onder. Dus de vraag is of we de opklaringen die er achteraan zitten nog meekrijgen.
0: Ja, precies. Een zonnig weekje dan? Kan ik dat zo concluderen? Al even heel gauw?
2: Ja, woensdag, donderdag, vrijdag komt de zon zeer geregeld tevoorschijn. Is de lucht ook mild overdag met 18, 19 graden. Ergens laat op vrijdag komen er dan een paar buien aan. Maar dat is dan pas weer.
0: Ja. Oké. Best een gunstige week dus.
2: Deze dag is een beetje een dissonant in een verder hele fraaie najaarsweek.
0: Nou, heel mooi. Wat heb je dan voor weerspreuk voor vandaag? Dat moet iets zonnig zijn.
2: In ieder geval heb ik even weer naar beneden gekeken naar de paddenstoelen. De paddenstoelen staan al klaar, maar de echte herfst is nog niet daar.
0: Oh nee, dat is mooi. Ja. Eet je wel eens paddenstoelen of niet?
2: Zo uit het bos.
0: Zo uit het bos, dat
2: durf ik niet. Maar ik vind oesterzwam altijd wel lekker.
3: Oh ja. Heel lekker, ja, voor een risotto. Ja. Of een lekkere paddo.
2: Ja, nee. Dat. En de rest, ik durf niet iets te plukken. Jullie dan? Dat je plukt en denkt ik ga eens kijken.
0: Ik doe er pas als er van die bakjes omheen zitten.
2: Ik zou het ook heel eng vinden om het uit het bos te halen.
0: Ja, blijven schimmels natuurlijk. Hè. Ja. Maar goed, als je erin verdiept, niet in de grond, maar ik bedoel in de paddenstoelen.
2: Super interessant.
0: Dat zou best kunnen, ja. Nou, ik ga erover nadenken. Ja, volgende uur hebben we het over paddenstoelen en vooral ook het weer.
2: Helemaal goed, dat zag ik
0: eens. Christian laat al even weten in de RTV Utrecht-app dat hij er is. Bob en Anne, ik ben op weg naar Zuid-Duitsland. Maak er een goede uitzending van. Nou, mede door jou zijn we er goed mee bezig, denk ik dan.
2: Morgen,
0: en Ruud, die zegt, alle ochtendwerkzaamheden heb ik weer gedaan. Ontbijt en broodpakketje klaargemaakt voor mijn zoon. En nu even lekker luisteren naar Bob en Anne.
2: Dat vind ik gezellig.
3: Hoi Ruud.
0: Dat noem ik gezellig wakker worden. Zijn niet mijn woorden, ja, ik spreek het uit, maar Ruud heeft dat geschreven. Met een groet aan iedereen. Een hele fijne uitzending vanuit Dordrecht dus. Nou, waar je ook luistert op dit moment. Leuk als je het even laat weten in de RTV Utrecht app. Met de Beach Boys onderweg naar 8 uur. En het volgende uur. Utrecht is wakker. Vanaf zaterdag de week van de 60's.
4: Radio M Utrecht viert de jaren 60. Luister en laat je verrassen door de muziek.
0: En de verhalen van toen.
4: De week van de 60's mag je niet missen.
0: Vanaf zaterdag. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen niet automatisch...

0: Check. Pas het zelf aan en door.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal 35 euro, nu maar 17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Casper Meijer met het NOS Journaal. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Deskundigen in cybersecurity zeggen dat het mogelijk is dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Sinds zondag heeft de supermarktketen te maken met een grote storing. De supermarkt zelf spreekt van een cybersecurity incident, zegt deze expert.
7: En de combinatie van het feit dat ze deze term gebruiken en ook zeggen dat ze een aantal systemen preventief hebben uitgezet, ja, kan het bijna niet anders dan dat er een mogelijkheid is dat hackers gewoon het systeem zijn binnengekomen en dat ze het hebben ontdekt en dat ze daarmee de systemen hebben uitgezet om verdere schade te voorkomen.
6: Albert Heijn wil vooralsnog niet zeggen of het gehackt is. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. De Amerikaanse acteur R.J. Milley is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van het hoofdpersonage Walter White.
8: You killed Uncle Hank. You killed him. No, what you did to Mom, you asshole. You killed Uncle Hank. Stop it. Stop it. I don't want anything from you.
6: Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt, maar volgens showbiz-site TMZ gaat het mogelijk om zelfdoding. R.J. Milley was 34 jaar. Dan nog het weer. Het is bewolkt met soms wat regen. Bij matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden.
9: Dit is Radio M Utrecht. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB. Een drukke dinsdagochtend. Ben je het wel een beetje gewend? Ochtendspits. De files voor Midden-Nederland. Deze kant op komend over de regio uit. Hoor je zometeen. Eerst even in het kort het nieuws uit de regio met Hanna. Goedemorgen, Hanna.
10: Goedemorgen. Tegen een man uit de Meern is een celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het bedreigen van agenten en het neersteken van een politiehond. Dat gebeurde afgelopen jaarwisseling. Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. De officier wil naast de celstraf die is geëist via de dwangverpleging de man hulp bieden. 7 zogeheten skevehuizen komen op een andere plek in Leidse Rijn, Utrecht. Dat zijn huizen waar mensen wonen die mensen waar die overlast geven, een verslaving hebben of psychische klachten. Over bijna 3 jaar staan ze aan de Strijlandweg, vlakbij de A2. Op de plek waar ze nu staan worden namelijk huizen gebouwd. En ook Utrechters hebben last van de IT-storing bij Albert Heijn. Daarover straks meer in het regionieuws.
9: Goed, Hanna, dankjewel. Ja, beeldschermen die even uitvallen, dat kan, hè, zo'n knippertje, zeg maar.
10: Precies.
9: Ik denk, als je zelf maar niet omvalt, vind ik het allerbelangrijkste, eerlijk gezegd, hoor. Hanna, tot zometeen. Alle kameraden en het nieuws uit de regio de hele ochtend bij Radio M Utrecht. Dus zometeen weer om 8:30. Dan verkeersinformatie, dat begint op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Stroohoevelaken, 20 minuten extra. Goede reis namens ons, waar je ook rijdt. Amersfoort, Amsterdam, nog een stukje door tussen Baren en Naarden heb je ook 10 minuten tijdverlies. Dan naar de A12 vanuit Den Haag

0: Naar Utrecht tussen Nieuwebrug en Harmelen heb je 5 minuten extra reistijd nodig. Je bent er nog niet als je doorrijdt. Van Harmelen tot Nieuwebrug ook weer 10 minuten extra. Maar dat is wel de andere kant op trouwens. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Hilversum en Knoopend Lunette 10 minuten vertraging. En de A28 2 meldingen richting Utrecht. Tussen Harderwijk Zuid en Amersfoort doe je ruim 25 minuten over je reis. Langer dus. En tussen Soesterberg en Knoopend Rijnsweerd. Dat is het staartje van de A28. Bijna bij Utrecht of de A27 op of doorrijden naar Utrecht, maar wel 5 à 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig.
1: Van oktober tot kerst is het Stekfestival. Kom inspiratie opdoen op onze herfst- en kerstmarkt met 5000 vierkante meter kramen vol voordeel. Met activiteiten voor jong en oud. Kom naar het Stekfestival. Van oktober tot kerst.
2: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Op zoek naar vervoer waar je echt van op aan kunt? Taxi Touringcar Middelweert is een absoluut begrip in de regio als het gaat om stiptheid. Wist je dat Middelweert ook luxe bussen heeft in alle maten? Voor 15, 20, 30 tot 50 personen. Wel zo makkelijk. Taxi Touringcar Middelweert. Ook Schiphol Service.
4: 0348-44-1800.
5: Zoek jij zinvol werk met veel afwisseling? Als superhelper bij Beep4Help ondersteun je buurtgenoten in Utrecht met alledaagse klussen. Van schoonmaken en tuinieren tot een klein klusje. Flexibel wanneer het jou uitkomt. Kijk op beep4help.nl/Utrecht en word ook superhelper.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
8: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
9: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
10: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
0: Er wordt keihard aan de weg getimmerd in Rhenen, tussen Rhenen en Veenendaal om preciezer te zijn. Dat is de N233. Daar kan voorlopig los van de streekbus geen andere bus en geen auto en geen motorrijden en geen vrachtwagen. Ja, dat zijn de grootschalige werkzaamheden. Daar vinden mensen wat van. Robert-Jan Boy staat er bovenop met de microfoon.
12: Ik vind het wel mooi, we maken er wel.
13: Ja, inderdaad, bij die N233, die weg tussen Veenendaal en Rhenen, voor mijn neus. Eigenlijk op de rotonde zie ik een reusachtige straal asfalt in een vrachtwagen verdwijnen via een van die, die machines. Meneer komt hier een stukje, komt hier voorbij lopen toevallig.
12: Ja, ja.
13: Ik vroeg even aan u, meneer, wat vindt u ervan?
12: Ik vind het wel mooi als het netjes wordt. Ja, toch? Ik bedoel, ik hoef niet beroeps over die weg, dus.
13: Nee. U heeft alle tijd.
12: Alle tijd.
13: Ik moet wat harder praten, want u bent een beetje op leeftijd, hè?
12: Ja, dat is het gewoon. Ik heb die dingen helemaal hoor ik ook niks.
13: Nee,
12: dus
13: nee.
12: Die heb ik uitgedaan.
13: Ja. Maar het duurt wel tot 4 december.
12: Ja. Ach goed, we komen wel weg. En dan gaan we met de trein op de fiets naar de trein. Ja, als het moet. Ja, toch ook nog dat.
13: Kijk eens, nou, prettige wandeling.
12: Ja, dankjewel.
13: Ik ga verder kijken hier bij de wegwerkzaamheden. En bij de mensen die misschien toch even last hebben van de opstopping. Maar als we even op de navigatieapparatuur kijken, dan valt het wel mee met de files. Mensen hebben hun weg kennelijk weten te vinden. Wat zegt u?
12: Je moet de weg een beetje binnen door het dorp. Ik zeg nog dorp, want dus, toen ik hier kwam wonen, 7000 inwoners. En nu zijn er 10 keer zoveel.
13: Meneer, het is ongelooflijk. We kunnen er uren over praten. En de soort asfalt was er toen ook nog niet.
12: Nee, ongelooflijk. Niet zo
13: erg, nee. Zo zie je maar weer een beetje relativeren. Ja, prettige wandeling.
12: Ja, fijne wel. Ja.
0: Robert-Jan, deze meneer, die laat zich niet gek maken. Dat is wat ik wil zeggen, volgens mij. We praten door over de werkzaamheden op de N233 tussen Veenendaal en Rhenen en vice versa. Want dat gaat toch wel eventjes duren sinds deze week. Is er gestart of wel sinds gisteren. Inmiddels 9 minuten over 8. Waar gaan we over praten in dit uur Utrecht is wakker?
14: Ja, voor een paar minuten gaan we in gesprek met technologie-expert Sophie Slinkert over het IT-incident dat dat klanten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal raakt. Ja, boodschappen die bijvoorbeeld niet worden bezorgd bij een kinderopvang hier in Utrecht, of bij mensen thuis die vanwege hun gezondheid de deur niet uit kunnen. Veel gevolgen. En we zijn benieuwd, wat is er aan de hand en wat betekent dit?
0: Maar voordat je met pensioen gaat, hebben wij het er nog even over. Hoe ga je met pensioen? Sterker nog, als je met pensioen bent, hoe vind je dat? Nou, een reactie hier van Michel, die zegt, het duurt nog ruim 2 jaar. Ik moet er nog even niet aan denken, ik ben nog lekker aan het werk.
14: Of staat dat bijna om de hoek dus.
0: Zo. Overigens niet om de hoek, groetjes vanuit het Duitse Münster. Temperatuur 12 graden Celsius. En wat levert het bij ons op het weer? Dat horen we zo meteen van Grieta Spannenburg. Maar goed, het pensioen dus, praten we graag met je over door. Dus laat weten hoe dat gevoel is om met pensioen te zijn. Wat doe je zoal?
14: Ja.
0: En zag je er tegenop? Ja, ik kan me allerlei vragen voorstellen en leuke antwoorden. Dus kom er maar mee.
14: Kom maar door in de app of op Facebook. Radio M Utrecht.
0: 8:10. On the wings of a nightingale. We vliegen mee met The Everly's Don Avil uit het jaar 1984.

0: ja, draai je nog maar een keertje om. Als het kan natuurlijk, hè, want het is inmiddels al 7:15 geworden. Misschien moet je de deur wel uit. En misschien moet je er ook wel even een paraplu meenemen. Want het kan nog een beetje regenen. Ja, wat ga je doen? Bijvoorbeeld boodschappen halen. Dat kan, maar dan moet je wel even opletten. Want geen boodschappen kunnen laten bezorgen. Maar ook geen persoonlijke bonuskorting. En soms zelfs lange rijen bij de kassa. Dat ontstond allemaal gisteren. En nog altijd zijn er problemen. Want klanten van Albert Heijn, Ethos en Gal en Gal, die merken nog altijd de zogenoemde, ja, noem het maar, de gevolgen van een zogenoemd IT-incident. Sinds zondag is dat gaande. Ja, wat er dan precies aan de hand is, is nog altijd niet duidelijk. Maar wat betekent dat in elk geval? Wat zijn de gevolgen? Daarover gaan we doorpraten met Sophie Slinkert. Goedemorgen, Sophie.
1: Hi, goedemorgen, Bob.
0: Jij bent technologie-expert, zo zetten we je natuurlijk neer. Dit wordt een IT-incident genoemd door Albert Heijn. Ja, inmiddels gaan de gedachten toch echt wel naar een soort met van hek uit, dat ze onder druk gezet worden, dat er iets gebeurd is. Wat denk jij ervan?
1: Ja, je zou bijna denken, hè, en de kans is zeer aannemelijk. Maar Albert Heijn die zegt dat ook met bepaalde redenen nog niet hardop. Ook omdat ze natuurlijk een beursgenoteerd bedrijf zijn. En om je gelijk te zeggen dat je nou gehackt bent, daar zitten redelijk grote financiële, maar ook juridische consequenties aan. De kans is ook groot dat ze intern nog allemaal onderzoek aan het doen zijn. Ja. En dat ze het misschien nog helemaal niet weten. Ja. Wat je wel ziet, is dat ze inderdaad eerst spraken van een IT-incident gisterochtend. En dat het inmiddels al een cybersecurity-incident is. Nou ja, stel dat ze een gewone storing hadden, dan zou je het geen beveiligingsprobleem noemen. Zoveel is wel duidelijk.
0: Precies, maar dat weet eigenlijk de doorsnee Nederlander ook wel. Er is iets meer aan de hand dan alleen maar, we hebben last van een klein storingje. Personeel, wat ik lees uit de berichten, is nog niet echt op de hoogte gesteld. Ook niemand die het weet. Maar je zegt al beursgenoteerd, belangrijk. Want ja, het gaat misschien wel, denk ik dan, een afslag pakkend, om afpersing of wat ook. Dat zou ook nog kunnen misschien.
1: Ja, zeker. Dat kan absoluut. En ook in dat geval, kijk, stel dat het om afpersing gaat, dan hebben criminelen dus toegang gekregen tot het systeem. Die hebben bepaalde gegevens mogelijk buitgemaakt. En die gaan daar dan dus bij Ahold geld voor terugvragen. Want anders dreigen ze het om het vrij te geven. Ja. Mocht dat het geval zijn, en nogmaals, ik zeg absoluut dat het niet hoeft te zijn, maar theoretisch. Ja, nou ja, dan wil Ahold Delhaize natuurlijk die criminelen ook niet heel veel wijzer maken in hun communicatie. Dus dat is ook een van de redenen dat ze misschien nog wat terughoudend zijn.
0: Ja, stel je hebt nou gewinkeld bij een van de winkels die ik net noemde, maar Albert Heijn of bij Ethos van Gal en Gal, hebben ze gelijk alle drie te pakken. Of Delhaize in België kan ook, hè, want die hebben ook zit onder dezelfde keten.
1: Ja.
0: Maar ik heb boodschappen gedaan, ik heb met mijn kaart betaald, of ik heb mijn bonuskaarten bijgepakt. Loop ik risico, Sophie?
1: Ja, dat is het lastige, want Albert Heijn heeft inderdaad ook nog niet bevestigd dat er gegevens zijn gestolen.
0: Ja.
1: Dus daar weet je ook nog niet heel veel van, maar je hoeft natuurlijk niet te wachten om nu alert te zijn. En het grootste risico voor klanten van Albert Heijn of de andere winkels die je noemde is niet zozeer de hack zelf, als die er is, maar vooral de oplichters die er daarna mee meeliften.
0: Ja.
1: Dus ik zou iedereen aanraden voor nu, wees super alert. Want trouw elk bericht wat je mogelijk nu gaat krijgen over inderdaad compensatie, tegoedbonnen, je bezorging die mislukt is of inderdaad een eventuele misgelopen bonus.
2: Mm-hmm.
1: Ga naar de website zelf van de Albert Heijn of de app als je bepaalde vragen hebt of dingen wilt doen. Ga nooit op een link nu klikken.
0: Nee, precies.
1: En heb je je Albert Heijn wachtwoord of een ander wachtwoord van een van de instanties die je ook ergens anders gebruikt, verander dat zo snel mogelijk. Want stel dat dat wel is buitgemaakt, ja, dan heb je de spreekwoordelijke pop aan het dansen.
0: Ja, precies. Ja, Anne, je hebt ook
2: een vraag. Ja, ik had nog een vraag. Want ja, we krijgen bij RTV Utrecht best wel wat reacties op dit probleem eigenlijk. Utrechters die dan zeggen, ja, mijn boodschappen worden niet geleverd. Ik kan niet de deur uit, dus dat is belangrijk voor mij. En de boodschappen zijn niet geleverd bij een kinderopvang bijvoorbeeld. Ja, hoe kwetsbaar zijn supermarkten voor dit soort incidenten? Dat dit ook bij een supermarkt kan gebeuren, joh.
1: Ja, snap ik, Anne. Het is inderdaad ook echt een hele schrijnende situatie. En het vervelende is ook dat supermarkten eigenlijk onwijs kwetsbaar zijn, juist omdat ze zo efficiënt zijn. Want supermarkten die werken natuurlijk met heel weinig voorraad. Het zogenoemde just-in-time-principe. Waarbij ze dus eigenlijk alleen de voorraad in huis hebben die voor een bepaald dagdeel geldt. Maar stel, zoals nu dus inderdaad, dat er een storing is in de systemen, waardoor ook de distributiecentra plat liggen. Ja, dan heb je dus binnen no time 9 schappen. En dan zie je inderdaad hoe kwetsbaar het is.
0: Ja, en dan kunnen mensen, de klanten van deze winkels, die kunnen naar een andere winkel overgaan. Dat is dan wel het alternatief. Maar dat is voor de firma zelf, die gehackt is, niet zo fijn natuurlijk.
2: Ach zo, die gaan ook onder lijden.
1: Nee, klopt. Absoluut.
0: Maar als je, want je zegt wel, verander je wachtwoord. Ik wil er nog wel even op doorgaan. Als je bijvoorbeeld iets gekoppeld hebt bij je bonuskaart. En dat is volgens mij bij mij ook zo. Dat mijn gegevens daarbij staan. Als ik een betaling heb gedaan, dan is het misschien een beetje handig. Maar onhandig. Maar ik moet wel mijn wachtwoord veranderen, zeg je dan. Hè? Dat is wel een tip.
1: Ja, absoluut. En in theorie, als het inderdaad om een hack gaat en de gegevens zijn buitgemaakt, dan kan het zo zijn dat het wachtwoord helaas van de Albert Heijn of de andere instanties dus op straat ligt. En dan is het met name belangrijk dat als je dat wachtwoord ergens anders ook gebruikt, de hackers dus met dat wachtwoord ook in andere inloggegevens van je kunnen komen.
0: Ja, precies. Dat is de reden dat je moet veranderen. Ja. Nou, we volgen het aandachtig natuurlijk, hè, de ontwikkelingen, wat er naar buiten gaat komen.
1: Absoluut, op de voet.
0: En ik hoop dat, dat de boodschappen maar gauw weer binnen mogen komen bij de mensen die daar afhankelijk van zijn. En anders maar even voor je buurman of je buurvrouw even een boodschap doen, denk ik. Hè?
1: Ja, dat was inderdaad nog een verzoek wat ik aan de luisteraar wilde doen. Denk even na in je omgeving en in je kringen van, is er iemand die moeilijk ter been is, die een helpend handje kan gebruiken?
0: Ja.
1: Bel diegene op, weet je. Toch ook in deze tijd, wees lief voor elkaar en kijk hoe je elkaar kunt helpen.
0: Wat een mooie woorden, Sophie.
2: Mooi,
0: maar je hebt wel gelijk, hoor. Zeker. Dank je wel, Sophie.
1: Ja, graag gedaan.
0: Sophie Slinkert, oprichter van Sophie en Technologie. Ja, de hack bij Albert Heijn, dat zo gebeurt. Jij zei het ook al, hè? Apart.
2: Ja, het viel me al op. Die zelfscankassa was niet open gisteren waar ik stond.
0: Oh ja.
2: Toen dacht ik, hey.
0: Ik heb de winkel echt even overgeslagen, maar ik moet vanmiddag wel even boodschappen doen. Dus.
2: Nou, gaan we zien dan.
0: Ja, precies. Je hoort dat morgen. Utrecht is wakker met Share, Love and Understanding.

0: stop, stop.
1: Ik denk meteen aan de busstop van de Hollies, maar dit is het nummer Stop, Stop, Stop. Daar gingen we even mee weer terug naar de jaren 60. Ja, het enthousiasme groeit naarmate de week vordert. Want komende zaterdag, dan is het 17 oktober. Ja, ik moet even uit mijn hoofd tellen. Ja. 17 oktober, dan starten wij met de week van de 60's. En dat betekent overdag alleen maar muziek uit de jaren 60. Gek is, ik ben in 66 geboren. Dus feitelijk heb ik maar heel weinig van die 60's meegekregen. Maar goed, we hebben al elke dag het programma tussen 2 en 3 uur. Van maandag tot en met vrijdag. Met alleen maar jaren 60. En dan beleef je gewoon echt weer die periode. En vooral ook of ze het gouden weekend hebben met Edwin. Dat hij terugblikt op een jaartal uit de jaren 60. Bijvoorbeeld 66 of 67. Of nou ja, die andere jaren. Kan ook 63 zijn. Ja, dan zit je weer helemaal in die tijd. Wat de krantenberichten waren. En hoe
2: het op de radio klonk. Ja, een mooie tijdmachine. Hè?
1: Zo geven we dan steeds weer een beeld. Zaterdag dus start de week van de 60's. En dan hebben we ook nog de top 100 van 1966, de week daarna. Dat is een groot feest op vrijdag.
2: Ja, leuk.
1: 1966 is mensen, ja, Hanna, echt. Anne, het is zo'n geweldig bouwjaar 1966. Ik zeg niks meer. Ik hou mijn mond. Over 2 minuten hebben we het regionieuws bij Radio M Utrecht. Wat heb je het nieuws, Anne? Of ja, Anne, Hanna, moet ik zeggen. Hanna en Anne. Ik kan op links en op rechts kijken. Heerlijk, ja. Op rechts, Hanna.
3: Overlastgevende mensen die begeleid wonen moeten verhuizen. Daarover straks meer.
1: Oké, nou, tot zometeen dan.
4: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
9: De nieuwste all-inclusive deals staan online. Meer beleven, minder betalen. Boek nu op prestonpalace.nl.
8: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
1: Voor Midden-Nederland het nieuws van de ANWB. Het nieuws van de weg hoor je zometeen na het regionieuws van Radio M Utrecht door Hanna.
3: Ja, we beginnen met het nieuws over Scheveuhuze. De 7 zogeheten Scheveuhuzen in Utrecht komen op een andere plek in Leidse Rijn. Het zijn huizen waar mensen wonen die overlast geven, een verslaving hebben of psychische klachten. Over bijna 3 jaar staan ze aan de Strijlandweg, vlakbij de A2. Ze moeten weg van de huidige plek omdat daar huizen worden gebouwd. Deze mensen kunnen niet in een gewone woonwijk terecht. Op de nieuwe plek komt net als nu een beheerdersruimte en begeleiding. Tegen een man uit de Meern is een celstraf en tbs met dwangverpleging geëist voor het bedreigen van agenten en het neersteken van een politiehond. Ook zou de man 2 bestelbussen in brand hebben gestoken. Dat gebeurde allemaal tijdens de afgelopen jaarwisseling. Tijdens de rechtszaak vertelde de verdachte dat hij doodgeschoten wilde worden door de politie. De 35-jarige Mike K. volgde eerder ook al een tbs-behandeling, maar volgens het OM heeft dat niet het gewenste effect gehad. Met een nieuwe behandeling hoopt de officier te voorkomen dat de verdachte nog eens de fout ingaat en hulp krijgt bij zijn psychische toestand. Ook Utrechters hebben last van de IT-storing bij de Albert Heijn. Er zijn lege schappen in de supermarkt en bij een kinderopvang in Utrecht zijn de weekboodschappen niet geleverd. Ook ouderen maken zich zorgen dat de boodschappenservice waar zij afhankelijk van zijn niet doorgaat. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een storing. En in de beeld krijgen inwoners gratis een boom of struik. Die kunnen ze de laatste zaterdag van de maand ophalen bij de Milieustraat. De gemeente hoopt dat inwoners tegels uit hun tuinen halen om plaats te maken voor het groen. Maar ook mensen met een balkon mogen gewoon een boom ophalen.
1: Heb jij een balkon of een tuin, Sofie?
3: Een balkon.
1: Sofie, hoe kom je dat bij?
3: Ik zat
1: technologie-expert.
2: Zometeen Karin in mijn mond.
1: En Wilma doet ook nog even.
2: Wilma.
3: Wij geven toch wel antwoord.
2: Ja, natuurlijk. Zo moeilijk zijn we ook.
1: Jullie zijn heel makkelijk voor mij. Dat is wel heel fijn, ja. Goed, hoe heet je ook alweer? Hanna, heb jij een tuin of een balkon? Dat was mijn vraag eigenlijk.
2: Een balkon.
1: Maar doe jij daar ook iets aan groen op je balkon? Of niet los van alg? Ik neem aan dat plantjes of zo bedoel ik dat.
3: Ja, dat proberen we wel. Een druivenplan, we hebben veel zon. Dus het is is heel fijn. Maar ook soms een beetje werken om het allemaal goed wel groen te houden. Want dat... Wil nog wel eens hard gaan.
1: Okay. Je moet ook een plekje houden voor als het zonnig is. Zoals vandaag het zonnetje er weer bij komt natuurlijk. Dan wil je ook op een balkon in de zon kunnen zitten.
3: Nou, precies. Het is een beetje proppen, maar mag niet plagen.
1: Okay. Hanna, heb je nog het weerberichtje voor ons?
3: Zeker. Vandaag grotendeels bewolkt met regen. Hier en daar wat motregen. Het wordt niet al te koud met 18 graden.
1: Ja, wat een mooi vooruitzicht. En je bent er om 9:30 weer voor het volgende nieuwsbulletin, hè?
3: Absoluut.
1: Dat zo meteen. Dankjewel. Hanna Kameraad. En dan verkeersinformatie van de ANWB. Begint op de A1 Apeldoorn in Amsterdam van Stroe tot Hoevelaken toch weer 20 minuten extra. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, het vertraagt vanaf Reewijk tot Woerden, een minuut of 10. Ook de andere kant op tussen Nieuwegein en Harmelen, 10 minuten. Dan ga je verderop tussen Gouda en Blijswijk richting Den Haag ook nog de file in. 5 minuten komen daar weer bij. A27 Almere Gorkum tussen Hilversum en Knoppen Rijnsweert, een kwartiertje extra. En op de A28 de laatste melding voor nu. Zwolle Amersfoort tussen Harderwijk Zuid en Knoppen Hoevelaken, 20 minuten meer. Dus goede reis namens ons, Radio M Utrecht. En over verkeersinformatie gesproken. De N233 die is dicht tussen Veenendaal en Rhenen, vice versa. Daar wordt aan de weg gewerkt. Je hoort er meer over van Robert-Jan Boy, want hij bekijkt en praat over nut en noodzaak van die werkzaamheden.
0: Bij BVR staat comfort hoog in het vaandel. Daarom laten wij winterse kou en zomerse hitte buiten. Zo blijft het binnen aangenaam, ieder seizoen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
10: Mensen vragen me vaak... Hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel... want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen... en een keer bestellen op vitapro.nl.
0: Kou en hitte buiten, comfort binnen. BVR Wooncomfort.
10: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
11: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
12: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
13: Ontdek Kasteel De Haag met Noet Noet, de pratende kasteelkat.
14: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.

0: Heerlijk. Oh, zo geweldig. De hoge stem, de kopstem van Paul da Vinci. Van de Rubens en Sugar Baby Love. Maakte het weer even in 1974. Lang geleden. Mooi jaar, denk ik. Maar we moeten weer terug naar vandaag de dag. En moeten is een groot woord. We willen weer terug naar vandaag. Op deze augustusdag. Dinsdag vandaag. De N233. Daar hebben we het over. De weg tussen Rhenen en Veenendaal. Vice versa. Ja, die wordt met grootschalig onderhoud onder handen genomen. Ja, we zitten er met onze neus bovenop. Met de microfoon en de ogen en de oren van Robert-Jan Boy.
1: Jazeker. En Robert-Jan Boy die kijkt richting de rotonde. Aan het eind eigenlijk van de rondweg Oost van Veenendaal. Als je van de A12 komt, je rijdt door via de rondweg richting de T-splitsing. Kun je linksaf richting Rhenen. Dan heb je die provinciale weg tussen Rhenen en Veenendaal. En linksaf kun je ook nog richting, welke kant gaat dat eigenlijk op? Richting Elst, denk ik zo'n beetje.
2: Als je dus vanaf Veenendaal komt,
1: ja.
2: Rondweg Oost, is rechtsaf richting Elst, linksaf richting Rhenen. Ja. En die zit dicht nu.
1: Ja, en die wordt in 5 fases opgeknapt. Asfalt hebben we al een uurtje geleden uitgebreid gehoord. En dat gaat tot en met 4 december duren. We staan nu vlak voor die rotonde. Mensen kunnen hier nog naartoe rijden, maar moeten ze omdraaien voor de wegversperring. Achter de versperring zien we allerlei machines aan de gang met stralen asfalt en zo. En daarvoor een paar verkeersregelaars. En daarvoor dus weer de kerende auto's. En laten we om te beginnen eens even gaan luisteren naar wat reacties van automobilisten die reageren op deze situatie.
3: Ja, ik moest nog de rondonde hier op de Knerenweg hebben, maar die is afgesloten. Dus ik moet omrijden. Een stukje, niet zo ver, maar ik moet wel een eindje omrijden.
1: Moet u in Rhenen zijn?
3: Nee, ik moet in Veenendaal zijn. Hier de eerste rondonde, die is afgesloten en die had ik juist kwart moeten hebben. Driekwart.
1: En had u dat niet van tevoren aan kunnen zien komen?
3: Nou, het heeft wel in de krant gestaan, ik denk, maar ze zullen wel bij Rhenen beginnen. Met stukken, want het gaat in periodes en stukken.
1: Ja.
3: Maar ze beginnen bij Veenendaalskant. Dus een beetje pech gehad.
1: Maar je woont er in de buurt?
3: Ja, ik woon hier in de buurt.
1: Dus. Maar wat merkt u van files en zo?
3: Niks. Daar merk ik niks van.
1: Geen opstoppingen?
3: Nee. Nee, ik woon helemaal in een buitenwijkje. Dus dat er komt niet zoveel verkeer. Dus geen opstoppingen.
1: Ja, het asfalt moet gedaan worden.
3: Ja, en als het nodig is, moet het. Verder kunnen we er weinig aan doen. Ons eigen er maar bij neerleggen, maar dat is bij een heleboel dingen.
1: Ja, nou in ieder geval tot 4 december.
3: Ja, oké, dank u wel.
1: Oh, wat heeft u raad al? Ja.
3: Nee. Ik moet even mijn auto wegbrengen voor een servicebeurt.
1: Oké, succes.
3: Ja, dank u wel.
1: Meneer, u bent de weg kwijt.
4: Ja, alles is afgesloten tegenwoordig.
1: Ja.
4: En ik vind het slecht afgezet. Want het had veel eerder al aangegeven moeten worden.
1: Maar het is al wel aangegeven? Is al wel
4: veel verder hadden ze het allemaal te doen.
1: Oh ja?
4: Ja, want ik nou rijd tot het eind en dan moet ik terug. Maar dat is het leven.
1: En ik hoor u zeggen, alles is afgezet tegenwoordig.
4: Ja, veel. De wegen is veel afgesloten.
1: Ja.
4: Het hoort bij het leven. Dus zo kun je geen geld verdienen.
1: U bekijkt het filosofisch.
4: Ja, klopt ja. En financieel.
1: U gaat door.
4: Ja, ik zou moeten.
1: Oké.
4: Okay. Ja, hey,
1: dankjewel.
4: Goeie ochtend.
1: Hoi. Ja, en zo gaat iedereen uiteindelijk door. Jeffrey Tijthoff van de provincie. Ja, meneer zegt, alles is afgesloten tegenwoordig. Dit is weer zo'n situatie. Wordt het dan niet een beetje afgestemd met gemeente, met Rijkswaterstaat?
5: Ja, dat wordt zeker afgestemd met gemeente en Rijkswaterstaat. En daarom, daarom kan het ook voelen alsof er altijd wat afgesloten is. Omdat we niet alles in één keer gaan doen. Dus als we nu ook de A12 gaan doen, dan hebben we geen omleiding.
1: Ja, toch is het wel een beetje het gevoel de laatste tijd dat je van de ene afstopping in de andere wegwerkzaamheid verzeild raakt, hè, zeg maar.
5: Ja, als provincie hebben we niet
1: dat zelf
5: meer
1: ook een beetje, als je zo particulier, zeg maar, door de provinciale dreverheid?
5: Ja, als provincie hebben we niet meer afsluitingen nu dan andere jaren. Maar ik kan me best voorstellen, als in de provincie als wegbeheerder heeft dat niet per se. Maar ik kan me wel voorstellen dat het zo voelt, ja.
1: Ja, vindt u ervan, meneer?
2: Ja, die afsluitingen. Ik denk dat een hulp een achterstallig onderhoud is. Maar dan moet bij de regering beginnen. Als die de boel niet goed op een rit hebben, dan krijgt de provincie zulke soort problemen.
1: Ja.
2: Dus er valt in, daar een afsluiting. En dan is er weer een keer wat geld en dan wordt er alles afgesloten. En het is helaas niet anders.
1: Ja, het gaat via gemeente, via provincie, via het Rijk.
2: Ja, en ik vind dat het bij de regering daardoor het valt.
1: Ja.
2: Dat is mijn mening.
1: Dat is uw mening? Ja, goed. Jeffrey Tijthoff kijkt van dat kan inderdaad zo zijn. Maar u loopt hier met 2 honden.
2: Ja, dat klopt.
1: U woont hier al jarenlang?
2: Ik woon hier bijna 40 jaar.
1: Bent u blij met deze werkzaamheden?
2: Ja, waarom niet? Het moet gebeuren. Als ze het niet doen, wordt het alleen maar erger.
1: Heeft u al wat van files gemerkt of zo, of opstoppingen?
2: Totaal niet. Het is heerlijk rustig bij mij voor.
1: Oh, kijk, dat is weer het voordeel.
5: Zeker.
1: Nou, ik kwam hier bij een diervoederwinkel. Die zei van ja, we zijn er niet blij mee. Maar ja, die zaak is minder goed bereikbaar. Ik begrijp wel dat alle omwonenden brieven hebben gehad en zo.
2: Ja, ja zeker weten. We hebben goede brieven gehad. Zelfs omleidingen op de brieven. Als je goed leest, staat alles aangegeven. Hoe ze kunnen rijden. Ja. De mensen die in de buurt wonen, die weten wel wegen binnen het hoor. Ik zei net al, ga je er over Elst als ik naar Reden moet. Of ik kan een keer over de kerk. Waar ik Veenendaal, Wanislaan en dan tot Binnenveld kan ik ook in Reden komen. Ja. Dus ja, het is in mijn ogen goed bekend. Goed. Ik heb dus daar op dit moment geen opmerkingen over.
1: Waar beginnen de borden met kijk uit voor afzetting?
5: Ja, op de A12 al.
1: Daar al?
5: Ja, ja okay, en ook op de A15. Dus aan alle kanten staat het aangegeven.
1: Nou, tot en met 4 december in ieder geval de afzetting. Het werk aan het asfalt. De N233 tussen Reden en Veenendaal en vice versa. Succes met de hondjes.
2: Ja, die willen ook weer.
1: En nou ja, we kijken hoe het verder gaat. 4 december in ieder geval is klaar.
2: Wat ja, is, zeker weten.
1: Wat is in de Klaas cadeautje, zeg. Fantastisch.
5: Ja, mooi, zo is dat.
2: Tot ziens.
6: Leuk. Bedankt.

0: gaat. Of even de complimenten voor Waylon.
1: Man over manner.
0: Hij doet een beetje Willie Nelson-achtig aan. Maar ik doe dat heel positief, bedoel ik dat dan. Want ik vind het echt heel goed gedaan.
2: Ja, het is een mooi nummer. Vind ik ook.
0: Zo.
2: Ja.
0: Willem wordt wakker, zeggen we dan. Het is 9:11. Even kijken of ze aanwezig is. Nog steeds. Ja, het is terug aan het werk, joh. Ja, zie je.
2: Kijk, zeker.
0: Goed verstaan, er heeft een half woord nodig. En jij ook. Grita, tot zo. Want dan gaan we door over het weer voor vandaag. Wordt het een beetje droog al gauw trouwens? Dan hebben we alvast even een tipje van de sluier opgelicht.
2: Ja, een beetje gemiezen nog de komende uren.
0: Nou, voordat je met pensioen gaat, weten we al meer van jou. Je komt er zo meteen uitgebreid bij. Want we praten vandaag over pensioen. Hoe is het als je met pensioen bent? Ik ben er nog niet aan toe en ik ben er nog helemaal niet mee bezig. Maar oké, hoe gaat dat? Vinden we leuk om erover door te praten vandaag.
2: Nou, willen we het weten van mensen die het al zijn of die het gaan. Ben je bijvoorbeeld begonnen met een nieuwe hobby of vrijwilligerswerk? Of viel je echt in een zwart gat en dacht je, oh mijn god, wat moet ik nu weer met mijn leven doen? We hebben het daarover omdat in Aan Tafel kon hij doorpraten met de schrijfsters van het boek De Derde Helft. Ofwel het pensioen. Nou, er zijn wat reacties binnengekomen. Even kijken, het zijn er best behoorlijk wat.
0: Ja.
2: Zoals van Jan en Tieneke uit mijn hoofd. Waar is hij nou gebleven?
0: Waar zijn Jan en Tieneke? Die wonen in Ermelo en die zijn wel met pensioen.
2: Ja, die zijn sinds deze zomer allebei met pensioen. Niet tegelijk met pensioen gegaan, maar dus allebei tegelijk.
0: Ja.
2: Ze zeggen van, nou ja, weet je wat het is? Hé, verdorie, er schiet mijn scherm weer weg. Nou, ik kan ook wel met pensioen gaan als het zo doorgaat. Mijn laptop. Ja, het loopt helemaal vast. Stel je voor. Ja.
0: Bij jou?
2: Ik kan niet scrollen meer. Oh, mijn muis loopt vast.
0: Ja, dat is. Nou, dan komt het door de muis. Dat kan niet missen. Ik heb hier opmerking van Harry, want ik kom er gewoon verder niet aan. Blijft het op mijn beeld zijn. Pensioen, zegt hij, is heerlijk. Veel reizen, soms ook wel spannend. Nou ja, goed, je kunt doen wat je graag wilt doen en wanneer je dat wilt doen. Je kunt ook bijvoorbeeld 's morgens lekker in bed blijven liggen.
2: Oh, dat lijkt me heerlijk.
0: Zeker in de koude wintermaanden. Dank voor deze reactie. En Bert zegt, al 6 jaar ben ik met pensioen na 40 jaar werken. Heerlijk, veel tijd voor hobby's zoals modelbouw en koken. Dat is wat ik graag doe. Leuk. Maar wat kook je dan, Bert? Wat vind je dan leuk om te koken? En kom je een keer voor ons koken? Oh, nee, we kunnen hier niet met pot en pannen natuurlijk in die studio gaan zitten. Maar
2: wat zou jij, stel je bent met pensioen, wat zou jij het allereerste doen? Ja. Een reis maken of zo, vind ik wel wat voor jou.
0: Ik kom wel eens op vakantie. Ik ben volgende week een paar dagen weg en dat vind ik prima. Of het nou in Nederland is of in dit geval ga ik even naar het buitenland, naar Spanje. En dus dat doe ik al genoeg, vind ik. Dus fietsen ook wel, ontspannen. Ja, ik heb geen idee, Anne. Ik ben er echt niet mee bezig. Ik hoop echt dat ik nog heel lang dit mag blijven doen.
2: Ja, nou, ik ook. Ja. Dat zou ik het ook zo saai vinden, zeg. Ja. Sorry, jou.
0: Ik blijf radio maken. Dat is ongeveer wat ik waarvoor ik geboren ben, denk ik.
2: Ja, nou,
0: en dat radio verandert en de dingen veranderen. Ja, ik verander wel mee, denk ik.
2: Nou, heel goed. Ja. Inderdaad, mijn scherm doet het weer. Dus ik kan de reactie van Tineke en Jan even voorlezen.
0: Nou, vertel.
2: Die zijn dus allebei deze zomer met pensioen. Niet, heerlijk van deze zomer genoten. Maar het werk gaat nog wel geregeld door je hoofd. En
0: dat
2: kan
0: ik
2: me dus ook voorstellen.
0: Ja, ja.
2: Dat je dan niet meer hoeft te werken, maar er wel continu over nadenkt. Oh, wat zou die collega nu aan het doen zijn?
0: Mm-hmm.
2: Oh, hoe zou ik nu gaan met dat project?
0: Ja.
2: Of dat programma dan in ons geval. Het lijkt me ook wel afschakelen meteen eventjes.
0: Ja.
2: Nou ja, en hier Jeroen, ik moet nog 5,5 jaar. Ik geniet van mijn werk. Ik weet 100% zeker dat ik me daarna ook niet zal vervelen.
0: Nee, nou, dat denk ik ook niet. Ja. Nee, maar blijf wel aan de gang met hobby en zo. Ik heb natuurlijk veel muziek, LP's, CD's en zo.
2: Je kan
0: gewoon
2: een winkel beginnen thuis.
0: Ja, misschien doe ik dat dan wel. Goed idee.
2: Laat het draaien.
0: Wordt het een stukje leger ook natuurlijk, ja. Maar laat ik het zo zeggen. Ik denk ook niet dat ik me ga vervelen. Maar ik denk ook dat je dat niet moet voor ogen moet hebben. Dat je niks meer zou gaan doen.
2: Nee.
0: Ik moet er niet aan denken dat je elke ochtend niks gaat doen. Elke middag niks. Ik zal wel wat verzinnen hoor, denk ik dan.
2: Ja.
0: Goed, reacties, die nemen we dan mee. Natuurlijk ook vanmiddag weer van 12 tot 2. Waarin Connie dus ook praat over pensioenen in Aard vanmiddag.
2: In Utrecht kan thuis, in zijn programma inderdaad. Hier op Radio M Utrecht praten we erover door. Laat het weten in de app of op Facebook, Radio M Utrecht.
0: En dan nu tijd voor, jawel!
2: Nog lang niet met pensioen.
0: Nee.
2: Klopt.
0: Nee. Het is ook doorwerken natuurlijk. En dat geldt ook voor trouwens heel veel, denk ik nu ineens, aan de mensen die freelancen natuurlijk. Die zijn er wat minder geworden vanwege het feit. We hebben een bezoekje, ook gezellig.
2: Ik hoor het, het is een café.
0: Ja, zeker. Doen we de deur even dicht dan nu. Ja, er zijn mensen die binnenkomen natuurlijk. Terwijl wij al veel eerder aan de bak zijn gegaan vanmorgen. Ik weet niet meer waar ik was met mijn verhaal. Ik weet wel waar we meer van willen weten. En het is van jou, van het weer voor vandaag.
2: Ja, het bewolkt. Af en toe is wat gemiezen. Er wordt her en der worden er wat natte straten gemeld.
0: Ja, toch, dus
2: dat,
0: hè?
2: Ja, dat is toch wel. Ja, van mieze regen. Je hebt niet veel nodig om toch al een nat straatje te krijgen. En toch al natte haren of een beetje een natte jas. Dus dat geldt eigenlijk voor de hele ochtend. Dat er uit de bewolking af en toe wat lichte regen, motregen kan vallen.
0: Ja.
2: Veel bewolking. Temperaturen op dit moment rond een graadje of 13, 14. En met een zuidelijk windje gaat die temperatuur wat omhoog. Vanmiddag. Dan is het ook wel een tijdje droog. Vanochtend trouwens ook wel vanmiddag. Misschien dat er ook een paar voorzichtige opklaringen komen vanuit het westen voordat het koufront passeert.
0: Ja.
2: Dat zal rond het avonduur gebeuren, zeg tussen 5 en 7. Met een paar buien. En daarachter zitten dan de echte opklaringen. Maar daarvoor wordt het nog 18 of 19 graden. Dus ook onder de bewolking echt niet koud.
0: Best wel heerlijk eigenlijk vandaag.
2: Ja, de temperatuur is goed. Zonnetje moeten we een beetje missen. Maar die krijgen we dan morgen, donderdag en deels ook vrijdag weer terug. Komt de zon er gewoon weer bij.
0: Kijk eens, ik had ook geen enkele twijfel dat hij weer een keer terug zou komen. Maar dat is morgen alweer. In elk geval
2: ja, en we zitten natuurlijk in een hartstikke zonnig jaar.
0: Ja.
2: Dus wat dat betreft doet ook deze oktobermaand heel goed mee.
0: Ja.
2: Met volle bakken aan zonuren.
0: Heel veel zonuren dit jaar inderdaad, ja.
2: Ja. Ja.
0: We kunnen daar heel negatief over gaan doen. Maar we kunnen er ook van profiteren als
2: zeker
0: de zon er is. Dat is wel waar. Ik zeg 8:55. Ik zeg tot vanmiddag.
2: Tot vanmiddag.
0: Dan horen we je graag weer. Ik weet Anne ook niet, maar jij bent er in aan tafel weer. Dankjewel,
2: Mooi
0: Rita.
2: Dag. Doei, doei.
0: Dit was hem. Utrecht is wakker voor de dinsdagaflevering.
2: Nou, gaan zometeen we naar de woensdag.
0: Ja, precies. Ja. Doen we dan. Vanaf 6 uur morgenochtend. En zometeen Edwin Meerman met de hits uit

0: vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
1: Het leukste all-inclusive resort van Nederland. Dat is natuurlijk Preston Palace. Ontdek de 55-plus korting op prestonpalace.nl.
0: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
2: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor 10,70 euro per maand. ANWB en gaan.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business. Odido. Abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.

0: thuis is er meer geld nodig.
1: Om capaciteit erbij te kunnen zetten. Dus dat betekent mensen die aan de slag willen om de meldingen en adviezen samen met ons op te kunnen pakken. Maar ook tijd en ruimte om echt de transformatie die we met elkaar al lang voor ogen hebben in gang te zetten.
0: Er zou zo'n 70 miljoen euro nodig zijn. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij provincies en discussies over grondgebruik. De IT-problemen bij Ahold Delhaize houden aan. Door een cybersecurity-incident liggen verschillende diensten van Albert Heijn sinds zondagmiddag stil, zegt economieverslaggever Roland Muller.
2: De bezorging aan huis loopt ook vast naar die kortingen die mensen niet kunnen krijgen of de prijzen die verkeerd zijn vermeld. Gisteren aan het eind van de dag zag je al wel heel veel foto's voorbij komen van lege schappen. En dan maken ze zich vooral zorgen over die versproducten. Nou, ik denk dat vandaag het beeld nog duidelijker wordt hoe leeg die schappen zullen zijn.
0: Cybersecurity experts denken dat Ahold gehackt is. Het bedrijf zelf wil daar nog niets over kwijt. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook weer noodweer verwacht. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij matig tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Een hele goede morgen bij Eemland 1 Actueel. Het is dinsdag 13 oktober en mijn naam is Ronald Christiaans. Na een weekend herfst is de nazomer begonnen en hoe dat afloopt horen om 9:30 van de enige en vooral echte Klaas Bijker. Voor wie de weersomstandigheden ook cruciaal zijn, is Sinterklaas en zijn fleurig geklede logistiek coördinatoren. En dat hele gezelschap strijkt binnenkort neer op Paleis Soestdijk. Daarna gaan we een kijkje nemen in de wereld van de componisten, maar dan uit de periode van voor Bach. En na het weerpraatje met Klaas duiken we onder in de funderingen van huizen en met name de gevolgen van de droogte op die funderingen. En als laatste gaan we het hebben over de dag van de Witte Stok. Maar nu eerst muziek uit de platenkast van Bernard.

0: Elke werkdag bij Eemland 1. Eemland 1 Actueel.
1: En
2: alhoewel het origineel van Venus van Shocking Blue ook heel mooi was, City van Banarama ook wel lekker om te horen. En over een kleine 7 weken, dan viert Sinterklaas zijn verjaardag. En dat kan natuurlijk niet zonder de ondersteuning van heel veel Pieten. Sinterklaas strijkt op 27, 28 en 29 november aanstaande neer op Paleis Hoesdijk. En Paleis Hoesdijk verandert daarmee die dagen in een bijzondere plek, het Pietenpaleis, waar kinderen een kijkje kunnen nemen in de wereld van Sinterklaas en zijn Pieten. De magie van Sinterklaas krijgt dit jaar daarmee een koninklijk barenstintje. Aan de telefoon hebben we in ieder geval de sales en event management Piet, Nienke van Engelen. Goedemorgen Nienke. En ik heb begrepen dat er nog iemand aan de telefoon hangt.
1: Saskia Schuit.
2: Ah, Saskia, goedemorgen. Wat gaat er die 3 dagen gebeuren?
1: Nou, wij gaan een gedeelte van Paleis Hoesdijk omtoveren in het woon- en werkhuis van Sinterklaas en zijn Pieten.
2: Oké, en wat betekent dat precies?
1: Nou, er komt een slaapkamer van Sinterklaas en een werkkamer en natuurlijk een pakjeskamer. Maar ook een danskamer waar de Pieten met elkaar en met de kinderen gaan oefenen voor de Pietendans.
2: Oké, dus dat klinkt heel interactief.
1: Zeker.
2: Ja. En wat kunnen de kinderen nog meer doen in al die kamers?
1: Nou, ze kunnen natuurlijk heel veel zien, maar ook dingen doen zoals knutselen, dansen, cadeautjes inpakken. En natuurlijk Sinterklaas ontmoeten.
2: Sinterklaas is er zelf ook met zijn Pieten. Hoeveel Pieten komen er?
1: Dat weten we natuurlijk nooit precies hoeveel, want Sinterklaas heeft heel veel Pieten en sommige Pieten zijn aan het werk op de daken en andere Pieten zijn weer ergens anders. Dus ja, dat kunnen we nooit precies zeggen hoeveel Pieten er zijn.
2: Dat wordt dus een verrassing voor de kinderen. Het is voor kinderen, ouders mogen ook mee, denk ik.
1: Natuurlijk.
2: Ja. Wat mogen de kinderen ook tekeningen meenemen of andere dingen voor Sinterklaas en voor de Pieten?
1: Ja, zeker. Sinterklaas is natuurlijk dol op tekeningen. Dus zoveel mogelijk. Tekeningen, plakwerkjes, knutselwerkjes, dat vindt hij hartstikke leuk.
2: Ja. Kun je ons eens meenemen? Als kinderen het Pietenpaleis binnenkomen, hoe ziet dan zo'n tocht eruit? Wat zien ze? Je hebt al wat gezegd, maar hoe ziet dat er precies uit?
1: Nou, ze komen binnen via de familiestoep in de blauwe gang. En de blauwe gang is het gedeelte waar Juliana en Bernard vroeger echt woonden.
2: Ja.
1: En in die ruimtes, die wordt nu ingericht voor Sinterklaas.
2: Ja, dus is het dan, even voor mijn beeld, zijn dat de grote trappen aan de voorkant van het paleis of is dat meer aan de zijkant?
1: Nee, het is aan de zijkant.
2: Aan de zijkant. En dan gaan ze de vleugel in en dan komen ze één voor één, al die kamers komen ze binnen.
1: Ja, er zijn verschillende kamers inderdaad. Niet al die kamers, want dat zijn er 170. Maar er zijn een aantal kamers ingericht voor Sinterklaas.
2: Ja. En gaat het druk worden, denk je?
3: Nou, ik ga vertellen dat het heel druk wordt. De kaartjes online die zijn al allemaal uitverkocht. Dus wij hebben besloten dat wij nog een aantal tijdsloten zullen toevoegen.
2: Okay.
3: En dat gaan wij in de loop van de ochtend doen. Want ja, er zijn heel veel aanvragen gekomen. En Sinterklaas hebben we gevraagd of hij nog even wat langer zou kunnen blijven.
2: Ja.
3: Maar ja, het kan zijn dat hij eventjes toch even tussendoor een broodje moet eten. Want ja, als hij langer blijft en de Pieten ook, dan willen we hem dat wel gunnen. Maar we gaan zeker wat tijdsloten toevoegen in de loop van de ochtend. Dus okay.
2: Want
3: hou de site in de gaten.
2: Hou de site in de gaten. Wat is welke site kunnen ze dat terugvinden?
3: Op paleishoesdijk.nl.
2: Paleishoesdijk.nl. En hoe laat, welke tijdsloten praten we dan over?
1: Nou, zondag is al helemaal uitverkocht. En zaterdag ook trouwens. Dus zaterdag gaan we een aantal extra tijdsloten openzetten. En op zondag ook.
2: Ja. En is het eerste
1: keer? Er zijn nog momenten op vrijdag.
2: Momenten op vrijdag. Dus vooral op vrijdag kunnen kinderen nog naar hun ouders, aan hun ouders vragen om naar het Pietenpaleis te komen.
1: Zeker. En op vrijdag verwachten we ook veel jongere kinderen die nog niet naar school gaan. Dus die hebben we expres in de ochtend En dan in de middag is het voor de oudere kinderen.
2: En is dan het ochtendprogramma ook anders dan het middagprogramma?
1: Nee, dat is niet anders. Maar het is natuurlijk wel rustiger omdat er kleinere kinderen zijn.
2: Ja, precies, precies. Even kijken, is dit trouwens de eerste keer dat jullie dit op Paleis Soestdijk doen? Of is het al eerder gebeurd?
1: Nee, ja, het Sinterklaasjournaal is ook opgenomen bij Paleis Soestdijk.
2: Ja.
1: Sinterklaas is hier al vaker geweest.
2: Ja, ja, dus het is voor de Sint is het bekend terrein.
1: Zeker.
2: Zeker. Kijk, dat is mooi om te horen. Wat kost het om Sinterklaas te bezoeken?
1: Voor de kinderen is het €7,50 vanaf 3 jaar. En voor volwassenen is het €2,50.
2: Oké, omdat het gericht is op die kleine kinderen.
1: Ja.
2: Ja, precies. Dus de €2,50 is eigenlijk een mee-mag-bonus.
1: Inderdaad, zo is dat, ja.
2: Oké. Nou, hartstikke mooi. Ik ben heel benieuwd. 27, 28 en 29 november. Sinterklaas en zijn Pieten in het Pietenpaleis. Meer informatie te vinden op www.paleishoesdijk.nl.
1: En, dat klopt helemaal.
2: En vanmorgen vooral die site in de gaten houden om te kijken of er nog plekjes over zijn.
1: Ja. Ja.
2: Mooi.
1: Straks, ja.
2: Nou, dankjewel Nienke en Saskia. En veel succes met... veel plezier ook met Sinterklaas en de Pieten.
1: Nou, het gaat helemaal goed komen. We kijken er naar uit.
2: Ja,
1: en we zijn blij dat hij weer terugkomt.
2: Ja, precies. Dat kan me goed voorstellen. Dankjewel en een fijne dinsdag verder.

0: Ja, de klassieker 9 to 5 van Dolly Parton. Johann Sebastian Bach wordt gezien als een van de grootste componisten uit de muziekgeschiedenis. Maar ook Bach bouwde voort op het werk van componisten die hem voorgingen. Hoe klonk de muzikale wereld waarin hij opgroeide en welke ontwikkelingen maakten zijn bijzondere muziek mogelijk? Aan de telefoon Giel Harmsen, koorlid van het Utrechts vocaal ensemble Multiple Voice. Goedemorgen Giel.
1: Ja, goedemorgen.
0: Even dat ensemble. Wat voor ensemble is Multiple Voice?
1: Ja, wij zijn een koor bestaande uit zo'n 24 zangers. Allemaal amateurs, maar wel amateurs met inmiddels heel wat ervaring. En wij zingen voornamelijk... wij zingen klassieke muziek eigenlijk door alle eeuwen heen. Vanaf de renaissance tot en met nu. Want ook nu wordt nog nieuwe klassieke muziek gecomponeerd.
0: Ja, nou beschouw ik zelf Pink Floyd ook een beetje als klassieke muziek. Doen jullie dat ook spelen?
1: Nee, dat doen we niet.
0: Dat niet.
1: Maar je hebt helemaal gelijk, ook dat is een klassieker natuurlijk.
0: Ja. En welke rol speel jij zelf in het koor?
1: Ik zing bij de bassectie en ik ben voorzitter van het koor.
0: Oké, heel mooi. En dus klassieke muziek door de tijden heen. Ja. En dan komen jullie naar de Oude Kerk in Soest. Wat gaan jullie daar doen?
1: Ja, we gaan daar dus een concert zingen. Eigenlijk met middelpunt Johann Sebastian Bach. En zoals je het al in de inleiding zei, wij geven een concert wat een beetje de ontwikkeling aangeeft zoals Bach die zelf al meegemaakt heeft. Het concert heet, het titel hebben we gegeven, Op weg naar Bach. En we eindigen het concert met een prachtig stuk, een prachtig motet van Johann Sebastian Bach. Kom Jezus, kom. Ik denk dat veel koorzangers dat wel eens een keer gezongen hebben. En daarvoor zingen we dan muziek vanaf de late renaissance die een beetje leidt naar de muziek van Bach toe. Daar zitten ook composities bij van... andere leden van de oudere leden van de familie Bach, ooms van Bach. En dat geeft al met al een heel afwisselend beeld. En ook een beeld van hoe zeg maar die muzikale ontwikkeling is geweest.
0: Dus eigenlijk een muzikale tijdreis in de periode van voor Bach en dan eindigend met Bach.
1: Ja, klopt.
0: Ja, mooi. En hoe bijzonder is Bach eigenlijk als je hoort wat er voor hem werd gemaakt?
1: Ja, je ziet heel duidelijk aan Bach hoe hij nog veel meer alle melodielijnen in elkaar kon verweven. En ook heel harmonisch overgangen kon maken. Dus alles wat in de voorgeschiedenis eigenlijk al door componisten gedaan is. Ja, dat heeft hij eigenlijk tot een factor 2 nog verheven.
0: Ja, en zie je dan eigenlijk hetzelfde ook terug bij de wat meer moderne muziek? Dat als je een goede muzikant hebt, dat altijd een soort van beïnvloed wordt door muzikanten die voor hem hebben gespeeld?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat alle muzikanten sowieso beïnvloed zijn door anderen, door voorgangers. En van Bach zelf, ja, wij eindigen dan dit concert bij Bach. Maar eigenlijk houdt het daar natuurlijk helemaal niet op, want Bach zelf... heeft onnoemelijk veel invloed gehad op alle muzici die na hem gekomen zijn. En ik denk zelfs dat dat voor misschien wel voor Pink Floyd geldt, want zijn invloed, Bach's invloed, ging veel verder dan alleen maar in de klassieke wereld. Ook in de jazz en in andere vormen van moderne muziek is heel duidelijk ook de invloed van Bach nog te horen.
0: Ja. Ja, dat doet mij straks met een heel andere oren naar die muziek luisteren. Mooi om te horen. Waarom wordt Bach zo vaak als het hoogtepunt van de barok gezien? Terwijl er toch ook voor hem al vernieuwende muzikanten waren. Of componisten waren.
1: Ja, ook al daarvoor hebben natuurlijk ook al die componisten ook allemaal vernieuwingen aangebracht. Maar ik denk dat je het wel zo kunt zeggen dat bij Bach het allemaal... ja, bij elkaar kwamen. Hij had waarschijnlijk echt een bijzondere gave om alles wat hij geleerd had van zijn voorgangers, om dat nog veel prachtiger te doen. En hij had er natuurlijk ook heel prachtige gelegenheid voor in Leipzig, waar hij werkte. En waar hij elke week weer nieuwe muziek moest componeren. En daar een goed ensemble en goed koor had. Met heel goede muzikanten waar hij voor kon schrijven. Waar hij waarschijnlijk zelf ook door geïnspireerd raakte.
0: Ja, want zonder de componisten voor hem had Bach nooit geklonken zoals hij nu klonk.
1: Uiteraard.
0: Ja, ja, ja. Ja. En welk componist heeft volgens jou dan de meeste invloed op Bach gehad?
1: Nou, ik denk dat een, dat kan ik zo niet zeggen, maar ik denk wel dat een hele belangrijke componist Schütz, Heinrich Schütz, is geweest.
0: En welke invloed had hij dan op Bach?
1: Ja, Schütz zie je eigenlijk al wel het lijnenspel ontstaan van hoe de verschillende partijen door elkaar lopen. Dat was natuurlijk al in de Renaissance aan de hand. En Schütz maakte een overgang ook naar meer verhalende muziek. Dus het ging ook bij Schütz heel erg om de uitbeelding van de tekst. Dus als er erg droevige tekst was, nou dan was de muziek ook duidelijk somberder. Dat soort uitbeeldingstechnieken introduceerde Schütz. En dat zie je ook bij Bach heel nadrukkelijk teruggekomen is.
0: Ja, en zie je dat soort specifieke muzikale invloeden ook weer terug dan in de periode na Bach?
1: Ja, natuurlijk. Dat zie je ook. Maar ook in de periode na Bach zijn er ook wel andere. Ja, natuurlijk is er ook daar de muziek wel aan mode onderhevig. Zo waren er in de periode na Bach. En hij werd veel meer over de romantiek. Dat zeg maar, de natuur een belangrijke inspiratiebron werd voor de componisten. Nou, datzelfde heb ik bij Bach niet zo 1, 2, 3 gezien. He, dus dat was echt wel iets weer wat na Bach in het leven geroepen is.
0: Ja. En stel je voor, je ben leek op dit vlak. Welke componist uit de periode voor Bach zou je aanraden om een keer naar te luisteren?
1: Ik zou zeker, Schütz die ik al noemde. Schwelink zou ik ook noemen. Die zingen wij dan nu niet. Maar dat is ook prachtige muziek. Een andere Buxtehude natuurlijk. Wij zingen nu geen muziek van Buxtehude. Maar Buxtehude is misschien wel de belangrijkste leermeester voor Bach geweest.
0: Oké. Okay. Weer even terug naar het concert. Hè. Dat wordt 18 oktober, 3:30 in de Oude Kerk in Soest. Jullie zingen. Heb je ook instrumenten bij jullie?
1: Ja, wij worden begeleid bij de meeste van onze stukken door Henk van Zonneveld op het orgel en Elske Tinbergen op cello. We noemen dat een continuo, dus dat is een klein ensembletje wat het koor begeleidt.
0: Ja, want de focus ligt natuurlijk op de zang. En niet op de muziek.
1: Zitten, absoluut op de zang. Maar samen maken we er hopelijk een heel mooi geheel van.
0: Ja, ja, ja. Spelen jullie vaak samen of is het een gelegenheidscombinatie?
1: Nee, dit is wel als wij zeg maar oude muziek zingen. En we hebben zo'n begeleiding nodig. Dan nodigen we vaak Henk van Zonneveld uit.
0: Ah, okay.
1: Ook volgend jaar als het koor 40 jaar bestaat. Dan gaan we ook weer uitpakken met een orkestje. Dat orkestje staat dan onder leiding van Henk van Zonneveld. Dan maken we er ook weer een feestje van.
0: Ja, ja dat 40 jaar, ja, dat moet je niet ongemerkt voorbij laten gaan.
1: Zo is dat.
0: Waar kunnen mensen informatie vinden over het concert van aanstaande zondag, maar ook over jullie ensemble?
1: Ja, over ons ensemble dan vooral op de website. www.multiplevoice.nl we hebben ook geregeld wel weer mensen nodig die meekomen zingen. Daar vind je dan informatie over. En ook over de andere concerten die we geven. We gaan in januari een concert geven en in juni. Dus dat zijn weer totaal twee hele verschillende programma's. Nou, al die informatie kan je op onze website vinden. En daar staat ook informatie over het aanstaande concert van zondag in Soest.
0: En is dat gratis toegankelijk of moeten mensen daar entree voor betalen?
1: Ja, daar ik eerder gezegd niet helemaal de entreeprijs, maar daar koop je een kaartje.
0: Een kleine bijdrage om te kunnen genieten van de mooie klassieke muziek.
1: Zo is dat.
0: Zondag,
1: ja, en afloop dan een klein drankje.
0: Ja, oh, kijk aan. Zondag 18 oktober, 3:30 in de Oude Kerk. Ensemble Multiple Voice, klassieke muziek op weg naar Bach. Dank Giel voor al die informatie. En heel veel plezier de 18e.
1: Ja, bedankt.
0: Oké, fijne dinsdag.
1: Goed, dag.
0: Hoi.

0: Ja, Alpha Blondie met Jerusalem.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Een hele goede morgen, Klaas.
2: Insgelijks.
0: Klaas, het heeft van het weekend geregend. Het gaat nu weer mooi weer worden. Hebben we de herfst gehad?
2: Hebben we de herfst gehad?
0: Ja, van het weekend. Ja.
2: De herfst komt er nog aan.
0: Oh, oké. Okay. Maar wat
2: kunnen... herfstweer met stormen en regen en lagere temperaturen hebben we nog niet gehad. Het leek meer op een nazomer tot nu toe.
0: Ja. Nou ja, ik was van het weekend op Texel. En daar woei je toch behoorlijk. En ook flinke regenbuien.
2: Ja, nou, dat is wel herfst, hè?
0: Ja, precies.
2: Maar nu... Ja,
0: wat kunnen we verwachten, Klaas?
2: Nou ja, vandaag is het weer behoorlijk, bijna extreem zacht. Het wordt een graad van 18, 19. En er valt wat lichte regen of motregen gedurende de dag. Stel niet veel voor, 1 of 2 millimeter. En de wind is uit het zuidwesten. En dan is de wind morgen even west. Dus dan putten we uit iets minder zachte lucht. Maar spoedig daarna gaat die wind weer de zuidkant opzoeken. Dus dan is het weer een heerlijke 18 graden. Donderdag, vrijdag. Dus, vrijdag worden de botjes verhangen. Want dan komt er een koufront over en dan is het brondgebied niet meer Zuid-Europa, maar Noord-Europa, Scandinavië. Dus dat betekent een temperatuur die een graad of 6 lager is overdag, dus 13, 12 graden. En 's nachts gaan we dan richting het vriespunt.
0: En krijgen...
2: Dan blijven we nog wat boven, hoor.
0: Ja, maar krijgen we dan ook een beetje regen erbij?
2: Ja, bij die overgang, zoals ik zei, op vrijdag dan valt de regen en daarna bij die noordenwind een paar buitjes. En dan kan het weer een hele poos droog zijn. Dus de droogte, behalve dan de afgelopen dagen, blijft gewoon doorgaan. Ja. En ik heb trouwens ook gehoord, ja, ik volg een beetje de toestand van de rivieren. En in de IJssel mochten maar naar één richting gevaren worden. Schepen mochten elkaar niet passeren vanwege de lage waterstand. En dat is voorbij.
0: Dus dat lijkt toch een positieve ontwikkeling?
2: Ja, lijkt me een positieve ontwikkeling.
0: Ja, het blijft droog, hè? Het blijft droog.
2: Ja, dus vandaag een beetje regen. Vrijdag wel wat regen van betekenis, 2 tot 5 millimeter. Maar ja, daarna kan het weer een hele poot droog blijven. Ja. Dus,
0: nou, dat belooft in ieder geval dus een paar mooie dagen heb je in het vooruitzicht gesteld.
2: Ja, met een klein beetje,
0: regen hier en daar. Eind van de week dus wat koeler.
2: Ja. En, wat kouder zou ik bijna zeggen.
0: Wat kouder, oké. Okay,
2: ja,
0: wat kouder.
2: Het zou best koude aanvoelen buiten.
0: Ja, woorden doen het ook.
2: Ja, en een noordoostenwind, windkracht, misschien wel even windkracht 4. Dus dat voelt toch echt wel veel kouder aan.
0: Okay.
2: Maar dan zitten we alweer in het weekend.
0: Ja, nou, daar gaan we het morgen of de andere dagen nog over hebben. Klaas, dank weer voor je update van het weer. En we spreken elkaar morgen weer.
2: Is goed.
0: Fijne dinsdag.
2: Mooie dag.
0: Hoi.
2: Doei.

0: Dijk met Ik kan het niet alleen. Niemand kan het alleen volgens mij. De extreme droogte van de afgelopen maandag kan nog jarenlang gevolgen hebben voor Nederlandse woningen. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met lange droge periodes. Afgewisseld met hevige regenval. Deze wisselende weersomstandigheden kunnen de bodem aantasten en leiden tot verzakkingen en funderingsproblemen. Aan de telefoon is fysisch geograaf Otto Leeveld. Goedemorgen, Otto.
1: Goedemorgen.
0: Wat is en wat doet een fysisch geograaf?
1: Goeie vraag. Een fysisch geograaf bestuurt eigenlijk alles wat in het gebied tussen, laten we zeggen, 50 meter onder de grond en 50 meter boven de grond. Sorry, maar ik heb even een kikker in mijn kip. Gebeurt aan het aardoppervlak. En dan met name de natuurlijke processen.
0: Oké, dus alles wat tussen de 50 meter beneden en 50 meter boven het oppervlak als je gas speelt, daar doe je iets mee.
1: Ja.
0: En waar kijk je daarnaar?
1: Nou, bijvoorbeeld hoe ontwikkelt een ondergrond zich, een bodem? Maar ook, je bestudeert, andere mensen, niet ik, maar we studeren wat er gebeurt met tijdens ijstijden. Of hoe rivieren zich insnijden in een landschap en hoe die hun materialen, zeg maar alles wat in de rivier zit, weer afgezet wordt tijdens overstromingen bijvoorbeeld.
0: Dus, ja, jullie zijn ook heel goed in het uitvinden waar bijvoorbeeld goud in een rivier te vinden is?
1: Nou, dat is meer iets voor geologen.
0: Oh, oké.
1: We bestuderen de gesteentes eigenlijk. Wij doen de zachte delen en de geologen bestuderen de gesteentes. Even, het loopt in elkaar over, maar dat is eigenlijk een beetje de onderscheid wat je zou kunnen maken.
0: Ja, dan hebben we het bruggetje naar het onderwerp. En dat is dan de effecten van de droogte op de bodem en op de grond. We hebben die extreme droogte gehad. Wat gebeurt er dan onder de grond wanneer die bodem langdurig uitdroogt? En hoe kan dat dan leiden tot schade aan woningen?
1: Nou, sowieso, het is warm en droog geweest. En dat betekent dat er heel veel water dat eerder gevallen is gaat verdampen. En het is ook in de zomer, dus de planten die hebben ook water nodig. Die trekken ook water uit de grond. Dus de grond wordt gewoon droger. En dat betekent bij venige gronden, bestaan uit veen, dat er wat meer zeg maar oxideert. Dat betekent dat dat het veen eigenlijk verbrokkelt en omgezet wordt onder invloed van zuurstof die dan in de grond komt in CO2 en wat de rest, maar in ieder geval doordat het oxideert zakt de bodem. En bij klei kan je zien dat, dat is weer ander materiaal, kleigronden, zie je bijvoorbeeld dat de bodem wat inkrimpt. Nou, dat zie je bijvoorbeeld als je op een, als je klei ziet, weten de meeste mensen wel dat als die indroogt, dat er dan scheuren ontstaan. Eigenlijk krimpt de klei dan.
0: Ja.
1: Dezelfde hoeveelheid klei wordt kleiner gewoon, omdat het vocht eruit gaat. En dan kan de ondergrond ook zakken. Dus in beide gevallen zakt de ondergrond een beetje weg.
0: Ja, en komt omdat die klei verdroogt, daar komt de lucht bij. Dat heeft dan ook weer impact op de fundering?
1: Nou, over het algemeen op klei niet zozeer. Het is met name op veengronden zijn vaak in het verleden in ieder geval houten palen gebruikt om te funderen. En daar komt die staan over het algemeen, de bedoeling van die houten palen is altijd dat ze onder water staan.
0: Ja.
1: Maar in een hele droge periode komt een deel van die paal boven water. En ja, misschien mensen in het bos zien dat ook wel eens. Nat hout dat niet helemaal onder water ligt, dat vergaat. En dat gebeurt dus ook met je fundering eigenlijk. Je funderingspaal die wordt zwakker. En op een gegeven moment kan hij zo zwak worden dat hij het gewicht van het huis niet meer kan tillen. En dan kan het huis gaan zakken. En in het geval van klei ja, als je zo'n soort fundering in een kleigrond hebt, dan zal die daar ook last van hebben. Maar de kans daarop is iets kleiner. Maar bij kleigronden heb je vaak dat de huizen ondieper gefundeerd zijn. Dat wil zeggen eigenlijk dat ze min of meer, niet helemaal, maar min of meer direct op de ondergrond geplaatst zijn. En dan kan, doordat die klei uitdroogt, kan het huis eigenlijk een beetje verzakken. En op het moment dat hij weer nat wordt, de klei, gaat hij weer omhoog. Zwelt hij weer, als het ware. En drukt hij het huis omhoog. Nou, omdat dat over het algemeen onder je huis niet overal in dezelfde mate gebeurt, drukt hij het huis een beetje uit zijn horizontale stand, zal ik maar zeggen. En veroorzaakt dat ook schade aan je funderingen.
0: En hoe merken inwoners dan dat dat gebeurt?
1: Nou, allereerst kan je schuren zien in je huis. Die ontstaan in de loop van de zomer. Dat is over het algemeen geen goed teken. Zeker als die schuren best groot zijn. En het tweede wat kan gebeuren is dat bijvoorbeeld deuren gaan klemmen. Ramen niet meer goed open gaan. Omdat het huis een beetje scheef staat en die sponningen en de dingen dus ook scheef komen te staan en daardoor niet meer goed werken.
0: Ja. Dus, nu zijn er al 425.000 Nederlandse woningen die hiermee te maken hebben.
1: Ja, in meer of mindere mate overigens. Ja. Het zijn niet allemaal dat het extreme schade zijn overal. Maar ja.
0: Oké, okay, maar gaat zich dat verder ontwikkelen de komende jaren?
1: Dat is wel de verwachting, ja, omdat we vaker van deze droge periodes zullen hebben. En ook natte periodes.
0: Ja. Wat zijn dan de consequenties voor huiseigenaren? Want ik kan me voorstellen dat, nou ja, als je huis wil verkopen en de fundering is niet op orde, dat je huis eigenlijk onverkoopbaar wordt. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Nou, zeg maar, het is duur. Het kan duur zijn, in ieder geval herstel van funderingsschade. Zeker als je houten palen hebt en die helemaal wil vervangen door betonpalen, dan is het een zeer kostbare affaire. Dat kan zomaar €100.000 zijn. Bij ondiep fundering is het vaak iets goedkoper, maar ook nog steeds een flinke investering. Ik werk bij Deltaas en wij houden ons niet heel bezig met financiering, dus daar weet ik niet heel veel van. Maar wat ik wel weet is dat er sommige gemeentes wat ondersteuning kunnen bieden in de vorm van een lening waarop die bedoeld is om fundering te herstellen en waarop wat gunstige voorwaarden zijn om het, ja, zeg maar, om die fundering beter te maken. Maar je zal er bij de verkoop van je huis rekening mee moeten houden. En het geval wil dat ook sinds begin dit jaar, ik weet even niet of het 1 april of 1 maart was, de financiële sector ook bij de verkoop van een huis, bij de bouwkundige keuring, in bepaalde gebieden in Nederland, dus zogenaamde risicogebieden, in de bouwkundige keuring eist dat er een paragraaf opgenomen is over de staat van de fundering en daar ook naar gekeken is. En dat maakt dat het nu al in de huizenprijzen op een of andere manier verdisconteerd wordt.
0: Ja.
1: En zal waarschijnlijk alleen maar meer worden. Want het is nu, bij een bouwkundige keuring heb je feitelijk al getekend. En is het alleen nog van, zijn er dingen die ik zie waarom ik het huis, het zit in je bedenktijd, maar het zou eigenlijk mooier zijn als het daarvoor al goed.
0: Ja. En wat kunnen huiseigenaren zelf doen om dit tegen te gaan? Of is er gewoon niks tegen te doen?
1: Er is wel wat tegen te doen. Dat is per locatie, per situatie verschillend wat je kan doen. Je zou bijvoorbeeld in een wijk of zo de bodem algemeen wat nat proberen te houden met infiltratiesystemen. Dat is een optie, maar dat vraagt wel samenwerking en wel commitment van de gemeente waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Zelf zou ik zeggen, plant in ieder geval geen grote boom of een boom die heel groot wordt vlakbij je gevel. Als je op veen of klei woont. Want zo'n boom trekt op termijn zeker heel veel vocht weg uit de ondergrond en is daarmee een risicobepalende factor.
0: Oké, helder.
1: En eventueel bestaat je wat.
0: Ja, precies. Oké, helder. het probleem is niet opgelost. De droogte zal de komende jaren niet weggaan. Dus huiseigenaren, wees alert op je fundering en kijk waar je wat kan doen. Desnoods even met de gemeente overleggen. Dank Otto voor jouw toelichting. Otto Leeveld, fysiograaf bij Deltares. Dank.

0: David McWilliams met The Days of Pearly Spencer. Op donderdag 15 oktober aanstaande is het de dag van de Witte Stok. De oogvereniging organiseert in de verkeerstuin in Amersfoort een educatief evenement voor kinderen. Twee schoolklassen uit Soest maken daar kennis met de Witte Stok en ervaren hoe het is om met een taststok te lopen. Ook leren ze hoe ze moeten handelen wanneer ze iemand met een witte stok zien oversteken. Karin Hoor, directeur van de oogvereniging. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de betekenis van deze dag en waarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden?
1: De Dag van de Witte Stok is een internationale dag waarin aandacht uitgaat naar de witte stok, de taststok die mensen met een visuele beperking gebruiken om ze om vooruit te komen in het verkeer. Ook met behulp van die witte stok zichtbaar te maken dat zij dat je op hen moet letten. En we merken dat eigenlijk ieder jaar die Dag van de Witte Stok, waarin we aandacht besteden aan de stok, hard nodig is. Omdat er heel vaak nog gevaarlijke situaties ontstaan bij bijvoorbeeld het oversteken. Dat er vaak ook echt nog wel gevaarlijke situaties ontstaan bij ongelukken gebeuren. Mensen die een witte stok gebruiken. Omdat mensen die ook gebruik maken van auto's, fietsen, et cetera, niet goed weten wat te doen op het moment dat iemand met een witte stok bijvoorbeeld wil oversteken.
0: Ja, en wat kunnen mensen dan doen als ze iemand zien oversteken met zo'n witte stok?
1: Nou, er is een speciaal oversteekgebaar dat mensen leren. Dat betekent dat ze hun stok naar beneden zetten in bijvoorbeeld een goot om zichtbaar te maken dat ze een oversteekactie willen maken. En op het moment dat ze de stok vooruit plaatsen, dan willen ze met het oversteken beginnen. En automobilisten en fietsers, et cetera, kunnen dat herkennen als moment van oversteken. Dat ze even stoppen om degene met een visuele beperking rustig te kunnen laten oversteken.
0: Ja, en als je kijkt naar de huidige situatie, hè, wat zijn nu nog de grote obstakels voor mensen met een taststok?
1: Wat ik net zei is het oversteken op zich een groot obstakel. Dus mensen die zich niet bewust zijn van het feit dat je mensen met een taststok niet alleen maar op een zebrapad moet laten oversteken, voor moet laten gaan, maar eigenlijk overal. Dat is een obstakel. Met stille voertuigen is dat voor mensen met een visuele beperking eigenlijk alleen nog maar gevaarlijker geworden, want je hoort ze niet goed aankomen. En naast het oversteken is het mensen met een stok maken gebruik van geleidelijnen bijvoorbeeld die over de stoep lopen. En als daar fietsen staan, reclameborden staan, et cetera, dan wordt die geleidelijn natuurlijk onderbroken, wat ook tot soms ook tot gevaarlijke situaties kan leiden, valpartijen, et cetera.
0: Ja, maar hoor ik jou ook zeggen dat als je iemand met zo'n stok ziet, dat ze eigenlijk altijd voorrang hebben?
1: Met oversteken, ja.
0: En als je kijkt naar de samenleving, hè, wat kunnen wij nou doen? Wat kunnen gemeenten bijvoorbeeld doen om de omgeving toegankelijker en veiliger te maken voor mensen met een visuele beperking?
1: Nou, zorgen dat alles in de openbare ruimte, dus zoals bijvoorbeeld de voetpaden, et cetera, maar ook oversteekplaatsen, gebieden bij busstations, dat die echt toegankelijk zijn, dat die geleidelijnen waar ik het net over had bijvoorbeeld overal liggen en ook goed liggen. Dat je bijvoorbeeld bij het oversteken, bij de verkeerslichten, de rateltikkers hebt die goed werken, zodat mensen met een visuele beperking weten wanneer ze kunnen oversteken. Dat ze ook handhaven op dat er geen fietsen geplaatst worden bij de geleidelijnen of reclameborden waar ik het net over had. Dus dat zijn een paar voorbeelden. Waar gemeenten mee aan de slag kunnen, hopelijk al doen, om het wat veiliger op straat te maken voor mensen met een visuele beperking. Ja. Maar ook voor onszelf, hè, jij en ik, wees je ook bewust van waarom die geleidelijn er bijvoorbeeld ligt. En dat het ook kan betekenen dat je er niet bovenop moet staan als je op het perron staat bijvoorbeeld. Want dat gebruikt iemand echt om van de ene plek naar de andere te lopen. En in het verkeer. Dus wees je bewust als er iemand staat langs de kant met een stok dat die wil oversteken, dat je die persoon ook de tijd en de ruimte geeft om dat te doen.
0: Ja.
1: En dat doen we eigenlijk nog te weinig met elkaar.
0: Ja. Nu is deze de Dag van de Witte Stok en wat jullie doen in Amersfoort is een eenmalig evenement. Het komt jaarlijks terug, denk ik. Nou weet ik dat in Nijmegen heb je het museum. Ja. Die doen onder andere de Expeditie Ribbelroute, iets met virtual reality. Gaan jullie ook zoiets organiseren?
1: Nou, zoiets als in museum, dat kun je niet zomaar overal organiseren, want dat is zo uitermate goed georganiseerd. Dat is onbetaalbaar om dat overal in Nederland bij wijze van spreken als pop-up te organiseren. Maar wat wij in het klein proberen te doen, en niet alleen wij in Amersfoort, maar verspreid over het hele land doen vrijwilligers dat, is bijvoorbeeld mensen geblinddoekt met een stok een parcours laten lopen. Om te ervaren hoe het is om met een beperkt of geen zicht een route af te leggen. En dan merk je al heel snel dat echt best spannend is. Vooral de jongeren, de kinderen die donderdag uit groep 5 en 6 van de eerste van de jeugdschool dit gaan doen. Ja, die zullen ook ervaren dat het best spannend is om niks te zien. En toch van A naar B te moeten lopen. En niet wetende wat je voor obstakels tegenkomt. Dus ja, zoiets als in museum, dat is heel uitgebreid en mooi. En wij proberen dat op kleinere schaal verspreid over het land en in Amersfoort ook na te bootsen.
0: Ja, maar even kort nog, wat zijn de meest voorkomende reacties van kinderen die dat doen?
1: In het begin even een beetje lacherig en een beetje giechelig, zeg maar, want het is heel spannend. Maar daarna, hoe jong ze ook zijn, begrijpen ze ook wel echt wel dat het heel belangrijk is dat je goed let op je blinde en slechtziende mede-voetganger.
0: Ja.
1: En jong geleerd is oud gedaan, dus we hopen dat we dit ook vaker voor jongeren kunnen doen.
0: Mooi. 15 oktober, aanstaande de dag van de Witte Stok. Dank Karin voor je toelichting en een fijne dinsdag verder.
1: Dankjewel, Insgelijk.
0: Dank je. En dit was Eemland 1 Actueel van dinsdag 13 oktober. Met vandaag alles over de terugkeer van Sint en Aanhang in Paleis Soestdijk. Een grote muzikale stap terug in de tijd en de componisten van Voor Bach. Klaas heeft ons meegenomen in het weer. En daarna hebben we het gehad over de funderingen van huizen die te lijden hebben onder de droogte en de dag van de Witte Stok. Wil je de uitzending terugluisteren of het nieuws teruglezen? Ga dan naar onze website eemland1.nl. En we zijn uiteraard ook terug te vinden op de socials. Na het nieuws, Eemland 1 non-stop. En van 11 tot 12 Music Memories met Gerard van der Meer. En morgen zit hier ster van de zender Pearl Mosk. En wat uw plannen ook zijn, blijf luisteren naar Eemland 1 en heb een fijne dinsdag.

Door Almegens met het NOS-journaal. Mogelijk werken de computersystemen van Albert Heijn vanmiddag weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen later vandaag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan vanochtend nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. De winkel nog niet zeggen wanneer de systemen weer gaan draaien. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack en of er klantgegevens zijn buitgemaakt. Sinds zondag kampt de supermarktketen met een grote storing. In de winkels is intussen het effect merkbaar. De schappen raken leeg omdat bij een aantal distributies

0: Dat is om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van hun partner. De regeling is beschikbaar voor woningen tot een bepaalde aankoopprijs en die grens stijgt mee met de huizenprijzen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. Dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen komt maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Een boswetenschapper wijt de vertraging aan geldgebrek bij de provincies en discussies over grondgebruik. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook wolken. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd. Justitie wil niet zeggen wat dat was. De man is vorige week opgepakt en zijn huis in Capelle is doorzocht. Daarbij zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. Ook zijn laptops en mobieltjes in beslag genomen. De man blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken in de Zwarte Zee. Voor zover bekend is de bemanning van beide schepen gered. De Bulgaarse premier noemt de aanval onaanvaardbaar en gaat in gesprek met NAVO-baas Rutte. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Bulgarije

0: gevangenis wel echt was. Dat blijkt uit geluidsopnames die het Amerikaanse persbureau AP in handen heeft. Pas een half uur na de eerste melding werd daadwerkelijk een ambulance naar de gevangenis gestuurd. De 50-jarige Christa Pike overleefde de executiepoging. Het is onduidelijk of ze later alsnog wordt gedood. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Morgen ook veel zon, maar ook bewolking. Dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Ja, welkom hier op Emerald 1 met de Urban Heroes en Habadabaribi Giwi uit de jaren 80 is de kopper vanaf. Ja, hij schoot me ineens in mijn hoofd en ik denk, oh, die ga ik eens een keer draaien, want het is gewoon een leuke plaat om eens even mee te starten. Lekkere muziek uit de jaren 80. Ze hadden 3 hitjes en dit was denk ik wel de grootste. Music Memories, dat betekent dat we weer een uurtje lang teruggaan in de tijd. We gaan de ene gouden ouwe weer aan de andere rijgen. En de ene wat meer bekend dan de ander. Maar allemaal gewoon leuke platen. Als het, tenminste, daar ga ik in ieder geval wel weer even mijn best voor doen. Niet te veel praten, lekker veel muziek. Dat is ook een beetje het motto. En daarom gaan we gauw verder met Blondie uit 1978.

jaren 90 was er die film, die remake van The Addams Family. En daar was dit zeg maar de titelsong van. MC Hammer. Hij noemde zich toen alleen nog maar Hammer. Dat MC, dat was er een beetje van afgevallen. En Addams Groove hoorde je hier op Eemland 1. Ik zit de laatste tijd weer eens wat dingen terug te kijken van Cote & The Bee. En dan kom je ook Jacobsen en Van Ness tegen. En op de een of andere manier, het heeft niets met elkaar te maken, maar moet ik toch aan Nees denken. O.O. Den Haag, Harry Klorkenstein, hier op Eemland 1. Ik

Gino Vannelli. Uit de jaren 80. And it hurts to be in love. Ja, en we gaan weer eventjes van wat rustig naar wat lekkere disco, hoor. 1975, toen was de disco lekker in opkomst. En dit was een van die leuke plaatjes uit die tijd. De Disco Stamp, Hamilton Van Hammen.

De Venga Boys, of tegen de Venga Boys, ja, weet ik veel. Ik weet nooit hoe ik het uit moet spreken. We love to party hier op Eemland 1. En we gaan naar 1987. Heel veel leuke platen gemaakt, hoor. Er zitten er ook een paar bij, die kan je niet meer draaien. Deze bijvoorbeeld. Go see the doctor. Ja, goed, de rest van de tekst zal ik je even besparen. Die gaan we niet meer draaien. Maar wat wel een leuke was, dat was deze. Of een Electrica Salsa. Bye, bye.

Ja, of ze hadden één hitje. En dat was deze Electrica Salsa in 1987. Zo dadelijk gaan we draaien de nieuwe Fortville Band en Winchester Cathedral. Maar eerst deze. Carol Emerald. En A Night Like This hier op Eemland 1.

0: Ja, wees maar blij dat die microfoon tussendoor dicht staat. Want ik zit hem echt van voor tot achter mee te blaren. Sugar Lee Hooper en de Wandelclub.
1: Contact lieben, glazen globen.

Ja, probeer het maar eens met zo'n plaat. Niet dansen. Ja, er zijn mensen die kunnen dat, maar oké. Okay. Eddie Grant uit de jaren 80. En I don't wanna dance. Dance with your baby no more. Ja, ja, ja, ja, ja. We gaan er nog eventjes lekker eentje doorheen jassen uit de jaren 70. Eind jaren 70, 1979. Queen.

0: met Queen en Crazy Little Thing Called Love zijn we weer bijna aan het einde gekomen. En bijna betekent dat ik eerst afscheid van je ga nemen. En zeg heel graag tot een volgende Music Memories hier op Eemland 1. En ik ga je alleen laten met een plaatje die vast en zeker de hele dag lekker in je hoofd blijft hangen. Monty Python en Always Look on the Bright Side of Life. Tot de volgende keer.
1: They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, grumble, give a whistle.

Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Dat werd vorige week gemeld bij de politie en diezelfde dag is de terreurverdachte een man van 20 opgepakt. In zijn huis zijn onder andere een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Vakbond CNV zegt van medewerkers van Albert Heijn te hebben gehoord dat de computersystemen van de winkelketen vanmiddag mogelijk weer worden opgestart. Albert Heijn zelf kan nog niet zeggen wanneer dat het geval zal zijn. Ook is nog altijd niet bekend of het gaat om een hack. Sinds zondag kampt de supermarkt met een grote storing. Huizenkopers kunnen volgend jaar voor een hypotheek tot 500.000 euro een nationale hypotheekgarantie afsluiten. Nu ligt die NHG-grens nog op 470.000 euro. De garantie stijgt mee met de huizenprijzen en biedt kopers een financieel vangnet als ze te maken krijgen met financiële problemen of gedwongen verkoop. Opnieuw zijn schepen in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije aangevallen door drones. Twee schepen werden geraakt, één daarvan zonk. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week was er ook al een aanval bij Bulgarije. Wie erachter zit is niet duidelijk. Wel is er een vermoeden, want de Russische ambassadeur in Bulgarije is op het matje geroepen. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht ontslagen. Hij is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Dit eredivisieseizoen op straat wordt gezet. PEC staat nu 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer van PEC en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Het is nog niet bekend wie hem opvolgt. Het weer, het blijft bewolkt met

Een hele goede morgen bij Eemland 1 Actueel. Het is dinsdag 13 oktober en mijn naam is Ronald Christiaans. Na een weekend herfst is de nazomer begonnen en hoe dat afloopt horen om 9:30 van de enige en vooral echte Klaas Bijker. Voor wie de weersomstandigheden ook cruciaal zijn, is Sinterklaas en zijn fleurig geklede logistiekcoördinatoren. En dat hele gezelschap strijkt binnenkort neer op Paleis Soestdijk. Daarna gaan we een kijkje nemen in de wereld van de componisten, maar dan uit de periode van voor Bach. En na het weerpraatje met Klaas duiken we onder in de funderingen van huizen en met name de gevolgen van de droogte op die funderingen. En als laatste gaan we het hebben over de dag van de Witte Stok. Maar nu eerst muziek uit de platenkast van Bernard.

0: Alhoewel het origineel van Venus van Shocking Blue ook heel mooi was, is die van Bananarama ook wel lekker om te horen. En over een kleine 7 weken, dan viert Sinterklaas zijn verjaardag. En dat kan natuurlijk niet zonder de ondersteuning van heel veel Pieten. Sinterklaas strijkt op 27, 28 en 29 november aanstaande neer op Paleis Hoestdijk. En Paleis Hoestdijk verandert daarmee die dagen in een bijzondere plek, het Pietenpaleis, waar kinderen een kijkje kunnen nemen in de wereld van Sinterklaas en zijn Pieten. De magie van Sinterklaas krijgt dit jaar daarmee een koninklijk barenstintje. Aan de telefoon hebben we in ieder geval de sales en event management Piet, Nienke van Engelen. Goedemorgen Nienke. En ik heb begrepen dat er nog iemand aan de telefoon hangt.
1: Saskia Schuit.
0: Ah, Saskia, goedemorgen. Wat gaat er die 3 dagen gebeuren?
1: Nou, wij gaan een gedeelte van Paleis Hoestdijk omtoveren in het woon- en werkhuis van Sinterklaas en zijn Pieten.
0: Oké, en wat betekent dat precies?
1: Nou, er komt een slaapkamer van Sinterklaas en een werkkamer en natuurlijk een pakjeskamer. Maar ook een danskamer waar de Pieten met elkaar en met de kinderen gaan oefenen voor de Pietendans.
0: Oké, dus dat klinkt heel interactief.
1: Zeker.
0: Ja, ja. En wat kunnen de kinderen nog meer doen in al die kamers?
1: Nou, ze kunnen natuurlijk heel veel zien, maar ook dingen doen zoals knutselen, dansen, cadeautjes inpakken. En natuurlijk Sinterklaas ontmoeten.
0: Sinterklaas is er zelf ook met zijn Pieten. Hoeveel Pieten komen er?
1: Dat weten we natuurlijk nooit precies hoeveel, want Sinterklaas heeft heel veel Pieten en sommige Pieten zijn aan het werk op de daken en andere Pieten zijn weer ergens anders. Dus ja, dat kunnen we nooit precies zeggen hoeveel Pieten er zijn.
0: Dat wordt dus een verrassing voor de kinderen. Het is voor kinderen, ouders mogen ook mee, denk ik.
1: Natuurlijk.
0: Ja. Wat mogen de kinderen ook tekeningen meenemen of andere dingen voor Sinterklaas en voor de Pieten?
1: Ja, zeker. Sinterklaas is natuurlijk dol op tekeningen. Dus zoveel mogelijk. Tekeningen, plakwerkjes, knutselwerkjes, dat vindt hij hartstikke leuk.
0: Ja, ja. Kun je ons eens meenemen? Als kinderen het Pietenpaleis binnenkomen, hoe ziet dan zo'n tocht eruit? Wat zien ze? Je hebt al wat gezegd, maar hoe ziet dat er precies uit?
1: Nou, ze komen binnen via de familiestoep in de blauwe gang. En de blauwe gang is het gedeelte waar Juliana en Bernard vroeger echt woonden.
0: Ja.
1: En in die ruimtes, die wordt nu ingericht voor Sinterklaas.
0: Ja, dus is het dan, even voor mijn beeld, zijn dat de grote trappen aan de voorkant van het paleis of is dat meer aan de zijkant?
1: Nee, het is aan de zijkant.
0: Aan de zijkant. En dan gaan ze de vleugel in en dan komen ze één voor één, al die kamers komen ze binnen.
1: Ja, er zijn verschillende kamers inderdaad. Niet al die kamers, want dat zijn er 170. Maar er zijn een aantal kamers ingericht voor Sinterklaas.
0: Ja. En gaat het druk worden, denk je?
2: Nou, ik ga vertellen dat het heel druk wordt. De kaartjes online die zijn al allemaal uitverkocht. Dus wij hebben besloten dat wij nog een aantal tijdsloten zullen toevoegen.
0: Okay.
2: En dat gaan wij in de loop van de ochtend doen. Want ja, er zijn heel veel aanvragen gekomen. En Sinterklaas hebben we gevraagd of hij nog even wat langer zou kunnen blijven.
0: Ja.
2: Maar ja, het kan zijn dat hij eventjes toch even tussendoor een broodje moet eten. Want ja, als hij langer blijft en de Pieten ook, dan willen we hem dat wel gunnen. Maar we gaan zeker wat tijdsloten toevoegen in de loop van de ochtend. Dus. Okay.
0: Want
2: hou de site in de gaten.
0: Hou de site in de gaten. Wat is welke site kunnen ze dat terugvinden?
2: Op paleishoestdijk.nl.
0: Paleishoestdijk.nl. En hoe laat, welke tijdsloten praten we dan over?
1: Nou, zondag is al helemaal uitverkocht. En zaterdag ook trouwens. Dus zaterdag gaan we een aantal extra tijdsloten openzetten. En op zondag ook.
0: Ja. En is het eerst?
2: Ja. Er zijn nog momenten op vrijdag. Hè?
0: Nog momenten op vrijdag. Dus vooral op vrijdag kunnen kinderen nog naar hun ouders, aan hun ouders vragen om naar het Pietenpaleis te komen.
1: Zeker. En op vrijdag verwachten we ook veel jongere kinderen die nog niet naar school gaan. Dus die hebben we expres in de ochtend. En dan in de middag is het voor de oudere kinderen.
0: En is dan het ochtendprogramma ook anders dan het middagprogramma?
1: Nee, dat is niet anders, maar het is natuurlijk wel rustiger omdat er kleinere kinderen zijn.
0: Ja, precies. Even kijken, is dit trouwens de eerste keer dat jullie dit op Paleis Soestdijk doen? Of is het al eerder gebeurd?
1: Nee, ja, het Sinterklaasjournaal is ook opgenomen bij Paleis Soestdijk.
0: Ja.
1: Sinterklaas is hier al vaker geweest.
0: Ja, dus het is voor de Sint is het bekend terrein.
1: Zeker.
0: Kijk, dat is mooi om te horen. Wat kost het om Sinterklaas te bezoeken?
1: Voor de kinderen is het €7,50 vanaf 3 jaar. En voor volwassenen is het €2,50.
0: Oké, omdat het gericht is op die kleine kinderen.
1: Ja.
0: Ja, precies. Dus de €2,50 is eigenlijk een mee-mag-bonus.
1: Zo is dat, ja.
0: Oké. Nou, hartstikke mooi. Ik ben heel benieuwd. 27, 28 en 29 november. Sinterklaas en zijn Pieten in het Pietenpaleis. Meer informatie te vinden op www.paleishoesdijk.nl.
1: En, dat klopt helemaal.
0: En vanmorgen vooral die site in de gaten houden om te kijken of er nog plekjes over zijn.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Straks, ja.
0: Nou,
1: ja.
0: Dankjewel Nienke en Saskia. En veel succes met, veel plezier ook met Sinterklaas en de Pieten.
1: Nou, het gaat helemaal goed komen. We kijken er naar uit.
0: Ja,
1: en we zijn blij dat hij weer terugkomt.
0: Ja, precies. Dat kan ik me goed voorstellen. Dankjewel en een fijne dinsdag verder.
1: Dankjewel.

0: Ja, de klassieker 9 to 5 van Dolly Parton. Johann Sebastian Bach wordt gezien als een van de grootste componisten uit de muziekgeschiedenis. Maar ook Bach bouwde voort op het werk van componisten die hem voorgingen. Hoe klonk de muzikale wereld waarin hij opgroeide en welke ontwikkelingen maakten zijn bijzondere muziek mogelijk? Aan de telefoon Giel Harmsen, koorlid van het Utrechts vocaal ensemble Multiple Voice. Goedemorgen Giel.
1: Ja, goedemorgen.
0: Even dat ensemble. Wat voor ensemble is Multiple Voice?
1: Ja, wij zijn een koor bestaande uit zo'n 24 zangers. Allemaal amateurs, maar wel amateurs met inmiddels heel wat ervaring. En wij zingen voornamelijk... wij zingen klassieke muziek eigenlijk door alle eeuwen heen. Vanaf de renaissance tot en met nu. Want ook nu wordt nog nieuwe klassieke muziek gecomponeerd.
0: Ja, nou beschouw ik zelf Pink Floyd ook een beetje als klassieke muziek. Doen jullie dat ook spelen?
1: Nee, dat doen we niet.
0: Dat niet, nee, echt.
1: Maar je hebt helemaal gelijk. Ook dat is een klassieker natuurlijk.
0: Ja. En welke rol speel jij zelf in het koor?
1: Ik zing bij de bassectie. En ik ben voorzitter van het koor.
0: Oh, oké, heel mooi. En dus klassieke muziek door de tijden heen. Ja. En dan komen jullie naar de Oude Kerk in Soest. Wat gaan jullie daar doen?
1: Ja, we gaan daar dus een concert zingen. Eigenlijk met middelpunt Johann Sebastian Bach. En zoals je het al in de inleiding zei, wij geven een concert wat mij een beetje de ontwikkeling aangeeft, zoals Bach die zelf al meegemaakt heeft. Het concert heet, het titel hebben we gegeven, Op weg naar Bach. En we eindigen het concert met een prachtig stuk, een prachtig motet van Johann Sebastian Bach. Kom Jezus, kom. Ik denk dat veel koorzangers dat wel eens een keer gezongen hebben. En daarvoor zingen we dan muziek vanaf de late renaissance die een beetje leidt naar de muziek van Bach toe. Daar zitten ook composities bij van... andere leden van de oudere leden van de familie Bach, ooms van Bach. En dat geeft al met al een heel afwisselend beeld. En ook een beeld van hoe zeg maar die muzikale ontwikkeling is geweest.
0: Dus eigenlijk een muzikale tijdreis in de periode van voor Bach en dan eindigend met Bach.
1: Ja, klopt.
0: Ja, mooi. En hoe bijzonder is Bach eigenlijk als je hoort wat er voor hem werd gemaakt?
1: Ja, je ziet heel duidelijk aan Bach hoe hij nog veel meer alle melodielijnen in elkaar kon verweven. En ook heel harmonisch overgangen kon maken. Dus alles wat in de voorgeschiedenis eigenlijk al door componisten gedaan is. Ja, dat heeft hij eigenlijk tot een factor 2 nog verheven.
0: Ja, en zie je dan eigenlijk hetzelfde ook terug bij de wat meer moderne muziek? Dat als je een goede muzikant hebt, dat altijd een soort van beïnvloed wordt door muzikanten die voor hem hebben gespeeld?
1: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat alle muzikanten sowieso beïnvloed zijn door anderen, door voorgangers. En van Bach zelf, ja, wij eindigen dan dit concert bij Bach. Maar eigenlijk houdt het daar natuurlijk helemaal niet op, want Bach zelf heeft onnoemelijk veel invloed gehad op alle muzici die na hem gekomen zijn. En ik denk zelfs dat voor misschien wel voor Pink Floyd geldt, want zijn invloed, Bach's invloed, ging veel verder dan alleen maar in de klassieke wereld. Ook in de jazz en in andere vormen van moderne muziek is heel duidelijk ook de invloed van Bach nog te horen.
0: Ja. Ja, dat doet mij straks met een heel andere oren naar die muziek luisteren. Mooi om te horen. Waarom wordt Bach zo vaak als het hoogtepunt van de barok gezien? Terwijl er toch ook voor hem al vernieuwende muzikanten waren. Of componisten waren.
1: Ja, ook al daarvoor hebben natuurlijk ook al die componisten ook allemaal vernieuwingen aangebracht. Maar ik denk dat je wel zo kunt zeggen dat bij Bach het allemaal... ja, bij elkaar kwamen. Hij had waarschijnlijk echt een bijzondere gave om alles wat hij geleerd had van zijn voorgangers, om dat nog veel prachtiger te doen. En hij had er natuurlijk ook heel prachtige gelegenheid voor in Leipzig, waar hij werkte. En waar hij elke week weer nieuwe muziek moest componeren. En daar een goed ensemble en een goed koor had. Met hele goede muzikanten waar hij voor kon schrijven. Waar hij waarschijnlijk zelf ook door geïnspireerd raakte.
0: Ja, want zonder de componisten voor hem had Bach nooit geklonken zoals hij nu klonk.
1: Uiteraard.
0: Ja, ja, ja. Ja. En welk componist heeft volgens jou dan de meeste invloed op Bach gehad?
1: Nou, ik denk dat een, dat kan ik zo niet zeggen, maar ik denk wel dat een hele belangrijke componist Schütz, Heinrich Schütz, is geweest.
0: En welke invloed had hij dan op Bach?
1: Ja, Schütz zie je eigenlijk al wel het lijnenspel ontstaan van hoe de verschillende partijen door elkaar lopen. Dat was natuurlijk al in de Renaissance aan de hand. En Schütz maakte een overgang ook naar meer verhalende muziek. Dus het ging bij Schütz heel erg om de uitbeelding van de tekst. Dus als er erg droevige tekst was, nou dan was de muziek ook duidelijk somberder. Dat soort uitbeeldingstechnieken introduceerde Schütz. En dat zie je ook bij Bach heel nadrukkelijk teruggekomen is.
0: Ja, en zie je dat soort specifieke muzikale invloeden ook weer terug dan in de periode na Bach?
1: Ja, natuurlijk. Dat zie je ook. Maar ook in de periode na Bach zijn er ook wel andere. Ja, natuurlijk is er ook daar de muziek wel aan mode onderhevig. Zo waren er in de periode na Bach. En hij werd veel meer over de romantiek. Dat zeg maar de natuur een belangrijke inspiratiebron werd voor de componisten. Nou, datzelfde heb ik bij Bach niet zo 1, 2, 3 gezien. He, dus dat was echt wel iets weer wat na Bach in het leven geroepen is.
0: Ja, en stel je voor, je ben leek op dit vlak. Welke componist uit de periode voor Bach zou je aanraden om een keer naar te luisteren?
1: Ik zou zeker, Schütz die ik al noemde. Zweling zou ik ook noemen, die zingen wij dan nu niet. Maar dat is ook prachtige muziek. Een andere, Buxtehude natuurlijk. Wij zingen nu geen muziek van Buxtehude, maar Buxtehude is misschien wel de belangrijkste leermeester voor Bach geweest.
0: Oké. Okay. Weer even terug naar het concert. Hè. Dat wordt 18 oktober, 3:30 in de Oude Kerk in Soest. Jullie zingen. Heb je ook instrumenten bij jullie?
1: Ja, wij worden begeleid bij de meeste van onze stukken door Henk van Zonneveld op het orgel en Elske Tinbergen op cello. We noemen dat een continuo, dus dat is een klein ensembletje wat het koor begeleidt.
0: Ja, want de focus ligt natuurlijk op de zang. En niet op de muziek.
1: Zit, absoluut, ja, absoluut ja. Op de zang. Maar samen maken we er hopelijk een heel mooi geheel van.
0: Ja, ja, ja. Spelen jullie vaak samen of is het een gelegenheidscombinatie?
1: Nee, dit is wel als wij zeg maar oude muziek zingen. En we hebben zo'n begeleiding nodig, dan nodigen we vaak Henk van Zonneveld uit.
0: Ah, okay.
1: Ook volgend jaar, als het koor 40 jaar bestaat, dan gaan we ook weer uitpakken met een orkestje. Dat orkestje staat dan onder leiding van Henk van Zonneveld. Dan maken we er ook weer een feestje van.
0: Ja, ja dat 40 jaar, ja, dat moet je niet ongemerkt voorbij laten gaan.
1: Zo is dat.
0: Waar kunnen mensen informatie vinden over het concert van aanstaande zondag, maar ook over jullie ensemble?
1: Ja, over ons ensemble dan vooral op de website www.multiplevoice.nl. We hebben ook geregeld wel weer mensen nodig die meekomen zingen. Daar vind je dan informatie over. En ook over de andere concerten die we geven. We gaan in januari een concert geven en in juni. Dus dat zijn weer totaal twee hele verschillende programma's. Nou, al die informatie kan je op onze website vinden. En daar staat ook informatie over het aanstaande concert van zondag in Soest.
0: En is dat gratis toegankelijk of moeten mensen daar entree voor betalen?
1: Ja, daar ik denk eerder gezegd, niet helemaal de entreeprijs, maar daar koop je een kaartje.
0: Een kleine bijdrage om te kunnen genieten van de mooie klassieke muziek.
1: Zo is dat. Zondag... Ja, en de afloop dan een klein drankje.
0: Ja, oh, kijk aan. Zondag 18 oktober, 3:30 in de Oude Kerk. Ensemble Multiple Voice, klassieke muziek op weg naar Bach. Dank Giel voor al die informatie. En heel veel plezier de 18e.
1: Ja, bedankt.
0: Oké, fijne donderdag. Goed.

0: Shalom. Ja, Alpha Blondie met Jerusalem.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Een hele goede morgen, Klaas.
2: Insgelijks.
0: Klaas, het heeft van het weekend geregend. Het gaat nu mooi weer worden. Hebben we de herfst gehad?
2: Hebben we de herfst gehad?
0: Ja, van het weekend.
2: Ja. De herfst komt er nog aan.
0: Oh, oké. Okay. Maar wat
2: kunnen... herfstweer met stormen en regen en lagere temperaturen hebben we nog niet gehad. Het leek meer op een nazomer tot nu toe.
0: Ja, ja. Nou ja, ik was van het weekend op Texel en daar woei je toch behoorlijk. En ook flinke regenbuien.
2: Ja, ja, nou dat is wel herfst, hè?
0: Ja, precies, precies.
2: Ja. Wat
0: kunnen we verwachten, Klaas?
2: Nou ja, vandaag is het weer behoorlijk, bijna extreem zacht. Het wordt een graad van 18, 19. En er valt wat lichte regen of motregen gedurende de dag. Stelt niet veel voor, 1 à 2 millimeter. En de wind is uit het zuidwesten. En dan is de wind morgen even west. Dus dan putten we uit iets minder zachte lucht. Maar spoedig daarna gaat die wind weer de zuidkant opzoeken. Dus dan is het weer een heerlijke 18 graden donderdag, vrijdag. Dus, vrijdag worden de botjes verhangen. Want dan komt er een koufront over en dan is het brondgebied niet meer Zuid-Europa, maar Noord-Europa, Scandinavië. Dus dat betekent een temperatuur die een graad of 6 lager is overdag, dus 13, 12 graden. En 's nachts gaan we dan richting het vriespunt.
0: En
2: blijven we nog wel boven, hoor.
0: Ja, maar krijgen we dan ook een beetje regen erbij?
2: Ja, bij die overgang zoals gezegd op vrijdag dan valt de regen en daarna bij die noordenwind een paar buitjes. En dan kan het weer een hele poos droog zijn. Dus de droogte, behalve dan de afgelopen dagen, blijft gewoon doorgaan. Ja. En ik heb trouwens ook gehoord, ja, ik volg een beetje de toestand van de rivieren. En in de IJssel mochten maar naar één richting gevaren worden. Schepen mochten elkaar niet passeren vanwege de lage waterstand. En dat is voorbij.
0: Dus dat lijkt toch een positieve ontwikkeling?
2: Ja, lijkt me een positieve ontwikkeling.
0: Ja, maar het blijft droog, hè? Het blijft droog.
2: Ja, dus vandaag een beetje regen. Vrijdag wel wat regen van betekenis, 2 tot 5 millimeter. Maar ja, daarna kan het weer een hele poot droog blijven. Ja. Dus,
0: nou, dat belooft in ieder geval dus een paar mooie dagen heb je in het vooruitzicht gesteld.
2: Ja, met een klein beetje,
0: ja, met een klein beetje regen hier en daar. Eind van de week dus wat koeler.
2: Ja.
0: En,
2: wat kouder zou ik bijna zeggen.
0: Wat kouder, oké.
2: Ja, het zou best koude aanvoelen buiten.
0: Ja, woorden doen
2: gewend,
0: het toe,
2: hè? Ja, en een noordoostenwind, windkracht, misschien wel even windkracht 4. Dus dat voelt toch echt wel veel kouder aan.
0: Okay.
2: Maar dan zitten we alweer in het weekend.
0: Ja, nou, daar gaan we het morgen of de andere dagen nog over hebben. Klaas, dank weer voor je update van het weer. En we spreken elkaar morgen weer.
2: Is goed.
0: Fijne dinsdag.
2: Mooie dag.
0: Hoi, hoi.
2: Doei.

0: De Dijk met Ik kan het niet alleen. Niemand kan het alleen volgens mij. De extreme droogte van de afgelopen maandag kan nog jarenlang gevolgen hebben voor Nederlandse woningen. Door klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met lange droge periodes, afgewisseld met hevige regenval. Deze wisselende weersomstandigheden kunnen de bodem aantasten en leiden tot verzakkingen en funderingsproblemen. Aan de telefoon is fysisch geograaf Otto Leeveld. Goedemorgen, Otto.
1: Goedemorgen.
0: Wat is en wat doet een fysisch geograaf?
1: Goeie vraag. Een fysisch geograaf bestuurt eigenlijk alles wat in het gebied tussen, laten we zeggen, 50 meter onder de grond en 50 meter boven de grond. Sorry, maar ik heb maar een kikker in mijn kip. Gebeurt aan het aardoppervlak. En dan met name de natuurlijke processen.
0: Oké, dus alles wat tussen de 50 meter beneden en 50 meter boven het oppervlak als je gas speelt, daar doe je iets mee.
1: Ja.
0: En waar kijk je daarnaar?
1: Nou, bijvoorbeeld hoe ontwikkelt een ondergrond zich, een bodem? Maar ook, je bestudeert, andere mensen, niet ik, maar we studeren wat er gebeurt met tijdens ijstijden. Of hoe rivieren zich insnijden in een landschap en hoe die hun materialen, zeg maar alles wat in de rivier zit, weer afgezet wordt tijdens overstromingen bijvoorbeeld.
0: Dus, ja, jullie zijn ook heel goed in het uitvinden waar bijvoorbeeld goud in een rivier te vinden is?
1: Nou, dat is meer iets voor geologen.
0: Oh, oké.
1: We bestuderen de gesteentes eigenlijk. Wij doen de zachte delen en de geologen bestuderen de gesteentes. Het loopt in elkaar over, maar het is een. Dat is eigenlijk een beetje de onderscheid wat je zou kunnen maken.
0: Ja, dan hebben we het bruggetje naar het onderwerp. En dat is dan de effecten van de droogte op de bodem en op de grond. We hebben die extreme droogte gehad. Wat gebeurt er dan onder de grond wanneer die bodem langdurig uitdroogt? En hoe kan dat dan leiden tot schade aan woningen?
1: Nou, sowieso, het is warm en droog geweest. En dat betekent dat er heel veel water dat eerder gevallen is, gaat verdampen. En het is ook in de zomer, dus planten die hebben ook water nodig. Die trekken ook water uit de grond. Dus de grond wordt gewoon droger. En dat betekent bij venige gronden, bestaan uit veen, dat er wat meer oxideert. Dat betekent dat er dat het veen eigenlijk verbrokkeld en omgezet wordt onder invloed van zuurstof die dan in de grond komt in CO2 en wat er rest. Maar in ieder geval doordat het oxideert, zakt de bodem. En bij klei kan je zien dat, dat is weer ander materiaal, kleigronden, zie je bijvoorbeeld dat de bodem wat inkrimpt. Nou, dat zie je bijvoorbeeld als je op een, als je klei ziet, weten de meeste mensen wel dat als die indroogt, dat er dan scheuren ontstaan. Eigenlijk krimpt de klei dan.
0: Ja.
1: Dezelfde hoeveelheid klei wordt kleiner gewoon, omdat het vocht eruit gaat. En dan kan de ondergrond ook zakken. Dus in beide gevallen zakt de ondergrond een beetje weg.
0: Ja, en komt omdat die klei verdroogt, daar komt de lucht bij. Dat heeft dan ook weer impact op de fundering?
1: Over het algemeen op klei niet zo zeer. Het is met name op veengronden zijn vaak in het verleden in ieder geval houten palen gebruikt om te funderen. En daar komt. Die staan over het algemeen, de bedoeling van die houten paal is altijd dat ze onder water staan.
0: Ja.
1: Maar in een hele droge periode komt een deel van die paal boven water. En ja, misschien mensen in het bos zien dat ook wel eens. Nat hout dat niet helemaal onder water ligt, dat vergaat. En dat gebeurt dus ook met je fundering eigenlijk. Je funderingspaal die wordt zwakker. En op een gegeven moment kan hij zo zwak worden dat hij het gewicht van het huis niet meer kan tillen. En dan kan het huis gaan zakken. En in het geval van klei, als je zo'n soort fundering in een kleigrond hebt, dan zal hij daar ook last van hebben. Maar de kans daarop is iets kleiner. Maar bij kleigronden heb je vaak dat de huizen ondieper gefundeerd zijn. Dat wil zeggen eigenlijk dat ze min of meer, niet helemaal, maar min of meer direct op de ondergrond geplaatst zijn. En dan kan, doordat die klei uitdroogt, kan het huis eigenlijk een beetje verzakken. En op het moment dat die weer nat wordt, de klei, gaat die weer omhoog. Zwelt die weer, als het ware. En drukt die het huis omhoog. Nou, omdat dat over het algemeen onder je huis niet overal in dezelfde mate gebeurt, drukt hij het huis een beetje uit zijn horizontale stand, zal ik maar zeggen. En veroorzaakt dat ook schade aan je funderingen.
0: En hoe merken inwoners dan dat dat gebeurt?
1: Nou, allereerst kan je schuren zien in je huis. Die ontstaan in de loop van de zomer. Dat is over het algemeen geen goed teken. Zeker als die scheuren best groot zijn. En het tweede wat kan gebeuren is dat bijvoorbeeld deuren gaan klemmen. Ramen niet meer goed open gaan. Omdat het huis een beetje scheef staat en die sponningen en de dingen dus ook scheef komen te staan en daardoor niet meer goed werken.
0: Dus, ja. Nu zijn er al 425.000 Nederlandse woningen die hiermee te maken hebben.
1: Ja, in meer of mindere mate overigens. Ja. Het zijn niet allemaal dat het extreme schade zijn overal. Maar,
0: ja. Okay, maar gaat zich dat verder ontwikkelen de komende jaren?
1: Dat is wel de verwachting, ja. Omdat we vaker van deze droge periodes zullen hebben. En ook natte periodes.
0: Wat zijn dan de consequenties voor huiseigenaren? Ik kan me voorstellen dat als je huis wil verkopen en de fundering is niet op orde, dat je huis eigenlijk onverkoopbaar wordt. Ja. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
1: Nou, het is duur. Het kan duur zijn in ieder geval herstel van funderingsschade. Zeker als je houten palen hebt en die helemaal wil vervangen door betonpalen, dan is het een zeer kostbare affaire. Dat kan zomaar €100.000 zijn. Bij ondiep fundering is het vaak iets goedkoper, maar ook nog steeds een flinke investering. Ik werk bij Deltaas en wij houden ons niet heel bezig met financiering, dus daar weet ik niet heel veel van. Maar wat ik wel weet is dat er sommige gemeentes wat ondersteuning kunnen bieden in de vorm van een lening waarop die bedoeld is om fundering te herstellen en waarop wat gunstige voorwaarden zijn om het om die fundering beter te maken. Maar je zal er bij de verkoop van je huis rekening mee moeten houden. Ja. En het geval wil dat ook sinds begin dit jaar, ik weet even niet of het 1 april of 1 maart was, de financiële sector ook bij de verkoop van een huis, bij de bouwkundige keuring in bepaalde gebieden in Nederland, dus zogenaamde risicogebieden, in de bouwkundige keuring eist dat er een paragraaf opgenomen is over de staat van de fundering en daar ook naar gekeken is. En dat maakt dat het nu al in de huizenprijzen op een of andere manier verdisconteerd wordt.
0: Ja.
1: En zal waarschijnlijk alleen maar meer worden. Want het is nu, bij een bouwkundige keuring heb je feitelijk al getekend. En is het alleen nog van, zijn er dingen die ik zie waarom ik het huis, het zit in je bedenktijd, maar het zou eigenlijk mooier zijn als het daarvoor al goed.
0: Ja. En wat kunnen huiseigenaren zelf doen om dit tegen te gaan? Of is er gewoon niks tegen te doen?
1: Er is wel wat tegen te doen. Dat is per locatie, per situatie verschillend wat je kan doen. Je zou bijvoorbeeld in een wijk of zo de bodem algemeen wat nat proberen te houden met infiltratiesystemen. Dat is een optie, maar dat vraagt wel samenwerking en ook commitment van de gemeente waarschijnlijk.
0: Ja.
1: Zou ik zeggen, plant in ieder geval geen grote boom of een boom die heel groot wordt vlakbij je gevel. Als je op veen of klei woont. Want zo'n boom trekt op termijn zeker heel veel vocht weg uit de ondergrond en is daarmee een risicobepalende factor.
0: Okay, helder.
1: En eventueel bestaat je wat.
0: Ja, precies. Oké, helder. Het probleem is niet opgelost. De droogte zal de komende jaren niet weggaan. Dus huiseigenaren, wees alert op je fundering en kijk waar je wat kan doen. Desnoods even met de gemeente overleggen. Dank Otto voor jouw toelichting. Otto Leeveld, fysisch geograaf bij Deltares. Dank. Graag.

0: David McWilliams met The Days of Pearly Spencer. Op donderdag 15 oktober, aanstaande is het de dag van de Witte Stok. De oogvereniging organiseert in de verkeerstuin in Amersfoort een educatief evenement voor kinderen. Twee schoolklassen uit Soest maken daar kennis met de Witte Stok en ervaren hoe het is om met een taststok te lopen. Ook leren ze hoe ze moeten handelen wanneer ze iemand met een witte stok zien oversteken. Karin Hoorn, directeur van de oogvereniging. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat is de betekenis van deze dag en waarom is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden?
1: De Dag van de Witte Stok is een internationale dag waarin aandacht uitgaat naar de witte stok, de taststok die mensen met een visuele beperking gebruiken om, ze, ja, om vooruit te komen in het verkeer. Ook met de hulp van die witte stok zichtbaar te maken dat zij dat je op hen moet letten. En we merken dat eigenlijk ieder jaar die Dag van de Witte Stok, waarin we aandacht besteden aan de stok, hard nodig is, omdat er heel vaak nog gevaarlijke situaties ontstaan bij bijvoorbeeld het oversteken. Dat er vaak ook echt nog wel gevaarlijke situaties ontstaan, de ongelukken gebeuren, mensen die een witte stok gebruiken. Omdat mensen die ook gebruik maken van auto's, fietsen, et cetera, niet goed weten wat te doen op het moment dat iemand met een witte stok bijvoorbeeld wil oversteken.
0: Ja, en wat kunnen mensen dan doen als ze iemand zien oversteken met zo'n witte stok?
1: Nou, er is een speciaal oversteekgebaar dat mensen leren. Dat betekent dat ze hun stok naar beneden zetten in bijvoorbeeld een goot om zichtbaar te maken dat ze een oversteekactie willen maken. En op het moment dat ze de stok vooruit plaatsen, dan willen ze met het oversteken beginnen. En automobilisten, fietsers, et cetera, kunnen dat herkennen als moment van oversteken. Dat ze even stoppen om degene met een visuele beperking rustig te kunnen laten oversteken.
0: Ja, en als je kijkt naar de huidige situatie, hè, wat zijn nu nog de grote obstakels voor mensen met een taststok?
1: Nou, wat ik net zei, is het oversteken op zich een groot obstakel. Dus mensen die zich niet bewust zijn van het feit dat je mensen met een taststok niet alleen maar op een zebrapad moet laten oversteken, voor moet laten gaan, maar eigenlijk overal. Dat is een obstakel. Met stille voertuigen is dat voor mensen met een visuele beperking eigenlijk alleen nog maar gevaarlijker geworden, want je hoort ze niet goed aankomen. En naast het oversteken is het mensen met een stok maken gebruik van geleidelijnen bijvoorbeeld die over de stoep lopen. En als daar fietsen staan, reclameborden staan, et cetera, dan wordt die geleidelijn natuurlijk onderbroken, wat ook tot soms ook tot gevaarlijke situaties kan leiden, valpartijen, et cetera.
0: Ja, maar hoor ik jou ook zeggen dat als je iemand met zo'n stok ziet, dat ze eigenlijk altijd voorrang hebben?
1: Met oversteken, ja.
0: En als je kijkt naar de samenleving, wat kunnen wij nou doen? Wat kunnen gemeenten bijvoorbeeld doen om de omgeving toegankelijker en veiliger te maken voor mensen met een visuele beperking?
1: Nou, zorgen dat alles in de openbare ruimte, dus zoals bijvoorbeeld de voetpaden, et cetera, maar ook oversteekplaatsen, gebieden bij busstations, dat die echt toegankelijk zijn, dat die geleidelijnen waar ik het net over had bijvoorbeeld overal liggen en ook goed liggen. Dat je bijvoorbeeld bij het oversteken, bij de verkeerslichten, de rateltikkers hebt die goed werken, zodat mensen met visuele beperking weten wanneer ze kunnen oversteken. Dat ze ook handhaven op dat er geen fietsen geplaatst worden bij de geleidelijnen of reclameborden waar ik het net over had. Dus dat zijn een paar voorbeelden waar gemeenten mee aan de slag kunnen, hopelijk al doen, om het wat veiliger op straat te maken voor mensen met een visuele beperking. Ja. Maar ook voor onszelf, hè, jij en ik, wees je ook bewust van waarom die geleidelijn er bijvoorbeeld ligt. En dat het ook kan betekenen dat je er niet bovenop moet staan als je op het perron staat bijvoorbeeld. Want dat gebruikt iemand echt om van de ene plek naar de andere te lopen. En in het verkeer. Dus wees je bewust als er iemand staat langs de kant met een stok dat die wil oversteken, dat je die persoon ook de tijd en de ruimte geeft om dat te doen.
0: Ja.
1: En dat doen we eigenlijk nog te weinig met elkaar.
0: Ja. Nu is deze de Dag van de Witte Stok en wat jullie doen in Amersfoort is een eenmalig evenement. Dat komt jaarlijks terug, denk ik. Nou weet ik dat in Nijmegen heb je het museum. Ja. Die doen onder andere de Expeditie Ribbelroute, iets met Virtual Reality. Gaan jullie ook zoiets organiseren?
1: Nou, zoiets als in het museum, dat kun je niet zomaar overal organiseren, want dat is zo uitermate goed georganiseerd. Dat is onbetaalbaar om dat overal in Nederland bij wijze van spreken als pop-up te organiseren. Maar wat wij in het klein proberen te doen, en niet alleen wij in Amersfoort, maar verspreid over het hele land doen vrijwilligers dat, is bijvoorbeeld mensen geblinddoekt met een stok een parcours laten lopen. Om te ervaren hoe het is om met een beperkt of geen zicht een route af te leggen. En dan merk je al heel snel dat echt best spannend is. Vooral de jongeren, de kinderen die donderdag uit groep 5 en 6 van de eerste van de jeugdschool dit gaan doen. Ja, die zullen ook ervaren dat het best spannend is om niks te zien. En toch van A naar B te moeten lopen. En niet wetende wat je voor obstakels tegenkomt. Dus ja, zoiets als in museum, dat is heel uitgebreid en mooi. En wij proberen dat op kleinere schaal verspreid over het land en in Amersfoort ook na te bootsen.
0: Ja. Maar even kort nog, wat zijn de meest voorkomende reacties van kinderen die dat doen?
1: In het begin even een beetje lacherig en een beetje giechelig, zeg maar, want het is heel spannend. Maar daarna, hoe jong ze ook zijn, begrijpen ze ook wel echt wel dat het heel belangrijk is dat je goed let op je blinde en slechtziende mede-voetganger.
0: Ja.
1: En jong geleerd is oud gedaan. Dus we hopen dat we dit ook vaker voor jongeren kunnen doen.
0: Mooi. 15 oktober. Aanstaande de dag van de Witte Stok. Dank Karin voor je toelichting. En een fijne dinsdag verder.
1: Dank je wel, insgelijks.
0: Dank je. En dit was Eemland 1 Actueel van dinsdag 13 oktober. Met vandaag alles over de terugkeer van Sint en Aanhang in Paleis Soestdijk. Een grote muzikale stap terug in de tijd en de componisten van Voor Bach. Klaas heeft ons meegenomen in het weer. En daarna hebben we het gehad over de funderingen van huizen die te lijden hebben onder de droogte en de dag van de Witte Stok. Wil je de uitzending terugluisteren of het nieuws teruglezen? Ga dan naar onze website eemland1.nl. En we zijn uiteraard ook terug te vinden op de socials. Na het nieuws, Eemland 1 non-stop. En van 11 tot 12 Music Memories met Gerard van der Meer. En morgen zit hier ster van de zender Pearl Mosk. En wat uw plannen ook zijn, blijf luisteren naar Eemland 1 en heb een fijne dinsdag.

0: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn zegt dat er alles aan wordt gedaan om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw moet alsnog beoordelen of drie boeren de staarten van hun varkens wel mochten afknippen. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door de stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden, mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat de varkens in elkaars staart bijten. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van varkens te verbeteren. De Formule 1 gaat naar Rwanda. Over een jaar wordt daar de Grand Prix van Afrika 10 jaar lang gereden. Het circuit moet nog gebouwd worden in Bugesera, vlakbij de hoofdstad Kigali. De organisatie van de Formule 1 wil al langer terugkeren naar Afrika. De laatste wedstrijd daar was in Zuid-Afrika ruim 30 jaar geleden. De president van Rwanda hoopt zijn land zo positief op de kaart te zetten. Rwanda staat namelijk ook bekend als land waar mensenrechten worden geschonden. Nigel de Jong blijft nog 4 jaar directeur topvoetbal bij de KNVB. Zijn nieuwe contract gaat in op 1 januari, meldt de Voetbalbond. De Jong begon in 2023 bij de KNVB. Afgelopen zomer was er kritiek op hem, omdat het lang duurde voordat er een nieuwe bondscoach werd aangesteld als opvolger van Ronald Koeman. Uiteindelijk stelde hij verrassend de Spanjaard Xavi aan. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond opklaringen, dan trekken de buien weg. Morgen eerst in het binnenland wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij... Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en...

Glory Spee, ken je die naam nog? Dat was deze dame en How Many Times was een grote hit voor haar. Bij Dekker Radio ben je. Een nieuw uur met prachtige muziek van vroeger en nu. Simply Red hoort daarbij. We gaan naar 1985 met Holding Back the Years.

Ook goedemorgen. Beetje laat opgestaan vandaag waarschijnlijk. Ja. Oh. En zo kunnen we nog uren doorgaan. Maf jingeltje, hè? Ja. Leuk dat je luistert naar Dekker Radio. Ik heb nog mooie muziek klaarstaan, hoor. Dit alleen die onzin. Camillo bijvoorbeeld.

0: van vandaag.
1: Leuk liedje van Wesley Bronkhorst en de 3A's. Later is morgen, ze hebben nog gelijk ook. En Dekker Radio draait het vandaag. Een hele oude van Wolfman Jack. En dat was een Amerikaanse DJ met een hele rauwe stem. En die hoor je goed hierop. Een nummer dat heet My Girl.
2: You know, another song I've played so many times has been My Girl. And I'm gonna lay it down for you now, like it or not. And if you wanna sing along with me, baby, you

Mooi, hè? Wolfman Jack en My Girl. En Wolfman Jack hebben we ooit eens aan de telefoon gehad bij de ziekenomroep waar ik voor werkte, Radio Lucas in Amsterdam. En hij was bereidwillig om gewoon mee te werken. En ze hebben jingeltjes ingesproken en die heeft hij naar Nederland gestuurd. Ontzettend aardige man trouwens. Liep niet naast zijn schoenen, zeker niet. Hey, Alan Clark is hier. Love is everywhere, zegt hij. Ook in de Dekker Radio Studio. Als je dat maar weet. Kom op, Ellen, ga.

0: Wat een leuk nummer is dit van Ellen Eftink. Ja, lopen door de stad.
1: Lopen door de stad.
0: Nou, dat gaan we doen. Oké. Okay. Ondertussen gaan we ook nog even stiekem dansen, kan ons het schelen. Met Snelle en Bente. Ja, stiekem met je gedanst. Bij Dekker Radio.

0: Porsches wilde lijken. Nee. Maar misschien ga ik daarvoor wel te dicht.
1: Leuk nummer is het eigenlijk. Jammer dat ik hem even moet afbreken, want we gaan op weg naar het half uur met Wiebe Barkey en deze drie.
2: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: Het is 1:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Capelle aan de IJssel is een man van 20 opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou in zijn omgeving hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 daarvan zonk in de Zwarte Zee. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Eerder deze week werd er ook al een schip aangevallen voor de Bulgaarse kust. Na 8 speelrondes in dit eredivisieseizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Wie van der Vecht opvolgt is niet bekend. Het weer bewolkt, soms motregen, 17 tot 20 graden is het. En aan zee waait het stevig. Vanavond trekken de buien weg.

Ik heb het even opgezocht. Het was een Nederlands-Brits combinatie, deze Spooky en Sue die je hoorde. Dus half Nederlands, half Engels. Drie achter elkaar hebben we beloofd. Gaan we doen ook hoor. Dadelijk Sol Mieux met Nile Rodgers en This Is The Moment. Maar dit moment is nu hier met John Mayer en Taylor Swift. Half of My Heart.

Dit is het moment dat je dekradio hoort met Sol Mieu en Nile Rodgers. Duidelijk te herkennen aan het prachtige, stevige ritme. Ja. Nummer van 2 jaar terug en we draaien het vandaag de dag alsof het gisteren was, toch? Kun je me nog volgen? Ik ook niet. Nee, daar heb ik vaker last van hoor. Dekkenradio met Bill Withers en Grover Washington Jr. Dat is een mond vol. Dus de Two of Us. Uit 1981. Dekkenradio.

aardig nummer van Iris Penning van dit jaar. Donkere wolken heet het. Die moet ik vaker draaien. Leuke, interessante zangeres lijkt mij. Rigiera, ken je die nog, die naam? Vamos a la playa, ik spreek het maar eventjes uit zoals ik het moet uitspreken blijkbaar. Want mijn Spaans is niet hier dat hoor. Het begint met een V, dus vamos. Nou ja, schiet mij maar lek. Laten we maar naar het strand gaan. Hoe dan ook. We moeten hiervoor in 1983 zijn.

Boom, knal uit de kast en het Noord-Nederlands Orkest. Alles of niets. Nou, ze hebben wel alles uit de kast gehaald. Wat een kapitale herrie, zeg. Ongelooflijk. Maar wel goed gedaan, vind ik. We gaan even naar Italië met...

Paolo Conte en Via Com, hè? Ga met mij of zo. Dat zal het wel betekenen. We zijn er doorheen. Op eentje na. Die heb ik bewaard. Ik bewaar het lekkerste voor het laatste. Ja. Baby, you're a rich man. Ken je deze nog? Wie zijn dit? Nou, dat weet je toch wel? Natuurlijk de Beatles. Tot de volgende keer maar weer.

0: Dit is Doral Megens met het NOS-journaal. Stichting Varkens in Nood heeft een zaak gewonnen rond het knippen van varkensstaarten. Dat couperen mag alleen bij hoge uitzondering. Maar staatssecretaris Erkens van Landbouw wilde niet oordelen over drie boeren die staarten van hun varkens hadden afgeknipt, omdat de regels niet duidelijk zouden zijn. De rechter vindt ze duidelijk genoeg. Albert Heijn zegt dat het er alles aan doet om toch nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen in de winkels. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart. Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. Het is nog steeds niet duidelijk of de supermarkt is gehackt en of er gegevens van klanten zijn gestolen. Paus Leo is aangekomen bij het Gemelli ziekenhuis in Rome, waar hij geopereerd wordt. Vanmiddag wordt een nodule, een soort knobbeltje, op een van zijn longen weggehaald. Die nodule werd onlangs ontdekt tijdens een routinecontrole, zo maakte de paus zondag bekend tijdens het gebed. Er staat een kleine kans dat het kanker is, maar in de meeste gevallen is zo'n knobbeltje goedaardig en onschuldig. Het Vaticaan denkt dat het herstel van de paus ongeveer een week gaat duren. Na 8 speelrondes in dit eredivisie-seizoen is de eerste coach ontslagen. Het is PEC Zwolle-trainer Henry van der Vecht. PEC staat 16e en verloor 6 van de 8 wedstrijden. Van der Vecht was ruim een jaar hoofdtrainer en daarvoor ook al 6 jaar assistent in Zwolle. Wie hem opvolgt is niet bekend. Het weer, het blijft bewolkt met soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op en dan trekken de buien weg. Morgen eerst vooral in het binnenland nog wat mistbanken. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit je
2: Autoservice Baarn. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Hallo, goeiedag. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rockin' Over the Years. Mijn naam is Wim den Heijer. We gaan beginnen met Sparks. Ja, ze bestaan al vanaf 1973 en ze hebben een nieuw album dat heet Live on the Moon. Ja, en dit keer gelukkig geen This Town Ain't Big Enough for the Both of Us, maar van het album twee nummers, So May We Start en daarna Beat the Clock.

Kerkraad. We gaan verder met de Birds. Ja, ze bestaan al vanaf 1964. Maar dit nummer is uit een wat latere tijd, namelijk uit 1990, van het album The Birds. Ja, hoe verzin je het, hè? Zo origineel. Maar dat nummer heet Path of Victory.

We gaan naar Brendan Flowers. Ja, dit album is net uitgekomen. Ja, ik weet niet hoe het titel heet, maar nou, maakt niet zoveel uit. Ze komen uit Las Vegas en het album is opgenomen in de legendarische RCA Studios in Nashville. Het nummer heet Tiger's Blood.

We gaan naar de Cadillacs. En zij komen uit Harlem bij New York. En dit nummer komt, ik denk een beetje in de tweede helft de jaren 50. Dat heet Peekaboo. Ook een beetje toepasselijk voor deze hoor. Tijd van Halloween.

0: Peekaboo, I'm watching you.
1: Do the thing you shouldn't do.
0: Peekaboo, I'm watching you.
2: We gaan weer naar de dag van vandaag. De Alabama Shakes. Ja, nadat de albums uit 2012 en 2015 een lange tijd stil was, zijn ze in 2024 weer bij elkaar gekomen. Met blues en rock, maar toch, ja, toch heel erg eigentijds. Twee nummers van hun. Friends en Waist Deep.

Ik wil toch even de aandacht besteden aan de volgende man, namelijk Chuck Berry, al deze maand 100 jaar geworden. Uit 1959, Little Queenie.

0: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
1: Weer naar nu, naar Chet Pai. Ja, wie kent de band niet? Chet Pai. Het is het derde album trouwens al van hun. En hoewel niet extreem vernieuwend, is het toch, vind ik toch wel een aanrader. Chet Pai met het nummer October All The Time.

Mantra Machine. Ja, een band uit Amsterdam en ze spelen hoofdzakelijk instrumentale rock met een hoog jamgehalte. En de band bestaat al vanaf 2012, nou ja, tot aan de dag van vandaag nog steeds. Het nummer heet Antenna.

We gaan een klein stukje terug in de tijd. We gaan naar Joan Jett en de Blackhearts. Joan Jett, ja, ondertussen 68 jaar en ze treedt op vanaf 1979. En het nummer heet You Don't Know What You've Got.

0: is rock and roll.
1: We gaan naar Joe Walsh. Ja, die kennen we natuurlijk van de Eagles. En daar moest hij wat meer rock in de band brengen. Maar dit is een solo nummer van hem. Dit is een nummer van hem zonder de Eagles. En dat nummer heet Rocky Mountain Way.

0: We gaan het uurtje afsluiten met Eddie Cochran. Ja, de man was actief van 1955 tot 1960, totdat hij op 21-jarige leeftijd bij een taxiongeluk om het leven kwam. Het nummer Skinny Jim.
1: Well, I know God was deep on his skin. Everybody raving about Skinny Jim, Skinny Jim. Ooh, man, Skinny Jim.

Het uurtje zit er helaas weer op. En ik kan alleen maar zeggen tot over 2 weken. Mijn naam is Vinderheijer. En tot de volgende keer. Groetjes. Doei doei. Top.

0: Dit is Dorald Megens met het NOS-journaal. Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen. Dat laat moederbedrijf Ahold Delhaize weten. Ook wordt er gewerkt aan het veilig opstarten van de systemen. Door een online veiligheidsprobleem lag het werk in een deel van de distributiecentra stil en begonnen schappen in supermarkten leeg te raken. Inmiddels worden winkels weer mondjesmaat bevoorraad. Een bron zegt tegen de NOS dat alle versproducten worden uitgereden, maar waar die naartoe gaan is willekeurig. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om opvanglocaties langer open te houden en ook dringend extra opvangplekken te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Afgelopen week moesten daar weer mensen buiten slapen omdat er geen plek voor ze was. Als er niks gebeurt, heeft het COA begin volgend jaar 3600 opvangplekken te weinig. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor extra opleidingsplekken voor tandartsen. Onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Kamer. Na de beschieting van twee schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. De schepen werden in internationale wateren geraakt door drones en één van de twee zonk. De vermisten zijn opvarenden van dat gezonken schip. 5 bemanningsleden daarvan konden worden gered. Van het andere schip kon iedereen veilig van boord worden gehaald. De Bulgaarse premier Radev suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer blijft bewolkt, soms wat motregen. Het is 17 tot 20 graden. Aan zee waait het stevig. Vanavond klaart het op. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Dit is Dorold Megens met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Nederland heeft volgens NAVO-afspraken een belangrijke rol bij een groot conflict. Bijvoorbeeld om militair materieel van de Noordzee naar Oost-Europa te verplaatsen. Maar bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen, terwijl er al een groot tekort is voor onderhoud aan infrastructuur. Inwoners van de Zaanstreek hebben een kleine 100 wapens ingeleverd bij de politie. Dat kon een week lang anoniem, zonder dat ze gestraft werden voor het bezit ervan. Het gaat onder meer om messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen. Vuurwapens waren uitgesloten van de inzameling, omdat die voor gevaarlijke situaties konden zorgen in de inleverbak. Na een nieuwe droneaanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen zonk, de vermisten zaten op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt ze onaanvaardbaar. Het weer bewolkt en meestal droog, soms wat lichte regen. Het is zacht, 17 tot 22 graden. Vanavond opklaringen en ook in de nacht droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig en dan wordt het 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Bond, Jan Berg.

0: Muziek uit 1987. Bill Medley en Jennifer Worms uit de film Dirty Dancing was dat. Een grote hit die film in dat jaar. I've had the time of my life, de titel van de plaat. U luistert het programma Bond. Jan Berg is de naam. Ik draai voor u het komende uur.
1: Jan Berg maakt het Bond, het hele uur rond.
0: Hedendaagse muziek van Nicole Kidman. Adela.

0: En zo klinkt de muziek anno 2026. En Nicole Kidman, Adela, de titel van de plaat. We gaan terug in de tijd.
1: Ouwe meuk.
0: We gaan 1967. Sam and Dave. Er is Soul Man. In de bonte muziekverzameling. Jazeker.

0: En zo is met het de oude meuk van Sam & Dave uit 1963, de Soul Man.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: En zo is met het, we gaan naar het jaar 2003 met de Dramatic Twins. Feeling kinda strange.

0: 2003, de muziek van de Dramatic Twins. Feeling Kinda Strange was de titel van het nummer. Hier in de Bonte Muziekverzameling.
1: Jan Berg maakt het bont, het hele uur rond. Met muziek nieuw en oud, dat is waar je van houdt.
0: 2013 gaan we naartoe met de Lumineers. Hey ho!

0: En dat was het muziek van de Lumineurs terug uit het jaar 2013. Dit was Hey Ho!
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: En dat heet naast de nieuwe werk hier van Jenny Grouse. Dit is Let Your Eyes Lay Low.

0: Heerlijke nieuwe hedendaagse muziek, Jenny Grouse. Titel van het nummer, Eyes Lay Low.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: Ja, zo zat maar net in de Bonte Muziekverzameling 1995, de muziek van Gusto, Disco's Revenge.

0: 1995, de muziek van Gusto, Disco's Revenge, de titel van de plaat. Heeft u even meegegymnastiekt op, ja, toch wel dansbare muziek, toch?
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Inderdaad, we gaan heel andere muziek draaien. We gaan naar 1973, de Nederlandse band Kajak. Prachtige muziek, dit is Lyrics.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen en zouden de systemen toen hebben uitgezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Of de aanval is gelukt, is niet duidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, zo concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Bij een anonieme wapeninleveractie in de Zaanstreek zijn een kleine 100 wapens ingeleverd. Inwoners brachten afgelopen week onder meer messen, zwaarden, boksbeugels en luchtbuksen naar de inleverbak. Het weer vanavond en vannacht droog. Morgen eerst wat mist, daarna vrij zonnig. Dan wordt het 16 tot 19 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

181, de muziek van Spandau Ballet. Dit was een nummer met de titel Muscle Bound. Bent hebben voor u klaar liggen. Muziek kan ook bij de 26. Dit is Parachute.

0: Hedendaagse muziek van Bente. Dit was Parachute.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Inderdaad, heel ander decennium. Oude meuk dus. The Searchers uit 1963. Ain't Gonna Case Ya.

0: De magie van Robin Thicke. Alweer een aantal jaren geleden, 2008, gaan we hard richting de 20. Dit was Magic.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Nieuw werkje van Victoria Eamon, Nederlandse countryzangeres. Ditmaal een Nederlandstalige opname. Voor haar moeder, die 75 is geworden. Lieve ma, lieve Toos.

0: Victoria, nieuwe plaat voor de moeder, 75 geworden. Lieve ma, lieve Toos. En ja, het is toch prachtig als je dat voor je moeder kan doen.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy.
0: Zo is het ook. We gaan naar 2022 met zonmilieu. Multicolor.

Jazeker, de muziek van Son Milieu, Multicolor, de titel van de plaat, alweer van een paar jaar geleden. Bracht ons aan het punt, het programma dat we afscheid van u gaan nemen. Het zit er weer op, een uurtje lang bont op uw radiotoestel. Janberg is de naam, maar ook vandaag weer met plezier het in elkaar gesleuteld. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan er mag wel natuurlijk. janberg.radio@gmail.com is het adres daarvoor. Ik wens u een fijne dag en vertel wat de muziek is waar we mee uitgaan. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Allereerst gaan we naar 1976 met Casey and the Sunshine Band. Shake, shake, shake your booty. En daarna nog een nieuw werkje van DJ Roger. Jij bent echt. Ik zeg bedankt, de groeten en graag tot de volgende.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Albert Heijn heeft concrete aanwijzingen dat er een hackaanval of een poging daartoe is gepleegd op het bedrijf, blijkt uit onderzoek van de NOS. Het lijkt erop dat ICT-beveiligers van Albert Heijn verdacht verkeer zagen binnenkomen en besloten om de ICT-systemen uit te schakelen. Daarmee wisten ze te voorkomen dat hackers dieper de systemen binnendrongen. Er is nog weinig bekend over hoe succesvol de aanval was. Vooralsnog heeft het bedrijf geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Ahold wil bepaalde systemen weer opstarten. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van zondag. Daarbij werden vlaggen van Hamas getoond en werd steun voor de terreurorganisatie uitgesproken. Van Wil wil van Halsema weten waarom ze niet ingreep, ook omdat betogers hun gezicht bedekten. Dat kan volgens hem reden zijn om een demonstratie te ontbinden. Halsema noemde de Hamas-steun op een eerder protest chockerend en onsmakelijk. Maar volgens haar werd er toen niets strafbaars gedaan en was ingrijpen daarom niet mogelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Minister Letschert van Onderwijs trekt geen extra geld uit voor opleidingsplekken voor tandartsen. Een onafhankelijke stichting adviseert al sinds 2009 om meer studenten toe te laten bij de opleiding tandheelkunde, omdat het tekort aan tandartsen oploopt. Maar dat zou te veel geld kosten, staat in een brief van de minister aan de Tweede Kamer. Het weer vanavond opklaringen en ook in de nacht is het droog. Morgen eerst vooral in het binnenland wat mist. Daarna vrij zonnig bij 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Beurt.
3: Het komende uur bij Eemland 1 en
2: puntjes op
3: de
2: informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Ja, warte mal. Wat een mooi begin met George Michael en Careless Whisper op deze maandag, de 12e oktober van 2026.

met George Michaels, Careless Whisper is het al bijna 9 minuten over 7 geworden. En welkom nogmaals bij Puntjes op de i op deze maandag, de 12e oktober van 2026. Wat gaan we doen tussen nu en 9 uur? Nou, straks rond 8:30 kijken we weer in een oude hitparade. Vanavond gaan we 49 jaar terug. We gaan naar de hitparade van 15 oktober 1977. En uit die lijst draaien we weer drie liedjes die we een beetje vergeten zijn. Dan is het deze maand ook precies 55 jaar geleden dat John Lennon met het album Imagine op de proppen kwam. Je kent natuurlijk John Lennon Imagine. Hij heeft zelfs nog een keertje ingestaan in de top 2000. Maar we gaan ook twee andere nummers van dat album draaien. En dat doen we zo rond 7:30 hier in deze uitzending. Verder veel nieuwe muziek ook. Ik zie op het lijstje staan Nothing But Thieves. Ik zie de Editors op het lijstje staan. En verder ook gewoon een heleboel lekkere oude muziek uit de jaren 60, 70 en 80 en 90. Alles komt voorbij. Dus blijf lekker luisteren tussen nu en 9 uur naar Puntjes op de i.

Wordt tijd voor nieuwe muziek. Ze stonden wekenlang op nummer 1. Zouden bijna een record gaan vestigen, maar dat is net niet gelukt. Ik heb het over Shakira samen met Burna Boy. Die Die staat bij ons niet meer op nummer 1. Maar we draaien hem nog wel hier.

0: let's go.
1: En dat was Shakira samen met Burna Boy en Die Die, zo heette het. En we hebben een feestje te vieren. Nou ja, meneer Hall & Oates, in ieder geval Daryl Hall had een feestje te vieren. Hij heeft iedereen zijn 80ste verjaardag. Dus reden genoeg om een oude hit van hem te draaien. Kiss All My List, Daryl Hall en John Oates.

Daryl Hall, gisteren is hij 80 jaar geworden, maar John Oates zal niet op het feestje zijn geweest, want de twee leven al een aantal jaar in met elkaar. Heeft van alles te maken met muziekrechten. Een soort Henk en Henk, maar dan Daryl Hall en John Oates. Nieuwe muziek uit Nederland. En wat voor nieuwe muziek? Ik vind het lekkere muziek. Ik vind het lekker klinken. De nieuwe van Bente heet Parachute.

0: much. Good night.
1: Oké, dankjewel. Led Zeppelin van lang geleden. Whole Lot of Love. Ik had eigenlijk Stairway to Heaven willen zoeken, maar die stond niet in de computer, dus dan werd het deze maar. En daarvoor nog Bente, nieuwe single Parachute. En we blijven bij de Nederlandse dames. Want ook Mel heeft een nieuwe single. Mel VF, dit is haar nieuwe single. Dit is Missing You.

Nieuwe single van Mel Jonk, Mel VF, Missing You. Opa Piet zal trots op haar zijn. Piet Veerman, hè? Dat is de opa, dat deed je. Straks om 10 minuten voor 8, de kortste hitparade van Nederland. Wie staat er deze week nummer 1? Is het opnieuw Ella Langley met Choosing Texas? We weten het over een kleine 20 minuten.

0: Boston en Don't Look Back, terug naar 1978. En van 78 is maar een heel klein stapje naar 1971, want het is tijd voor...
1: De langspeelplaat van de week.
0: En dat is deze week een plaat van 55 jaar geleden. Dus niet van 50 jaar geleden, maar een plaat die 55 jaar geleden uitkwam. Dat is het album Imagine van John Lennon. Het tweede studioalbum van de man, geproduceerd door zijn eigen vrouw Yoko Ono en door Phil Spector. En van dat album gaan we vanavond drie nummers draaien. We beginnen met I Don't Wanna Be A Soldier Mama. Imagine komt er natuurlijk langs. En ook nog een nummer wat we in 1982 in de hitparade vonden in de uitvoering van Roxy Music, Jealous Guy. Maar eerst dus I Don't Wanna Be A Soldier Mama, John Lennon.

Jealous Sky van John Lennon van het album Imagine. Daarvoor nog Imagine zelf en I Don't Wanna Be A Soldier. Allemaal van het album wat precies 55 jaar geleden verscheen in Nederland. Het album Imagine dus van John Lennon. En volgende week, even na 19:30, doen we het opnieuw. Een album wat we centraal stellen, een album van lang geleden. Dit is muziek uit 1995. De eerste kennismaking met Guus Meeuwis en zijn groep Vagant. Nummer 1 hit, Het is een nacht.

De kennismaking met Guus Meeuwis en Van Gant in 1995. Het is een nacht. Was een hele grote nummer 1 hit. En over nummer 1 hits gesproken. We gaan weer verder met onze eigen hitparade. De kortste hitparade ter wereld hier bij Eemland 1. En die hitparade heet ook de Eemland 1. Vorige week stond Ella Langley op nummer 1 met Choosing Texas. Wie zou er deze week op nummer 1 staan in de Eemland 1? En toen viel mijn scherm even weg. Ja, dat is niet de bedoeling, scherm. Dan gaan we even weer het scherm opstarten. Dat is jammer, hij valt zomaar even uit. En we waren natuurlijk allemaal benieuwd wie er op nummer 1 staat in de Eemland 1. De kortste hitparade ter wereld. Nou, we gaan het je toch laten horen, hoor, want het is deze weer. Nee, hij wil niet. Wat gaan we doen, jongens? We gaan nog één keer proberen, anders ga ik een ander liedje instarten. Ja, dat kan niet anders. Nee, hij wil niet. We gaan dan maar naar David Bowie. Die had ik ook klaargezet met Chinagol. Misschien gaat het straks in 2 uur wel lukken, hoor.

David Bowie en China Girl uit 1983. Ja, en iedereen is natuurlijk ontzettend benieuwd naar die nummer 1 hit van de Engeland 1. Maar het wil nog niet lukken. Nee, mijn scherm valt elke keer uit. Dus je moet nog even geduld hebben. Misschien gaat het in het tweede uur wel lukken. Laten we dat hopen. Wat er aan de hand is, God mag het weten. En de Beach Boys hebben ook zoiets op de plaat gezet. God only knows. Tot het nieuws van 8 uur.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw gezegd dat Rusland zich niet aan het energiebestand houdt, dat president Trump zondag afkondigde. Volgens Zelensky hebben de Russen sindsdien zowel energiecentrales als cruciale infrastructuur aangevallen. De Oekraïners houden zich wel aan het bestand, zegt Zelensky. Trump meldde zondag dat Oekraïne en Rusland een staakt het vuur hadden afgesproken voor de energiesector, maar Zelensky zei van niets te weten. Hij zei wel bereid te zijn tot een akkoord, mits de Russen ook niet zouden aanvallen. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet, omdat hij materialen leverde aan Rusland. Het gaat om Alexander T., mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die firma leverde voor miljoenen aan goederen aan Russische metaalbedrijven, die daarmee weer raket- en straaljagerfabrikanten bevoorraden. Daarmee overtrad het bedrijf van de Nederlander de exportregels. Zijn bezittingen zijn bevroren en hij heeft een Brits inreisverbod gekregen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Onder meer in de VS, Polen, Moldavië en Turkije. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Of er gegevens zijn gestolen, is onduidelijk. De Nederlandse infrastructuur is niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd, concludeert de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om alles geschikt te maken is zeker 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken en dan wordt het een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het komende uur bij Eemland 1, puntjes op de i.

1977. Kijken of ik daar alle liedjes wel even van kan vinden. Het gaat allemaal lukken. Het is vandaag 12 oktober 2026. Maar in 1997 werden we opgeschrikt met de dood van John Denver. Hij overleed tijdens een vliegtuigongeluk. Dus ik dacht, ik ga deze nog een keertje voor hem draaien. Calypso uit 1975. John Denver.

Simply Red van een aantal jaar geleden en het liedje heette Fairground. Had ik nog bijvoorbeeld muziek liggen van The Editors, van Nothing But Thieves, van Douwe Bob. Gaan we vanavond allemaal niet naar luisteren. Nee, dat gaat niet lukken. Het is een goldband zou zeggen. Het is een noodgeval. En die plaat hebben we dan weer gelukkig wel in de computer staan. Van een jaartje of drie alweer geleden. En wat is het dan lekker om je te praten? Een beetje goede doelachtig, vind ik.

Noodgeval was dat van... Ja, Goldband. Ik zit even te kijken, want ik moet natuurlijk mijn tijd opvullen met de liedjes die ik had willen draaien, maar niet kan draaien. En daar heb ik iets op gevonden en daar gaan we zo direct mee beginnen. Nadat ik De Dijk gedraaid heb, ik heb gewoon extra liedjes uit die hitparade van 1977 gezocht. Want ik denk, als de rest van de plaatjes er niet zijn, dan moet ik toch iets anders verzinnen. Dus eerst De Dijk en daarna 5 of 6 plaatjes vergeten liedjes uit de top 40. Van 15 oktober 1977. Maar eerst dus De Dijk. Als er niet is. Huub van der Lubbe.

De dijk. En als hij er niet is, ja, wat ga je dan doen? Ja, dan moet je iets anders verzinnen, toch? Het is 9 minuten voor 8:30. We gaan iets eerder dan gebruikelijk beginnen aan de vergeten liedjes uit de top 40 van lang geleden. Vanavond de lijst van 15 oktober 1977. En voordat we aan die liedjes gaan beginnen, neem ik altijd eerst even de nieuwe binnenkomers met je door uit die lijst. Op nummer 38 nieuw Something's Better Change van The Stranglers. Op nummer 34 nieuwe, die gaan we ook zo direct draaien, I Remember Yesterday van Donna Summer. En op 33 nieuwe Best of My Love van The Emotions. Weet je waarom ik huil? Dat is de vraag die de zangeres onder naam stelt. Op nummer 30 met een stip komt ze binnen. En op nummer 29 nieuw in de lijst onze eigen Kajak. Uit Hilversum kwamen ze. Starlight Dancer dus op 29 met een stipje. Op nummer 20 met een superstip Vader Abraham en het Smurfenlied. En de klapper van de week vinden wij op nummer 15 in de lijst van 15 oktober 1977. En dat is een productie van Frank Varian. En dan weet je dat ik het over Boney M heb. Boney M komt binnen en oude alarm schrijft op nummer 15 met het nummer Belfast. Ja, ik had er al genoemd. Ze kwam binnen op nummer 34 als één na laatste binnenkomer in deze lijst. 34, Donna Summer, I Remember Yesterday. En die heb ik toevallig gevonden hier in onze eigen lijst. Dus gaan we maar draaien. Donna, hij is voor jou.

Donna Summer, I Remember Yesterday. Nou, ik kan me dit liedje totaal niet herinneren. Ze kwam daarmee op nummer 34 nieuw in de lijst. En ze stond trouwens nog met twee andere platen in de top 40. Op nummer 40 met een oude nummer 1 hit, I Feel Love. Die zakte van 35 in de 11e week naar nummer 40. En Down Deep Inside, daar staat ze mee op nummer 11. En die gaan we straks ook nog draaien. Dat is ook zo'n plaat die ik al jaren niet meer gehoord heb. Even wat andere stijgers uit die lijst van 15 oktober 1977. Van 33 naar 23, Dancing Easy van Danny Williams. De Beatle Disco van Café Crème gaat van 32 naar 22. En je wordt ouder papa Peter Koelewijn, derde week tot 40. Van 24 naar 21. Van 28 naar 19, onze eigen Mackie McNeil met Fools Together. En Black is Black, Belle et Pop van 27 naar nummer 18. Dan van 16 naar nummer 12, Thunder in My Heart van Leo Sayer. En ik zei het net al, Donna Summer gaat in haar tweede week tot 40 met Down Deep Inside. Van 19 naar nummer 11. Dan die nummer 23 in de lijst, ook zo'n plaat. Nummer 22 in de lijst, ook zo'n plaat die je eigenlijk nooit meer hoort. Café Crème en The Beatle Disco. Plaatje duurt geen 3 minuten, duurt geen 6 minuten, duurt geen 9 minuten. Nee, 10 minuten 15. En hier zijn ze.

Café Cram en de Beatle medley, de Beatle disco, die stond in de top 40 op nummer 22 in de lijst van 15 oktober 1977. In die lijst trouwens van 15 oktober 1977 vier nummer 1 hits. Tenminste, natuurlijk de nummer 1 staat op nummer 1, maar er waren nog drie andere nummer 1 hits die inmiddels gezakt waren. Op nummer 7 Danny Mirror met I Remember Elvis Presley. Op nummer 40 dus Donna Summer met I Feel Love. En op nummer 16 vonden we deze. Die zakte van 9 naar nummer 16 in de achtste week top 40. Maar ze hebben wel nummer 1 gestaan. Het was destijds de opvolger van Yes Sir I Can Boogie. En dat nummer heette weer Sorry I'm a Lady. Maar klinkt eigenlijk precies hetzelfde. Baccarat.

Wat een veelzijdig artiest was dat toch, Donna Summer. Hoorden we er al op nummer 34 met I'll Remember Yesterday. En met dit nummer, Down Deep Inside, het thema uit de film The Deep, steeg ze maar liefst 8 plaatsen in de tweede week top 40. Van 19 naar nummer 11. Voordat wij zo de top 10 in gaan duiken, we draaien van al 2 nummers uit de top 10, dan weet je dat vast. Eerst even het overzicht van de nummers 10 tot en met nummer 1. Op 10 blijven staan in de 7e week top 40. You Don't Have to Say You Love Me van The Guys and Dolls. En Elvis Presley gaat na zijn dood van nummer 13 naar nummer 9 met Way Down in de 4e week top 40. 8 blijft 8, dus ze zijn blijven staan. Dreams van Fleetwood Mac, oude alarmschijf. En Standing in the Rain van John Paul Young gaat in zijn 4e week 11 plaatsjes omhoog. Nee, 4 plaatsjes omhoog van 11 naar nummer 7. I Remember Elvis Presley, Danny Mirror, oude nummer 1. Het zakt van 3 naar nummer 6. En de Floaters met Float On, 1 plekje omhoog van 6 naar nummer 5. Ook 1 plekje omhoog Chicago, Baby What a Big Surprise. En ook 1 plekje omhoog Give a Little Bit van Supertramp. 9 weken voor ze in de top 40. Elvis Presley, Wooden Heart, lekkere ouwe uit de jaren 50, werd opnieuw uitgebracht naar aanleiding van de dood van Elvis. En die blijft staan op nummer 2. En Do You Remember Long Tall Ernie and the Shakers staat stevast op nummer 1 in de top 40 van 15 oktober 1977. We gaan nog 2 liedjes draaien. Straks de nummer 1, het Long Tall Ernie and the Shakers, maar eerst de nummer 7 uit die lijst. Young Paul Young, we kennen hem van Love Is in the Air. De opvolger klinkt eigenlijk net zoals bij Baccarat, precies hetzelfde. En die heet Standing in the Rain. Nou, John Paul Young, ga je gang.

Jumpel Jong en Standing in the Rain. We kennen hem van dat andere nummer, bij Lovers in the Air. Wat we ook nog wel vaak hoorden bij het programma All You Need Is Love van Robert ten Brink. Maar dit was de opvolger en eigenlijk klonk het eigenlijk precies hetzelfde. Dus zoveel heeft hij er niet aan veranderd. Ik heb er nog één. Dat is de nummer 1 van 15 oktober 1977. En dat is Long Tall Ernie and the Shakers. Do You Remember?

dat was hem, de nummer 1 uit de top 40 van 49 jaar geleden. De lijst van 15 oktober 1977. Longsol, Ernie en The Shakers met Do You Remember. Met, als ik het goed heb, Jan Rietman nog op de piano in die tijd. Maar ja, ik heb er één liedje voor je en daar gaan we mee besluiten vanavond. En dat is er eentje uit de jaren 60. Want ik heb niet zo heel veel jaren 60 gehad vandaag. Dus ik dacht, ik ga afsluiten met Diana Ross en The Supremes. Veel plezier straks bij Blues and Friends met Bertwin. Ik ben er volgende week weer even na 7 voor een nieuwe Puntjes op de i. Graag tot dan. Hoi.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte 100.000 euro schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
1: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
0: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
2: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. In Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. Dat is de essentie van het spelletje voetbal.
0: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken bij 1 graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en groep Markensauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
1: En ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
0: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
2: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
0: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
6: In deze aflevering hebben we het over de begroting van 2027 van de gemeente Baarn. En de hoofdrol daarin speelt wethouder Anne Stierenberg. Voordat het zover is, gaan we eerst naar muziek.

0: Terug in de tijd. Uit de tijd van de arbeidsvitamine. Een nummer wat daar regelmatig wel voorbij kwam. Dat is deze van Terry Pendergast. En You Can't Hide From Yourself.
1: Vanuit Vorstelijk Baarn, wethouder aan tafel.
0: Welkom bij de podcast Wethouder aan tafel over de toekomst van Baarn. De gemeentebegroting voor 2017 ligt op tafel. Waar gaat de gemeente de komende jaren in investeren? Welke keuzes worden gemaakt? En wat merken inwoners daarvan in hun dagelijks leven? Daarover ga ik in gesprek met wethouder Anne Sterenberg. We bespreken de belangrijkste plannen, de financiële ruimte van de gemeente en natuurlijk de vraag, wat betekent de begroting van 2027 concreet voor de inwoners van Baarn? Mijn naam is Kees Veerling. Wethouder, welkom. Titel van de begroting, focus op veiligheid, preventie, wonen en uitvoering. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, ik denk dat we ons gaan focussen wel een van de belangrijkste punten is. We hebben natuurlijk het hoofdlijnenakkoord als van ambitie naar uitvoering. En ook het jaar 2027 moet echt in het teken staan van uitvoeren. En niet van allerlei nieuwe plannen.
0: Nee. En komt dat omdat er geen geld is voor nieuwe plannen? Of is dat een kwestie van, we hebben zoveel op de rol staan, dat gaan we eerst eens goed tot een einde brengen?
2: Ja, vooral de tweede. Het is niet alleen maar financieel gedreven. Het is ook, we kunnen plannen blijven maken en dan weer die plannen wijzigen en dan nog een keer wijzigen en dan nog een keer wijzigen. Daar hebben we wel een paar van dossiers van in Baarn. Ja. Of we gaan ze gewoon nu eens uitvoeren, zodat we daarna weer de handen vrij hebben voor nieuwe uitdagingen.
0: En wat zijn dan de speerpunten waar we als eerste mee aan de gang gaan?
2: Onder andere veiligheid is een punt waar veel aandacht voor is gevraagd door de Raad. Er zit een verhoging in, ook voor het aantal BOA's. Nou, daar is de burgemeester al hardop aan het werven om ervoor te zorgen dat we ook echt daarmee vanaf 1 januari aan de slag kunnen, zodat inwoners dat ook gaan merken. Want wat je vaak hoort is natuurlijk, hoe zien we dat terug op straat? Dat is ook een duidelijke wens van de Raad. Nou, dat hopen we onder meer duidelijk zichtbaar te maken. Ja. En daarnaast is natuurlijk niet altijd alles heel zichtbaar voor inwoners. Als je kijkt naar het sociaal domein, is een hele belangrijke pijler, is preventie. Ja, dan zie je het niet dat als we dat goed doen, zie je geen dingen misgaan. Nee. Om het maar even zo te zeggen. Maar dat betekent dat we dus veel meer in de basis willen gaan opvangen om te voorkomen dat onze inwoners of specialistische hulp nodig hebben of gewoon in de problemen komen.
0: Ja, als je dan kijkt bij de veiligheid, dan gaat het dus vooral om ook de zichtbaarheid. Dat is ook wat burgers volgens mij regelmatig aangegeven hebben. Is er in Baarn een gevoel van onveiligheid wat dat betreft?
2: Ja, dan kom je altijd, en dan zit ik een beetje natuurlijk op de stoel van de burgemeester. En ik vind altijd alles interessant om het over te hebben. Vooral omdat ik in het verleden bij de politie een functie heb gehad. Je hebt natuurlijk subjectieve en objectieve veiligheid. En dan kom je altijd in een lastig vaarwater. Van, is het echt onveilig of voelen we ons onveilig? En het is ook niet zo dat alle inzet alleen maar naar het blauw op straat gaat. Nee. Want daarnaast hebben we juist ook als gemeente heel veel te doen op de preventie. Dus bijvoorbeeld een goede bebop check. Nou, dat is vrij technisch. Maar dat is ook zorgen dat je geen ondermijnende criminaliteit het dorp binnenhaalt. En dat zal voor heel veel inwoners niet zichtbaar zijn. Want het is pas zichtbaar als een drugslab wordt opgerold. Ja. Maar dat die er niet komt, omdat we gewoon stevig beleid voeren. Ja, daar merkt een inwoner niks van, maar is wel heel belangrijk.
0: Heel weinig in ieder geval. Ja. Ik heb begrepen dat op de industrieterrein zijn we afgelopen tijd wat checks geweest. En die hadden ook met die bebop zaken te maken. Hè?
2: Ja.
0: Ja. Als je nou kijkt naar die hoofdlijnen, speerpunten, nou veiligheid, sociaal domein, jeugdzorg, daar komen we zo meteen nog even op terug. Het moet betaald worden en een begroting moet sluitend zijn. De begroting is sluitend, heb ik begrepen. Dat is ook een eis van de provincie. Over hoeveel geld hebben we het?
2: Ja, we hebben het over ongeveer 80 miljoen euro. Wat we per jaar ongeveer gelijk aan natuurlijk wat er inkomt en wat er uitgaat bij de gemeente. En dat klinkt voor iedereen als heel erg veel. Maar als je dan kijkt naar dat ongeveer de helft van ons wat we uitgeven in het sociaal domein wordt uitgegeven, dan zie je dus over wat voor grote bedragen je het hebt. En dat vrij moeilijk tastbaar te maken is voor inwoners.

0: bewoners.
1: Ik begrijp dat eigenlijk zo'n 80% van de begroting min of meer vast ligt. Ja. Waar je eigenlijk weinig aan kunt sleutelen, om het maar zo te zeggen. En dan blijft er zo'n 20% over waar je wel wat mee kunt doen. En waar je dus kunt kijken, waar kan ik bezuinigen? Of,
0: ja, we hebben een hele hoop wettelijke taken. Hm. Daar heb je natuurlijk wel een... daar voeren we ook een strijd met het Rijk. Omdat het niet altijd zo is dat we voor de wettelijke taken ook precies netjes het bedrag krijgen wat je mag verwachten dat het ons kost om dat uit te voeren. En daarnaast heb je hier gewoon de eigen politieke kleur van de gemeenteraad die zijn accenten legt op wat vinden we hier belangrijk.
1: Ja.
0: Neem bijvoorbeeld, het is geen wettelijke taak dat er water in de Wilhelmina-vijver zit, maar dit dorp vindt het wel heel belangrijk dat dat wordt opgeknapt. En dat moet je dan dus naast al die wettelijke taken, moet je je begroting rond zien te krijgen om dat soort voorzieningen. Een zwembad is ook geen wettelijke taak. Mm. Nou, neem de... speeldoos is ook geen wettelijke taak. Het hertenkampje zijn allemaal geen wettelijke taken. Maar dat zijn precies wel de dingen die inwoners merken en die ze koesteren.
1: Ja.
0: En daar zit wel echt de spagaat voor gemeentes. Omdat het Rijk ons niet heel veel... Nou, die zit behoorlijk te beknibbelen op wat wij ontvangen als gemeente.
1: Ja.
0: En daardoor worden wij een soort boemannen die... moeten draaien aan knoppen. En dat zijn precies de knoppen die inwoners raken. En dat is heel vervelend. Want het beeld wat mensen hebben over de politiek komt ook voor een groot deel tot stand door wat er in je eigen gemeente gebeurt.
1: Ja, en wat de politiek dus doet.
0: Ja.
1: Dus het hertenkamp opheffen is iets wat onmiddellijk doorsuddert, om het even te zeggen.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Als je nou kijkt waar het geld vandaan komt, dan komt een deel volgens mij bij het Rijk vandaan. Maar niet alles, hè?
0: Nee, het grootste deel komt toch wel van het Rijk vandaan. Daarnaast hebben wij als gemeente ook mogelijkheden tot heffingen. En dat is een heel breed domein. Hè. Dat gaat tot dat de marktkoopmensen hun standplaats moeten betalen. Hm. Dat een ontwikkelaar geld betaalt aan ons aan heffingen voor het feit dat wij ook heel veel tijd en energie moeten steken in het goedkeuren van de plannen en het meekijken.
1: Ja.
0: En de andere rekeningen waar natuurlijk ieder jaar de inwoners ook heel kritisch naar kijken, is de OZB en de riool en de afvalstoffenheffing.
1: Ja. En zometeen praten we daarover verder met wethouder Anders Sterberg van de gemeente Baren. De begroting 2027, maar eerst weer muziek. Oh, dit is lekkere muziek. Sniff and the Tears hadden een prachtige grote hit met deze. Het nummer Driver's Seat.

0: Muziek van Sniff and the Tears. Het kwam uit 2013, het nummer Driver's Seat. We gaan naar deel 2 van het interview dat ik had met wethouder Anne Stierenberg.
1: Die OZB, de afgelopen jaren hebben we alleen verhogingen gehad wat de inflatiecorrectie. Ja. Dat is heel specifiek steeds afgesproken ook. Van het jaar eigenlijk voor het eerst dat daarvan afgeweken wordt, hè?
2: Ja, dat klopt. Dat is wel echt een trendbreuk in Baarn. En dat is op verzoek van de Raad. De Raad heeft op 8 juli bij de perspectiefnota, dat is een voorleider van de begroting, is daarvoor een motie ingediend. En die is in Baarn wel echt tot stand, dus met pijn in het hart ook bij de politieke partijen, tot stand gekomen. Maar dat komt dus wel echt omdat we maar een beperkte mogelijkheden hebben om als gemeente het kasboekje rond te krijgen. Ja. En het blijkt dat in Baarn heel veel jaren natuurlijk dat niet is verhoogd, waardoor je wel achterloopt op het landelijk gemiddelde. En nu dus de Raad tot een verhoging heeft besloten. Ja, dat zijn pijnlijke keuzes. Maar daar wil ik wel tegenover zetten voor de inwoners. Want ik ben zelf als wethouder financiën en van mijn kleur ben ik heel, heel kritisch op OZB-verhogingen. Omdat ik altijd zeg, zullen we eerst even naar ons eigen kasboekje kijken?
1: Ja.
2: En in Baarn, in vergelijking met de gemeente waar ik vandaan kom, zitten we al jaren in, hebben we al bezuinigd en is de begroting al doorgelicht door externe partijen? Waar kan het een onsje minder? Wat kan er minder bij de ambtelijke organisatie? Dus ik durf er wel mijn hand voor het vuur te steken dat eerst alle andere mogelijkheden zijn onderzocht en dat het echt een soort last resort van de gemeenteraad is geweest van ja, dan moeten we wel. Want anders kunnen we ook niet die mooie, belangrijke voorzieningen voor de inwoners in stand houden.
1: En ik begreep zelfs dat het zo is dat als je aan gaat kloppen om meer geld, dat ze dan zeggen, ja, kijk eerst eens naar je OZB, want die is veel te laag ten opzichte van de omliggende gemeentes.
2: Ja, op den duur kan het zo zijn dat als wij de begroting niet rondkrijgen, dat de provincie gewoon zegt, ho, u benut niet alle belastingcapaciteit die u heeft.
1: Ja, dus dat is ook een reden om op een gegeven moment dan toch te zeggen, ja, we moeten wel hiermee aan de slag. Ja. Ondanks dat het pijn gaat doen in de portemonnee van de burgers.
2: Maar er ligt ook een duidelijke opdracht van de Raad bij. Zorg ook dat de inwoners merken dat er dus dat de gemeente de komende jaren ook weer nog fijner wordt. En dat ze ook terugzien waar ze aan mee betalen.
1: Ja, als we kijken naar deze begroting, dan is die positief. Ik begreep 1,5 ton in de plus. Klopt dat, als ik dat zo zeg?
2: Voor komend jaar ongeveer 500.000. En er komt nog, technisch gezien, komt de septembercirculaire daar nog bij. We hebben natuurlijk net Prinsjesdag gehad. Toen hadden wij onze begroting al af. Maar toen heeft het Rijk wel weer de rekensommen gemaakt voor dit jaar en voor de volgende jaren.
1: En die is redelijk positief uitgevallen.
2: Die pakt ook nog positief uit. Wat wel heel belangrijk is om bij stil te staan. De komende 3 jaren en nu door de septembercirculaire, alle komende 4 jaren staan op een positief saldo. Alleen zijn we natuurlijk als college net uit startblokken. En we hebben een hoofdlijnenakkoord gekregen van de coalitiepartijen. Die is nog niet verwerkt in deze begroting. Dus er zijn nog ambities die we ook waar willen maken. Bijvoorbeeld in de openbare ruimte. Daar wordt de komende tijd hard aan gewerkt om te kijken, hoe kunnen we nou het geld wat we in de plus hebben staan optimaal inzetten om die ambities uit het hoofdlijnenakkoord te verwerken.
1: Ja, dan lopen we ook nog tegen een ravijnjaar aan. 2028, als ik me niet vergis. Waar er duidelijk veel minder geld vanuit het gemeentefonds, de overheid, gaat komen.
2: Ja, er is doorlopend vanuit het gemeentefonds zijn wij een nadeelgemeente. De systematiek, dat is vrij technisch, maar die verandert landelijk. En Baarn hoort bij de gemeentes die daar echt nadeel van ondervinden. Het scheelt dat wij wel vanaf 29 daar in onze begroting al wel rekening mee houden. En we hopen nog, want er liggen echt wel een paar stevige adviezen van de Raad van Openbaar Bestuur op dat dit niet goed uitpakt en dat dit niet verstandig zou zijn van het Rijk om dat zo te doen op een aantal punten. Dus we hopen dat daar nog op wordt bijgestuurd. Maar we wachten dat niet af zonder daar ook naar te handelen.
1: Ja, ik begrijp dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten, de overkoepelende organisatie van de gemeentes, daar bij het Rijk voor aan de bel trekt.
2: Ja, hè? Zeker. En dat doen ze natuurlijk ook bijvoorbeeld voor het geld ten aanzien van de jeugdhulp.
1: Hmm.
2: Want daarvoor krijgen we gewoon stelselmatig te weinig geld. En heel veel gemeentes gaan daar gewoon echt het schip in.
1: Ja, we zien eigenlijk dat bij de jeugdhulp dat er veel meer gebruik van gemaakt wordt dan zeg maar een aantal jaren geleden. Dat houdt in dat er dus veel meer geld naartoe gaat. Maar ook dat het een open eindfinanciering is. Hè? Dus je kunt nooit van tevoren goed vaststellen wat je daaraan gaat uitgeven.
2: Klopt.
1: Dat lijkt mij heel lastig.
2: Dat is heel lastig, want we zijn gewoon als gemeente staat vast. Wij zijn verantwoordelijk voor de jeugd. Punt. Hmm. En als er hier een nieuw gezin komt wonen met bijvoorbeeld 5 kinderen die allemaal in de zwaar specialistische jeugdhulp zitten, vanaf dat moment heb je als gemeente plat gezegd een probleem, want dat kan maar zo in een 500.000 of 1 miljoen per jaar kosten.
1: Zo,
2: ja, ja. Daar kun je niet op begroten. Daar houden we natuurlijk in onze hele begroting hebben we risicoparagrafen, dus je houdt rekening met tegenvallers. Maar daarnaast ligt er, naast dat wij vinden dat we te weinig geld van het Rijk krijgen, ligt er wel ook een hervormingsagenda met dat wij ook vinden dat het anders moet bij de jeugdhulp. Want nu krijgt 1 op de 7 kinderen jeugdhulp en vroeger was dat 1 op de 27.
1: Dat is een behoorlijk verschil.
2: En de wereld is er niet altijd mooier op geworden, nee. Maar ook weer niet zoveel minder mooi. Dus we moeten met z'n allen toe naar het normaliseren van tegenslagen, maar ook wat kunnen we veel meer in de basis oplossen. En dat is uiteindelijk voor het kind ook veel beter dan dat je 1 op 1 met een stempeltje op je voorhoofd in de specialistische hulp zit.
1: En ik begreep dat kinderen tot en met 12 jaar... dat daar minder diagnostiek gaat plaatsvinden?
2: Dat is nog maar een voornemen. Dus we vonden het wel netjes om dat in de begroting alvast aan te kondigen. Omdat we daarin natuurlijk ook aangeven wat we komend jaar willen. Dat is een politiek gesprek wat wij nog met de raad moeten voeren. Want de raad stelt de kaders. We hebben in Baarn hebben we een verordening, de jeugdverordening. En daar gaan we met de raad gaan we het gesprek aan van hoe kunnen we dan komen tot die normalisering. Maar ook, wat is nou echt gewoon het beste voor het kind? Want wat we doen op jeugd, doen we niet alleen vanwege de financiën die uit de pas lopen. We kijken ook echt, het eerste punt is, wat is het beste voor het kind?
1: Ja, een stuk preventie, zou dat ook nog kunnen helpen om die kosten te verminderen?
2: Ja, zeker. Maar in Baarn doen we ook al heel veel op preventie. En het moeilijke is natuurlijk, wanneer gaan we zien dat zich terugbetaald.
1: Ja. En, vaak lastig vast te stellen.
2: Dat is heel lastig vast te stellen. Daarom sturen we ook heel hard bij onze partners. Eemkracht, de uitvoeringsorganisatie voor het sociaal domein. En met Maya, onze specialistische jeugdhulporganisatie. Omdat we ook echt cijfers nodig hebben. En we hebben natuurlijk een hele inhoudelijke beweging gehad. En nu moeten we ook naar de bedrijfsmatige beweging. Dat wij de juiste cijfers krijgen. Zodat we ook de business case, om dat maar zo te zeggen, kunnen rondmaken en kunnen zeggen, als wij hier zoveel investeren, gaan wij dat terugzien in een afname in specialistische hulp.
1: Ja.
2: Want als dat dan blijkt, dan kunnen we dus meer gaan steken in de preventie. En kunnen we opbouwen als risico dat dan na een paar jaar minder wordt in de specialistische hulp.
1: Best een lastige uitdaging lijkt
2: zeker,
1: me voor de komende periode.
2: Ook een mooie uitdaging, omdat dit wel iets is waar je echt iets kan betekenen voor inwoners.
1: Ja. En zometeen gaan we naar deel 3, het laatste gedeelte van het gesprek wat ik met wethouder Anne Sterenberg had. Maar eerst weer muziek. En we gaan naar de nummer 1 in de top 40.

0: nooit geweest.
1: En dat was hem. Nummer 1 in de top 40. Een nieuwe nummer 1 in de Nederlandse top 40. Met de single Pijnstiller. En die komt van Suzanne en Freek. Het is het tweede nummer 1 hit voor het duo in de top 40. En het is een bijzonder feit dat een nummer direct op nummer 1 staat. Wat slechts 38 keer in de 62-jarige geschiedenis van de top 40 is gebeurd. We gaan naar het interview wat ik had met wethouder Anne Sterenberg. En dat gaat over de begroting 2027 van de gemeente Baren. Het laatste deel. Dan een ander onderwerp, de speeldoos. Die staat ook op de rol voor renovatie, een behoorlijke renovatie. Drukt daar op de begroting al het een en ander voor 2027 moet ik zeggen?
2: Nee, dat zou oorspronkelijk zou dat daarop gaan drukken. We hebben natuurlijk met z'n allen gezegd, het hoofdlijnenakkoord is nog niet verwerkt. In het hoofdlijnenakkoord staat dat we 14 miljoen euro beschikbaar hebben voor de speeldoos. Voorheen stond er meer geld, maar dan in combinatie ook nog met de bibliotheek, zeg maar, met dat hele project. En daarvan hebben we gezegd, dat stond ook al voor 28 in de boeken. Daarvan hebben we gezegd, maar het is niet realistisch. Hè. Het komt in de boeken als iets af is. Nou, tussen vandaag en 1 januari 28 hebben wij niet een vernieuwde speeldoos. Daarvoor moet er nog heel wat water door de Eem. Ook al hebben we wel met z'n allen gezegd, is nu eens klaar met praten. We gaan nu uitvoeren. Nou, ook dan hebben we nog gewoon stappen te zetten, zoals het voorlopig ontwerp, de aanbesteding. Ja. En daar heeft de wethouder gisteren in de raad ook uitgelegd. Het is echt realistisch om ervan uit te gaan dat we in 2030, zeg maar, de nieuwe speeldoos hebben staan. Want zij hebben ook gewoon al rekening gehouden met hun programmering voor volgend jaar. En dat daarop lopende seizoen. En we moeten natuurlijk gewoon netjes langs de raad. Dus het enige wat we hebben gedaan is wel het geld wat er stond, hebben we doorgeschoven naar een realistisch jaar. Want anders zijn de inwoners gewoon de dupe van dat we fictief nog iets in de boeken laten staan. Dat betekent dat we die andere jaren niks kunnen met dat geld. Maar eind van dit jaar gaat de verantwoordelijk wethouder komt bij de raad om aan de slag te gaan met de uitgangspunten. Ja.
1: En ik begrijp, het gaat over 14 miljoen, wat dan in 2030. Maar dan hebben we niet in één keer in 2030 14 miljoen staan. Maar
2: dat wordt uitgespreid. Je kijkt dan naar hoeveel jaar staat zo'n pand vervolgens. Nou, dat ligt eraan welke systematiek wordt toegepast. Maar je moet een beetje eraan denken dat je over ongeveer 40 jaar 14 miljoen verspreid. En dat zijn dan je kapitaallasten. Daar komt natuurlijk rente bij. Dat komt zo in de boeken. Maar we moeten ook met elkaar kijken. Nu geven we als gemeente ongeveer 6 ton subsidie ook nog aan de speeldoos. Gewoon voor wat ze daar doen. En daar zit ook een stukje huurcompensatie bij. Er zijn natuurlijk ook kansen dat straks, als je een duurzamer pand hebt staan, als er afhankelijk van de zalen die er zijn, dat er ook nog beter commercieel inkomsten gegenereerd kunnen worden. Dat die doorlopende kosten die we altijd al hebben, uiteindelijk lager kunnen worden. Ja. Maar dat ligt allemaal aan hoe we natuurlijk uit het gesprek met de raad komen en wat wij met elkaar verwachten straks van de speeldoos. En wij hopen als college heel erg dat we de volgende verkiezingen met z'n allen ingaan zonder het dossier de speeldoos. Maar dat daar eindelijk een mooie strik omheen zit.
1: Nou, dat zou heel mooi zijn. We hadden het al over de vele ambities die de gemeente heeft. Eigenlijk gaf ik wel aan dat het is soms heel lastig om al die ambities ook werkelijkheid te laten worden. Omdat er de financiën dat soms gewoon niet toelaten. We hadden het ook al even over die septembercirculaire die dan toch een positief saldo heeft. Kan daardoor substantieel meer gebeuren dan in feite tot nu toe bekend was?
2: Ik denk dat we het zo moeten bekijken dat we substantieel minder hoeven te bezuinigen.
1: Okay.
2: En niet dat we substantieel meer kunnen doen. Want als je gewoon kijkt naar het hoofdlijnenakkoord met ambities die we daarin hebben, bijvoorbeeld ten aanzien van openbare ruimte, dat het geld altijd sneller uitgegeven wordt dan dat je verwacht. En we hebben ook telkens al wel gezegd, we moeten nog ruimte houden voor die ambities. Maar dat neemt niet weg dat wij verwachten ook gewoon nog keuzes te moeten maken.
1: Ja.
2: Een van de uitgangspunten in het coalitieakkoord is ook, in het hoofdlijnenakkoord, is ook nieuw voor oud. Dus als we iets nieuws gaan doen, dat we ook kritisch kijken, wat doen we dan niet meer?
1: Ja.
2: Dus dat zal daar ook onderdeel van zijn. Maar het is niet dat de vlag nu uit kan, nu de september circulaire positief is en dat we allerlei nieuwe ambities kunnen gaan neerleggen. Ja. Het wordt echt een puzzel om ook gewoon de ambities uit hoofdlijnakkoord neer te zetten. Ja. En ook dat is natuurlijk gewoon realistisch. We hebben 4 jaar. Dus dat betekent ook niet dat we alles in 2027 gaan doen. Of in 2028. Ja. Het kan ook zo zijn dat straks een volgend college, volgende coalitie gaat oogsten van wat wij in bijvoorbeeld het laatste jaar zaaien. En dat zie je collegiaal gezien natuurlijk ook.
1: Op dit moment.
2: Dat wij dat als college nu ook doen. Ja. Wij mogen ook oogsten van wat het vorige college weer heeft gezaaid.
1: Ja, algemene reserves in dit verhaal. Bieden die soelaas? Of is dat iets waar we zo min mogelijk aan gaan zitten?
2: Nou, dat is altijd daar bestaan verschillende visies op. Hè, of je zo min mogelijk aan een reserve moet zitten. Puntje bij paaltje komt is dat het geld wat in de reserve staat, geld is van de inwoners.
1: Ja.
2: En als gemeente heb je niet het doel om, dat is als inwoner zelf heel leuk om te doen als je een spaarrekening hebt, om te kijken hoe kan ik zoveel mogelijk geld op een spaarrekening hebben staan voor mijn oude dag bijvoorbeeld. Zo werkt het niet met de rekening van de gemeente. Dat kan nooit het doel zijn dat je alleen maar aan het sparen bent. We hebben wel een hele belangrijke verantwoordelijkheid en dat is zorgen dat we voldoende op die reserve hebben om tegenvallers op te vangen.
1: Ja.
2: Nou, daarvoor maken we ook risicoanalyses. Dus om een deel van de reserve zit sowieso een hek, omdat we dat gewoon nodig hebben als alles waarvan we denken van het kan misgaat, dan kunnen we gelukkig nog steeds de rekeningen betalen.
1: Ja.
2: Daarboven heb je ook een bedrag.
1: Hmm.
2: En daarvoor moet je de politieke discussie met elkaar voeren. Hoe hoog vinden we dat bedrag moet zijn? Er komt ook weer geld uiteindelijk binnen, met bijvoorbeeld een Baarnse Zoom.
1: Ja.
2: Maar daarbij voer je wel met elkaar de politieke discussie. Als je incidentele kosten hebt, of je die niet ook wil dekken vanuit je reserve, als daar gewoon voldoende vet op de botten zit.
1: Hmm. Best een lastige puzzel om die te leggen steeds weer.
2: Nou, het meest lastige is gewoon dat gemeentefinanciën op geen manier werken zoals ze in het bedrijfsleven werken en ook niet zoals ons eigen huishoudboekje werkt. En dat er voor een reserve ook nog weer allerlei regels zijn van onze toezichthouder, de provincie. We mogen bijvoorbeeld geen structurele lasten dekken met incidentele lasten. Dus je kan 3 jaar iets incidenteels doen. Dan zegt de provincie, ho, dit is structureel. Gaat u dat gewoon dekken vanuit uw reguliere begroting?
1: Hm.
2: Maar gelukkig heeft de provincie wel gezegd in deze financieel moeilijke tijden, u mag wel 10% van de vrije ruimte in uw reserve inzetten om gaten in de begroting te dempen.
1: Ja.
2: Nou, er zijn partijen die daar verschillend over denken of je dat wel of niet moet doen. Ik ben van mening, als je het niet doet, betekent dus dat je iets anders niet kan doen. Dus je ontneemt je inwoners, ontneem je er iets mee, omdat je dat geld dan ergens anders moet bezuinigen.
1: Ja. Volgens mij hebben we heel wat besproken over die begroting. Er wordt nog druk over doorgepraat in de gemeenteraad. Eind van de maand oktober dan wordt de klap erop gegeven. Ik wil u heel hartelijk danken voor dit moment en die uitgebreide toelichting over die begroting 2027.
2: Graag gedaan.
1: En dat was de wethouder Anne Stierenberg van de gemeente Baarn over de begroting 2027. En denk je van, dat wil ik nog wel eens een keer rustig terug horen? Ook dat is mogelijk. Dan kan dat gebeuren op de website van eemland1.nl. En dan ga je naar de afdeling podcast. En daar zie je hem staan, wethouder aan tafel. Muziek, die komt van Kim Wilde. Ze had verschillende hits en dit was er eentje, het nummer Cambodja.

Heerlijke muziek van inmiddels alweer jaren geleden. Dat waren ze, de Four Tops en het nummer It's the Same Old Song. En zo af en toe dan zie je iets gebeuren in de top 40... dat je denkt van, hé, hoe kan dat? Dan blijkt een nummer gebruikt te worden voor TikTok... en dan zie je het in één keer weer terug in de top 40. En dat is het geval met het nummer van Ilse de Lange. En dat is het nummer So Incredible.

te vinden op nummer 21 in de Nederlandse top 40 met de nummer So Incredible. En dan hebben we het over Ilse de Lange. We kijken eventjes naar de raadsvergadering van woensdag 14 oktober. Oordeelsvorming in de Raad van de Gemeente Baren. En dan zien we de programmabegroting waar we het uitgebreid in deze uitzending over hebben gehad. Met wethouder Anders Stierenberg uitgebreid aan de orde gaat komen. We hebben ook gezien dat in de informatieraad van afgelopen week hier heel veel aandacht aan besteed is. En dat zal ook zeker het geval zijn in de vergadering van woensdag aanstaande. Die begint om 8 uur. Je kunt erbij zijn in het gemeentehuis. Maar je kunt ook in je eigen luisterstoel naar de televisie kijken. En een kopje koffie erbij. Want Inland 1 zendt de uitzending rechtstreeks uit. Vanaf 8 uur kun je er dus bij zijn. De gemeenteraad van Baren. Inland 1 TV. En als belangrijkste punt misschien wel op de rol voor die avond is de programmabegroting 2027. Muziek, ja, die hebben we ook. Wat dacht je van deze? Barry White. We got it together, didn't we?

Together, baby.

You're the first, the last, my everything. Dan hebben we het over Barry White en een van die grote hits van hem. Prachtig nummer, vind ik het. Het blijft nog steeds heerlijk om die van tijd tot tijd weer voor de dag te halen. En hij had er natuurlijk zoveel meer. Wat dacht je van Never Never Gonna Give You Up? And See, You See the Trouble With Me, om er maar eens een paar te noemen. We hebben er nog één te gaan. En dat is er eentje van de Supremes.

Heerlijke muziek van de Supremes. We gingen ver terug in tijd met dit nummer. You Keep Me Hanging On. En dan is het weer de hoogste tijd geworden om afscheid van je te nemen. Het programma De Baas Naald bij Eemland 1 zit weer helemaal vol. Eens even kijken. Woensdagavond 14 oktober. Dan is het zover de gemeenteraad van Baren in vergadering bij elkaar, zoals dat zo deftig heet. Dan de oordeelsvorming, oftewel de debatvergadering. Belangrijk punt, de programmabegroting. Vanaf 8 uur kun je het volgen op Eemland 1 televisie. En de podcast, oftewel de interviews die ik had met wethouder Anne Sterenberg, die zijn te vinden op de website van Eemland 1, eemland1.nl. Dan ga je naar het kopje wat bovenaan te vinden is en dat heet podcast. En daar vind je de programmabegroting van 2027. En wat mij betreft graag weer tot volgende week, want dan ben ik er weer met een nieuwe aflevering van het programma De Barendse Naald.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
1: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn er ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
0: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
2: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dat moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
0: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Voor mijn geestesoog is aangeschoven de muzikant die ooit thuispianist was van de Wereldomroep en het prestigieuze Dead and Swing Society Award kreeg opgespeeld. En in 1993 verscheen zijn debuutalbum Because of You. En na zijn ontmoeting met de Canadese jazzpianist Oscar Peterson, het is een grootheid. In 1998 staat hij vanaf 1939 onder contract bij een Japans jazzlabel. Ook maakt hij albums voor dit label samen met zijn vrouw. En dat is natuurlijk zangeres Marielle Koeman. Welkom, Jos van Beest.
1: Dankjewel.
0: Welkom op deze zondagavond.
1: Dankjewel.
0: Beetje uitgeput na het concert van gisteren.
1: Het geeft altijd een hele goede bak energie. Dus,
0: Maar goed, dat gaf Benjamin Herman natuurlijk ook.
1: Ja,
0: of hem. En hoe was het concert gisteren op het Kaag-eiland?
1: Ja, dat liep als een tierenlier. Ja. En voor een goed gevulde zaal in een heel mooi kerkje. En dat is echt zo'n concertkerkje. Er staat een mooie vleugel. En zitten mensen in een wat informele sfeer. En dat werkt gewoon ook voor een jazzmuzikant. Het informele werkt ook lekker.
0: Mm-hmm, zeker. Ik had begrepen dat het kansel was ook bezet.
1: Daar zat zelfs ook iemand.
0: Mensen.
1: Ja, één. In dit geval.
0: Niet de dominee?
1: Nee.
0: Die was de weg kwijt? Nee, die was er niet?
1: Nee, die was er niet.
0: Oké. Okay. Wordt het kerkje nog trouwens gebruikt?
1: Ja, niet als... Nou ja, als kerkje wordt het gebruikt bij, hoe noem je dat? Trouwerijtjes en dat soort dingen. En de bedoeling is, want dit is mijn tweede concert daar. Ik mag daar aan het een en ander aan concerten programmeren. Mm-hmm. Stuk of 6 keer per jaar of in een seizoen. En de bedoeling is dat er een beetje een culturele plek van gemaakt wordt.
0: Oké, dus kerkbankjes gaan eruit, gaan er weer in, gaan eruit.
1: Die staan er niet, want je hebt lekkere tafels en stoelen en je kan een wijntje drinken tijdens...
0: Helemaal hip.
1: Ja.
0: Oké, de verhipping van een kerk.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Ik zie dat je nog bezig bent met het op orde brengen van jouw stapel cd's. Welke wil je nummer 1, welke wil je als laatste? Het zijn dus 1, 2, 3, het zijn een stuk of 14 heb je meegenomen.
1: Ik vind het leuk om met dat debuut cd'tje te beginnen straks.
0: Ja.
1: En daar heb ik ook voor de technicus een briefje in gedaan.
0: Je meent het, ja?
1: Ja, jongen.
0: Je hebt het wel makkelijk
1: zo
0: gemaakt.
1: Zo ongelooflijk georganiseerd.
0: Ja, maar je moet natuurlijk wel eerst door dat eerste uur heen. Hè? Dat eerste uur met ons huismerk. En dat is over het algemeen UK Jazz. Maar dat hebben we dus nu gekomen. Gecombineerd met Nederlandse jazzartiesten.
1: Ja, leuk.
0: Upcoming. Nou, maar goed, we beginnen met Sarah Tandy. Je bent pianist.
1: Ja.
0: Dus vandaar dat we ook veel pianisten uit Engeland deze kant hebben geschopt.
1: Ben heel benieuwd.
0: En Sarah Tandy, die heeft een klassieke opleiding genoten en heeft dat afgebroken, is jazzpianist geworden. En zij is ook betrokken bij de Ronnie Scott House Band, de W3 Collective. En ze speelt in de band van saxofonist Camilla George. 2 jaar geleden in Amersfoort heb ik er gezien.
1: Okay.
0: Prachtig. Ja. We gaan luisteren naar Under the Skin van Sarah Tandy.

0: We zagen Jos van Beest helemaal genieten. Klopt dat?
1: Dat klopt als een bus.
0: Ja, nooit gehoord?
1: Nee, niet van hun gehoord, nee. Maar ik vind het wel heel te gek, omdat het en hele jonge lui zijn. En echt dus een nieuwe stroming.
0: Ja, ja.
1: Die gaan echt voor, hoe wij dat in jargon noemen, voor de zware check in de jazz.
0: Exact. Nou, ik zeg met nadruk ook we, want ik doe het dan ook samen met mijn vaste producer, Mark Reitsma, in dit geval. Dat was dus Sarah Tandy. Dat mag ik dus niet zeggen. Er was eens een jonge Britse drummer die na wat lesjes van Billy Gobham samen met Kamal Williams uitgroeide tot representant van de UK Jazz. En dan hebben we het over Yusuf Days, die vorig jaar zijn debuut-cd maakte. En dat heet Black Classic Music. Prachtige cd. Een album dat de bron van de Britse jazz van de afgelopen jaren prachtig heeft blootgegeven.

0: Yusuf Days met het nummer Chasing the Drum. Ik heb hem bij Jazzism heb ik hem als eerste, als beste plaat van 2023 geoormerkt.
1: Nou, dat is te gek.
0: En ja. Ik heb hem hier liggen.
1: Kijk.
0: Precies. Je mag hem lenen. Kan.
1: We gaan hem kijken. Ja, ik wil hem wel.
0: Goed, het spelen van de piano vond hij maar zo. Dus stapte de jonge Londenaar op 12-jarige leeftijd over op de alt-saxofoon. De rest is geschiedenis. Hij heeft samengewerkt met Yusuf Days, Wizkid, Burna Boy, Gray, Green Tea, Peng en Masego. Die laatste is echt geweldig. En nog veel meer. En op zijn 21ste won hij een Grammy Award voor zijn aandeel aan het album van Burna Boy, Twice as Tall. Was getekend Venna. En van Venna gaan we draaien.

0: Geweldig, wat een mooi slotakkoord. Ik kijk even naar mijn overbuurman, Jos. Wat vind je ervan?
1: Ja, ik zit te genieten, want het is voor mij ook heel nieuw. Dus ik hoor hele mooie verrassende dingen.
0: Ja.
1: En te gek dat, weet je wel, altijd toch in ontwikkeling is. Ik vind het alleen maar heel positief.
0: Ja, ik hoop dat PY Jane ook jou gaat bekoren. En dat is een vijfkoppige band. En dat reikt tot in de diepe multidimensionale bron van wat algemene jazz wordt genoemd. En brengt al zijn componenten samen in een enkelvoudige emotioneel geluid. Ja, dat heb ik even opgelezen. Anders kom ik er zelf ook natuurlijk niet uit. Wat we gaan horen is Winter Sun. Laat het alsjeblieft niet meer voorkomen, de winter. We gaan naar de zomer. Maar goed, Winter Sun.

0: Ja, dit is juist het geluid rekt tot in de diepe multidimensionale bron van wat algemene jazz wordt genoemd. Weet jij dat?
1: Nou, ik associeerde af en toe wat dingen waarvan ik dan dacht bij het luisteren van hier ligt Chick Corea aan ten grondslag.
0: Ja, precies. Maar jij bent de pianist, jij moet het weten.
1: Nou ja, dat, dus je hoort op die synthesizers hoor je allerhande harmonieën voorbij komen. Ik denk, nou, dat is dan het mooie dat zo'n knakker als Chick Corea toch altijd wel weer de beïnvloeder blijkt te zijn.
0: Ja, we gaan naar een andere knakker.
1: Mij,
0: ja, we gaan naar een andere knakker. En die heet Raffi Bushman, ook uit Londen.
1: Okay.
0: En dat is een pianist en een componist. En die heeft een heel mooi nummer geschreven. En dat heet Silver Lines. Zet de naald er maar in.

Prachtig. Dat was Raffi Bushman. We steken het kanaal over. Dan komen we in Nederland bij 010 Rotterdam. Daar zit klaar Ronnie De Carlo. En dat is een project van het Colombiaans-Nederlands gitarist Runik Roa Espinoza. En zijn eigenzinnige instrumentale composities zijn een lappendeken van fusion, gospel en Latin met invloeden uit film- en game-industrie. En zijn hoofdrol is natuurlijk de gitaar. En die kan hij als geen ander hanteren. We gaan luisteren naar Ronnie De Carlo met het nummer Micked Up.

Zo zie je maar, de UK Jazz dat dendert over onze duinlandschapjes. Hè? Het was even rustig, maar dat dendert eroverheen. Dat gaat overal naar 010, 020, 035. Overal gaan er naartoe. Geldt niet. Geldt ook wel voor Suzanne Alt. Die had ik dus vorige week in de uitzending. En over deze saxofonist kunnen we alles lezen in de kerstverse Jazzism. 4 pagina's met mooie foto's. Hij toerde onder meer met Fred Wesley. En was een paar keer te gast op het podium van niemand minder dan George Clinton en Parliament Funkadelic. Ze is niet doof, dus ze is niet doof van geworden. Gelukkig ook niet. Ze is ook niet aan de vreemde sigaretjes gaan zitten. Zeker niet. Ze heeft een nieuwe cd februari is dat opgenomen en ook gelijk uitgebracht. Royalty for a Real, Suzanne Alt.

Suzanne Alt. Heerlijk. Hetzelfde geldt ook voor Frans Heemskerk. En dat is ook een pianist. Regelmatig hapt mijn cd-recorder deze plaat naar binnen met onder meer Jeroen Vierdag op bas en Jeroen Zangen op drums. En dan heb ik het over het nummer Tom's Dinner.

0: Ja, dat moet je tot de laatste snik moet je dat uithoren, Jos.
1: Ja, ja.
0: Doe jij dat ook altijd? Ook altijd zo'n beetje dat uitwaaier op je piano?
1: Ja, dat doen we wel, ja.
0: Maar is dit dan de zaal stil?
1: Dit is bijna meditatief.
0: Ja, ja, ja. Nou, die heemskerk, die kan er wat van, hoor.
1: Ja, dat is erg mooi.
0: Goed, in september staan ze twee keer in Paradiso, gewapend met hun nieuwe EP. Tone Malice brengt Jungle by Night met een funky sound, elektronische groove en heavy bassen een ongekende live sensatie op het podium. En niet alleen in de hoofdstad, ze gaan het door heel Nederland, België, Duitsland, noem maar op. Het is echt een sensatie. Jungle by Night, we hebben uitgezocht het nummer The Green in Your Dream.

0: Jungle by Night op deze zondagavond. Ja, de piepjes van 9 uur komen eraan, Jos. Het gaat snel, hè?
1: Ja, ja, jongen, vliegt om.
0: Jongen, precies. Nou, we hebben geloof ik net nog even tijd om Casper Rietkerk te draaien. Te midden van de levendige Engelse hoofdstad wentelde deze saxofonist namelijk in de afgelopen 2 jaar in de eigentijdse UK Jazz. Nou, dat heb je natuurlijk wel gehoord. Dat is wel verrassend, toch?
1: Ja.
0: En hij werd geïnspireerd door artiesten als Yusuf Days. Nou, heb je gehoord. Jordan Rekke, heb ik totaal geen aandacht aan geschonken. Lilian Lahavas, ook niet. En Jacob Collier heeft een heel mooi stuk geschreven, ook in Jazzism. En zij vormen voor hem één grote inspiratiebron voor de cd The Island, dat in juni verschijnt. Ik zou zeggen, slaapzakken voor de deur. We gaan luisteren naar Belly Flop. Tot over een paar minuten.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
1: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
0: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
2: Daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
0: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Het tweede uur, ja, zowaar komt Jos van Beest binnengewandeld met een nummer. En dat heet Because of You. En dat is een cd die in Japan is geproduceerd. Of moet ik het anders zien?
1: Nou, het is door Japan is de licentie gekocht.
0: Ja.
1: Hier in Nederland gewoon. Want, ik werd gescout.
0: Ja.
1: En,
0: Japan is geproduceerd. Of moet ik het anders zien?
1: Nou, het is door Japan is de licentie gekocht.
0: Ja.
1: Hier in Nederland gewoon. Want, ik werd gescout.
0: Ja.
1: En toen hebben ze het opnieuw uitgebracht in Japan met een heel ander hoesje. Ja. En

0: Wereldomroep.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Met een snabbel binnen een snabbel. Oh nee, binnen je...
1: Nou ja, ik had daar een normale job dat ik op een snelkopieerafdeling, zoals dat dan heette, werkte. Maar ik werd ook gevraagd als pianist voor allerhande jubilarissen en andere feestjes. Waar een borrel werd gegeven en dan moest ik de background, het muzikaal behang maken.
0: Ja, dus elke vrijdagavond zat je daar natuurlijk te spelen.
1: Dat kan je wel stellen,
0: En de avond werd afgesloten in het pandje, maar dat heette voorheen... Eigenlijk een nickname. Studio 13. Waarom Studio 13?
1: Ja, vanwege wat kan er allemaal gebeuren. Ja, drank heel maar veel, meer stuk dan je...
0: Hele
1: dan
0: kleine je... behuizing. Dat was wel een hutje mutje waarschijnlijk, of niet?
1: Maar ja, ook dat. Maar ook vreselijk gelachen daar. Ja. Weet je wel, dus onwijs leuk.
0: Wat ligt er nu op de draaitafel? Want het is tenslotte een muziekprogramma.
1: Nu ligt er Oscar Peterson met Count Basie.
0: Ja.
1: En met een stuk van Oscar Peterson... Dat heet The Time is Right.
0: Ja, je kent hem ook, hè?
1: Ja.
0: Die Oscar Peterson.
1: Ja.
0: En dat gaan we zo dadelijk even behandelen.
1: Ja, leuk.

0: Oscar Peterson.
1: Ja, je hebt hem ontmoet.
2: Ja.
1: Je hebt hem ook een hand gegeven.
2: Ik heb hem een hand gegeven, ja.
1: Was en jaren laat heb je je handen gewassen, denk ik. Dat was een grootheid.
2: Ja, het is echt een grootheid. En wat bijvoorbeeld voor mijn dochter Michael Jackson zou zijn, dat stond ik als volwassen fan, stond ik tegenover Oscar Peterson. En ja. Ja, dat is een hele bijzondere ervaring.
1: Ja, was ook een bijzondere man.
2: Ja. Ja.
1: Hij werd gekenmerkt door de enorme discrepantie, hè, tussen de waardering van het publiek en het ronduit giftige onthaal dat hij van veel recensenten voor zijn werk kreeg.
2: Ja, ja, nou, bij mij.
1: Omdat
2: niet...
1: het altijd anders was. Ja, hij was niet klopt. Te peilen.
2: Nee, dat klopt. Maar de man is, maakte op mij zo'n ongelooflijke indruk. Sowieso zijn pianotechnisch spel is harmonisch, ongelooflijk, helemaal in orde. Mm-hmm. Echt een grootheid. Maar hij was ook nog eens een keer richting mij eigenlijk heel humble. Dat je denkt, man van dat kaliber. Mm-hmm. Weet je wel, was voor mij heel bijzonder in ieder geval.
1: Ja, de vriendschap werd geboren.
2: Dat denk ik wel. Maar ja, goed, hij was altijd al mijn held op piano. Dus,
1: ja, dat is toch mooi, omdat je gewoon, je held is je vriend.
2: Ja,
1: dat is toch het mooiste wat er is.
2: Ja, ja, ja.
1: Hey, even tussendoor. We gaan ook luisteren naar jouw vrouw.
2: Ja.
1: Marielle Koeman. Want het is tenslotte een jazzprogramma.
2: Klopt.
1: Wat is er zo bijzonder aan Marielle Koeman? Qua stem dan?
2: Nou, qua stem, dat is heel leuk. Marielle is ook een natuurtalent. En die heeft gewoon ook... Het leuke is dat wij elkaar ook ontmoet hebben in de muziek. En dat eigenlijk vrijwel vanaf dat moment de neuzen dezelfde kant op stonden. En een beetje dezelfde smaak. En dan zijn we op een gegeven moment de koppen bij elkaar gaan steken. En dat is altijd heel positief en leuk uitgepakt. En ze kan vreselijk goed zingen. Het is een natuurtalent.
1: Ja, jullie zijn ook getrouwd met trouwambtenaar Oscar Peterson? Of
2: nee, nee, oh. Dat niet. Nee, niet nee, dat nee, nee, nee, nee.
1: Goed, tijd voor Marielle Koeman. Wat gaat ze zingen?
2: Look for the Silver Lining, een stuk van Chet Baker.

0: Geweldig. Wat kan je vrouw goed zingen?
1: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja, toch? Zingt ze ook altijd bij de afwas?
1: Nee, dat niet. Nee,
0: oh,
1: nee.
0: Waarom doet ze dat niet?
1: Weet ik niet. We doen veel dingen samen gelijk. Met wat ook repetities zijn of nieuwe stukken uitzoeken. Dus ze zingt genoeg thuis. Dat is absoluut waar.
0: Leuk hoor. Leuk. Goed, we gaan naar Monty Alexander.
1: Ja.
0: Wat is nou zo bijzonder aan Monty Alexander? Hij kan ontzettend goed spelen, weet ik. Maar ja, is dat ook een held van je?
1: Ja, onder andere. Monty is ook een held van me op piano. En hij is eigenlijk ook een soort, hoe noemen ze dat? Een adept van Oscar Peterson. Mm. En ja, geweldige pianist.
0: Ja, overigens, heb je altijd piano gespeeld of heb je ook nog blokfluit gedaan?
1: Nee,
0: of?
1: Nee, met piano begonnen als jochie van een jaar of 6, 7 dat ik was, geloof ik. En ja, dat is altijd, dat enthousiasme is eigenlijk altijd gebleven.
0: Ja, vingervlug.
1: Ja.
0: Ook nou, ja, we lessen gehad?
1: Nee.
0: Je bent
1: nee.
0: Autodidact.
1: Ja.
0: Knap. Kan je het mij ook laten leren?
1: Dat weet ik niet. Het zou best kunnen.
0: Ik weet het niet. Goed, Monty Alexander heeft waarschijnlijk wel les gehad, hè?
1: Monty is ook autodidact.
0: Ook autodidact. Ja. Oké, je hebt er wel eentje uitgevonden.
1: Oscar Peterson daarentegen, die heeft echt een hele traditionele klassieke opleiding gehad.
0: Mm. We hadden hiervoor een rustig en kort nummer. Dit is een lang nummer. Dus ik zou zeggen, schenk de cognac maar in.
1: Ja.
0: Ik doe de bolknak tussen de lippen. We gaan achterover hangen. We gaan luisteren naar Monty Alexander.
1: Juist.

0: Monty Alexander met een gestreken bas. Oh, douchekraan gaat toch even open.
1: Ja.
0: Haartjes dat. Maar een gestreken bas, dat hoor je bijna nooit.
1: Nou, in de jazzmuziek wordt het wel eens gedaan, maar niet al te vaak. Nee, dat klopt inderdaad.
0: Zeker nu niet.
1: Nee.
0: Gek is dat, hè? Dat is een heel mooi geluid.
1: Klopt, ja.
0: In je vrije tijd draai je ook veel jazz?
1: Ja, eigenlijk wel heel veel. Maar we zijn ook wel... Dat mijn kinderen die komen natuurlijk ook met populairdere dingen aan. Maar dat is wel allemaal redelijk...
0: Komen ze aan met UK jazz waarschijnlijk, hè?
1: Nou... met name wel, ja. En ook fusion uit de 70-80 jaren.
0: Dat is ook helemaal hip. Ja. Soul is helemaal hip.
1: Ja,
0: absoluut. Ja. Dus dat is altijd feest.
1: Nou ja, ik kom zelf ook uit de periode dat ook 70-80 jaren muziek. Ja, is toch hele goede dingen gemaakt destijds.
0: Ja, beklijfde jazzrock?
1: Onder andere.
0: Of was het allemaal een beetje te snel?
1: Nee. Ook wel jazzrock. De dingen als...
0: Weather Report en zo.
1: Weather Report. Chick Corea. Ben nou de naam kwijt van een formatie. Had ik het gisteren nog met mijn zoon over.
0: Oh, maar daar kan je rustig over nadenken. We gaan eerst even een ander plaatje draaien.
1: Klopt.
0: Wat heb je op de draaitafel liggen?
1: Ja, dat is heel leuk. Dat is ook weer Oscar Peterson. Maar dan ook met het orkest van Henry Mancini.
0: Mm-hmm.
1: Niet Henry Mancini, daar is de compositie van.
0: Ja.
1: Maar het orkest van Klaus Hogeman, zo moet ik het zeggen.
0: Ik ben heel benieuwd.
1: Sally's Tomato.

0: Ja, dit is de verklanking van het gemoed, als ik het zo mag uitdrukken, van Sally Tomato. En dat was een gevangenisbewaarster.
1: Oké.
0: Iedereen weet wel wat een gemoed is, hè, denk ik. Ja.
1: Ik denk het wel.
0: Jawel, ja. Ik doe het nog netjes.
1: Ja.
0: Goed zo. We gaan weer naar jouw echtgenoot luisteren. En wat hebben we op de draaitafel staan?
1: Dat is een duo-stukje wat ik gedaan heb met haar. Het nummer is getiteld Sweet Lorraine. Ik ken het ook weer van Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan. Ook Oscar Peterson natuurlijk. Mm-hmm. En dat doen we hier met z'n tweeën van de plaat.
0: Ja. Zeg maar.
1: En het heet Sweet Lorraine.
0: Goed zo, Marielle Koeman en Jos van Beest op de toetsen.

0: was getekend Marielle Koeman. En dat was dan de vocaliste. Heel mooi en fraai gespeeld natuurlijk, hè, door onze Jos. Die voor mijn geestesoog is verschenen. Al anderhalf uur. Heerlijk. Wat een gezelligheid.
1: Ja,
0: toch?
1: Ja, ik vind het heel leuk. Ja.
0: Ik ben heel erg benieuwd wat nou de volgende is. Voordat ik het ga horen. Je hebt een schoonzoon en die heet... dat is een bekende.
1: Ja, klopt. Het is Lucas Santana. Dat is een jongen van origine. Komt hij uit Brazilië. En een hele actieve, zeer goede getalenteerde muzikant. Saxofoon, klarinet, dwarsfluit. Speelt ook nog niet onverdienstelijk piano en gitaar. En multi-instrumentalist heet dat.
0: Ja, ik zag hem afgelopen maandag bij de introductie van World on Jazz. De nieuwe jazz
1: van
0: zender
1: Code Kloet,
0: eigenlijk. Ja. Niet van Code Kloet. Nee, van de concertzender.
1: Oké, okay, ja, maar
0: Code Kloet, die praten het aan elkaar.
1: Ja, dat bedoel
0: nee,
1: ik.
0: Nee,
1: ja.
0: Nee, mocht hij willen zich. Jongen. Nee, dat is nieuw. En dat, even kijken, wanneer is het ook? Komende dinsdag is het in de lucht.
1: Oké. Okay.
0: Dus ja. Luisteren, de transistorradio aan.
1: Ja.
0: En luisteren. En dan komen dit soort muziek komt dan niet langs, denk ik.
1: Ofwel? Nee, dat is weer van een heel ander genre natuurlijk. Omdat je. En andere stromingen in die
0: andere
1: muziek.
0: Andere stromingen, er zijn zoveel stromingen.
1: Ja, daarom.
0: Echt, je wordt er helemaal gek van.
1: Het is het is natuurlijk super interessant om dat allemaal te volgen. Want dat vind ik van jou dus ook te gek.
0: Ja.
1: Met je eerste uur UK Jazz. Dat ik denk, ik hoorde ook allerlei dingen die voor mij gloedje nieuw was.
0: Ik denk dat je naar huis gaat met de radio aan, dan hoor je niets anders dan UK Jazz. Even afstemmen op Londense jazzradio, je hoort niet anders.
1: Nee, maar dat vind ik te gek. Ik kende het niet, maar ik heb veel zitten leren al.
0: Ja, ik dus, ook.
1: Ja.
0: Monty Alexander ligt op de draaitafel.
1: Met een stuk dat speelt hij. Dat is bekend geworden door Frank Sinatra, Come Fly With Me.
0: Ja.
1: En als je het over swingen hebt, dan...
0: Destijds ook geschreven door Sammy Kahn en Jimmy van Heusden. Heusden. Ja.
1: Ja.
0: Mooi nummer.
1: Daar
0: is eigenlijk
1: nummer.
0: Heel groot mee geworden ook, hè?
1: Sinatra is daar heel groot mee geworden, inderdaad.
0: Ja. En Monty Alexander?
1: Ja, Monty ook. Het is een soort jazzstandard geworden, wat door heel veel muzikanten, jazzmuzikanten...
0: Ja. Jij kan het zelf ook spelen?
1: Ja, ik speel het zelf ook.
0: Doe maar, dus ik kan het neurien.
1: Ja.
0: Nou, dan doen we zo dadelijk even de microfoon open. Dan kan je het even neurien. Nou. Monty Alexander.

0: Wat een virtuositeit toch, hè?
1: Ja.
0: En gelukkig is er weer een jazzzender erbij gekomen. World of Jazz. Daar ben je natuurlijk heel blij mee.
1: Ik wel, ja. Ja.
0: Luister je vaak gewoon thuis naar jazz?
1: Uiteraard.
0: Ja. Ja. Nu gaat de radio helemaal natuurlijk open.
1: Ga daar maar vanuit.
0: Ja, ja. Het is eigenlijk de enige jazzzender in Nederland. Het is toch treurig.
1: Ja, ja, ja. Dat is het ook. Ik weet dat destijds Pim Jacobs, iedereen wel bekend, die is toen ook min of meer, was hij voornemens om een hele goede nieuwe zender op te zetten. Een Easy Listening zender heette dat dan. En ja, dat is eigenlijk nooit echt goed van de grond gekomen. Nee. Maar omdat er ook gewoon destijds in de tijd dat Pim Jacobs nog leefde, ook er een ontiegelijke behoefte aan was.
0: Ja,
1: toch?
0: Natuurlijk. Ja, nou ja, ja. Deze zender ook, dus gewoon behoefte aan.
1: Ja.
0: En, het, ja. Ja, en de jeugd moet langzamerhand ook worden verjazzed.
1: Nou ja, verwend worden met goede muziek.
0: Nou, dat vind ik wel.
1: Ja.
0: Nou, jazz is goede muziek overigens.
1: Ja, toch?
0: Ja, tuurlijk. Absoluut. Goed, welke naald zetten we in? De naald zetten we in welke groef?
1: Die van Oscar Peterson.
0: Ja.
1: Met een geweldig swingend stuk ook.
0: Je bent wel helemaal wild van Oscar Peterson.
1: Ja, klopt. Ja, ja,
0: jongen, ja. Jongen, er komt tegen de tsunami van Oscar Peterson de studio binnen.
1: Ja, maar ik vind het ook. Het moet de man ook toekomen dat hij ook na zijn overlijden in 2007. Moet hij gewoon. Hoe zeg je dat nou? Bekend blijven, weet je wel? En. Ja, het is gewoon ongelooflijk uniek wat de man ook aan een oeuvre aan platen heeft nagelaten. Mm. En ik geloof dat hij op meer dan 800 platen gewoon gespeeld heeft.
0: Ja. Wat voor man zou het zijn geweest? Een beetje knorrig?
1: Nee. Ik weet, heb me laten vertellen. Ik ken de weduwe ook van Oscar Peterson goed. En het is een hele humane man. Politiek geëngageerd. Betrokken bij ook veel minderheidsgroeperingen, weet je wel.
0: Ja, en een pionier.
1: Ja, onder andere.
0: Mooi hoor.
1: Ja, ja.
0: Goed, wat ligt er op de draaitrommel?
1: Nettown Blues. MUZIEK

0: Je heerlijk Herbie Ellis had de eer om dit nummer af te sluiten met een prachtig akkoord.
1: Ja.
0: Heel, ja. En dat is een gitarist overigens.
1: Ja.
0: Want het is weer vervlogen tijden. Over ja. Wat voor jaar hebben we het nu? Jaren 70?
1: Dit is van het NPS-label. Dat is opgenomen in Duitsland. Dat is rond 1969, 70.
0: Jongen, jongen. Je weet het allemaal nog.
1: Nou ja, je herkent Oscar Peterson de platen. In welke tijd dat was. Dat herken je ook aan de kleur van de opname vaak. Ja. En ook het instrument. En het instrument in het Zwarte Woud in Villingen, waar ik het nu over heb. Dat is een ongelooflijke, unieke Steinway D. Dat is een heel lang...
0: Dat gaan we zo duidelijk beluisteren?
1: Nee.
0: Of hebben we dat net beluisterd?
1: Ja, dat goed. Hebben we net beluisterd.
0: Ja, zo'n kilometer kast ongeveer.
1: Ja, en dat is ook met een hele specifieke klankkleur. Dat is geweldig mooi.
0: Hele
1: ja.
0: lange snaren.
1: Ja.
0: Mooi hoor. Ja, prachtig.
1: Ja.
0: Hey, wat gaan we nu draaien?
1: We gingen een plaatje van mij draaien, had ik begrepen.
0: Ja. Dat is altijd mooi, hè?
1: Ja,
0: leuk voor de afwisseling.
1: Ja, nou ja, ik vind het ook een hele eer om dan weer achter Oscar Peterson te mogen
0: zitten.
1: Ik
0: zou maar zeggen.
1: Dus getiteld The Swinging Shepherd Blues. En dat woord heb ik gespeeld met mijn trio. Met Erik Schoondevoort op bas en Nanning van der Hoop op drums.

0: Ik hoorde allerlei bekende dingen. Sesamstraat.
1: Klopt, ja.
0: Ja, dat, ja. Wat hebben we nog meer? Dat was het, geloof ik.
1: Nou ja, in die swing, ja. Shepherd Blues dan.
0: Dit was de Shepherd Blues.
1: Ja, ja, het is een bestaand stuk. Ik weet even niet zo snel van wie het is. Maar ja, dan heb je op een gegeven moment een soort van sessie in een studio. En dan knal je dan een fragmentje of refereer je aan Sesame
0: Street. Je maakt er een beetje een beestenboel van.
1: Nou ja.
0: Of is dat niet zo?
1: Nee, we proberen het netjes te houden.
0: Tuurlijk. Ja. We gaan naar het laatste nummer, Jos. Jammer, 2 uur lang hebben zitten praten over Oscar Peterson.
1: Ja, ik vind het wel heel leuk.
0: Leukst. Ja, ja. Nee, de volgende keer kom je gewoon weer lekker terug, toch?
1: Nou, vind ik wel. Ik vind het onwijs leuk om te doen. Dus,
0: ja, ja, dat is ook onwijs leuk om te doen. Ja. Goed, we sluiten af met Someday My Prince Will Come van Oscar Peterson. Het doek gaat langzamerhand op en wij zien Jos van Beest wegrijden in zijn Citroën van 20 jaar oud. Dankjewel voor je komst.
1: Nou, heel graag gedaan.

0: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met twee asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft daardoor geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Elke werkdag van 's avonds 12 tot de volgende ochtend 6 uur. Non-stop muziek op je favoriete streekradio.

0: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphop-legende Tupac in 1996. Duane Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg afgelopen dag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon en later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta.